0: Hallo.
1: Hey Christophe, Vincent van Q Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Jij wil graag even iets zeggen tegen iemand, heel bijzonder.
0: Ja, tegen mijn vrouw. Ik ben enorm fier op haar. Dat doet met onze dochter Joy.
1: Oh.
0: Zij is daar maandag van bevallen, vorige week maandag.
1: Vorige week maandag al. Ja. En hoe is de bevalling geweest?
0: Dat was een geplande keizersnede.
1: Oké, dus jullie wisten ongeveer die dag. Ah, jullie wisten het. Die dag wordt het.
0: Ja.
1: En dan is het ook, dan is het ook zo gegaan. Wauw, proficiat Christophe.
0: Dank je wel.
1: Ben je nu voor het eerst papa geworden?
0: Nee, voor de tweede keer.
1: Hey, en hoe doet de oude broer of zus het?
0: De oudere zus doet het heel goed.
1: Oké.
0: Ze is heel blij ermee en ze doet haar best.
1: Ah, jong, twee dochters, Christophe.
0: Ja. In de minderheid thuis.
1: Ja, inderdaad. Drie vrouwen, één man. Hé, hey, je staat je nog wat te wachten, denk ik.
0: Ja, denk ik ook.
1: Allee, zeg even, de radio is van jou. Het is nog vroeg, hè. De radio is van jou. Zeg even gewoon wat je echt wil zeggen tegen je vrouw, tegen Anne.
0: Dat ik haar enorm graag zie en dat ik super blij ben met onze tweede dochter. En met onze dochter, dus...
1: Perfect.
0: Ik ben er heel blij mee en... Super tof, papa.
1: En jij bent al wel weer opnieuw gaan werken dan?
0: Ja.
1: Vaderschapsverlof, is dat niet 2 weken vaderschapsverlof?
0: Ja, maar wij zijn zelfstandig, wij doen transport van zwaardere machines. Dus we kunnen niet, kunnen de klanten niet te lang laten wachten. Dus.
1: Nee, snap ik. Ja, iemand moet dan het werk even verder zetten.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat doe je heel goed en dan, ik hoop dat je wel nog s'avonds even tijd hebt om bij de twee kinderen te zijn.
0: Dat doen we.
1: Heel goed.
0: Daar maken we tijd voor.
1: Hey Christophe, ik wens je een heel fijne ochtend. De groeten aan Anne, Joy en de andere dochter.
0: Caro.
1: Caro, perfect. Dag hè.
0: Goed, dag hè.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Christophe van daarnet, twee dochters, woont nu met drie vrouwen in zijn huis. Het omgekeerde van mijn moeder, die woonde met vier mannen in huis. Mijn vader en dan drie zonen, waaronder ik. Moet ook wel raar geweest zijn, hè? En zeker toen we begonnen puberen. Mijn moeder stond er helemaal alleen voor, denk ik. Het is dinsdag 8 september. Nog 10 dagen en het is mijn verjaardag. Geef het maar even mee, hè. Doe ermee wat je wil. Ik wil zo snel mogelijk echt beginnen met mijn uitzending. Ik heb er heel veel zin in. Wat denk je van de zomerhit van dit jaar? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: ochtend. Heel veel berichten. Dankjewel, Wouter uit Brugge. Die zegt, goedenavond, Vinnie. Ja, ik vind het al ochtend, maar inderdaad, als je met de nacht gestaan hebt, dan is het avond, hè. Zegt, goedenavond, Vinnie, nog één ritje en mijn nacht als taxichauffeur zit er weer op. Dieter uit Roeselare, die heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt, goedemorgen, Vincent en luisteraars. Fien uit Leden zegt, goedemorgen, Vincent. We zijn onderweg naar de luchthaven. Eindelijk. Dimitri uit Bredene, die zegt, goedemorgen, Vinnie en de vroege vrienden. We zijn blij dat we weer mogen werken. Vele groetjes uit Bredene. Dan is er Petra uit Roeselare. Die zegt dat ze gisteren nog eens een keer hebben gebarbecued. Ja, maar natuurlijk. Maar het was er het weer voor, hè? Het was toch fantastisch weer gisteren. Oh. Waarschijnlijk de laatste echte zomerdag van 2026. Dus misschien moet de barbecue nu wel weer voor een aantal maanden de zolder op. Of de kelder in. En dan was er ook nog een berichtje van Richard uit Sint-Pietersleeuw.
1: Goeiemorgen.

0: 128. Maar dan heel traag.
1: We tellen af naar de nummer 1, maar dan heel traag, hè, want die nummer 1 die hoor je pas over 122 werkdagen. In 2003 kenden we het Eurovisie Songfestival uiteraard al jaren, maar in dat jaar kwam er iemand op het idee: wat als we nu ook eens kinderen laten meedoen met het Songfestival? En we organiseren een soort van kids-editie. En dus waren er ook voorrondes en de allereerste kinderen die België stuurde waren de jongens van Xink. En de vriendschapsband of band werd een gigantische classic. En ook op nummer 122 in deze lijst.

0: Afgelopen weekend zijn Ella Leijers en Jan Eelen getrouwd. Ella Leijers presenteert De Ideale Wereld. Jan Eelen regisseert De Ideale Wereld. Wil ik het zo meteen even over hebben?
1: Ah.

met Henry Moody. Daarnet om 4 uur had ik Christophe aan de lijn. Die zei dat zijn vrouw vorige week is bevallen. En dat hij alweer aan het werken is, omdat zijn vrouw en hij een bedrijf hebben. En dat moet natuurlijk verder gaan. Maar zij hebben dus samen dat bedrijf. En ik moest denken aan dat er best veel koppels samenwerken. In hetzelfde bedrijf of in dezelfde zaak. Dorothee en ik ook voor een stuk, hè. Ook al presenteren we 2 verschillende radioprogramma's. We werken wel samen bij dezelfde zender. Dat maakt dat we regelmatig met elkaar moeten praten over het werk, op het werk. Maar dat gebeurt soms thuis ook wel eens. En afgelopen weekend zijn Ella Leijers en Jan Eelen getrouwd. Zij presenteert De Ideale Wereld op VRT Canvas. En hij regisseert De Ideale Wereld. Dus dat is echt wel intens samenwerken. Want als regisseur heb je vaak wel echt discussies met de presentator of presentatrice. Maar dat lukt wel echt. Want anders zouden ze niet trouwen, denk ik. Dus ik vraag me af hoeveel vrienden van de vroege ochtend samenwerken met hun partner. Misschien zijn het er niet zoveel, maar ik wil het wel heel graag weten. Werk jij samen met je partner? Laat even van je horen. Nu een berichtje in de Q-app. Ben benieuwd.

0: My Body Isn't Ready. Een heel erg goedemorgen. We hebben het over samenwerken met je partner. Heel veel vrienden van de vroege ochtend blijken het wel te doen, hoor. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Hey Carmen, jij werkt niet samen met je partner.
1: Nee, ik werk op hetzelfde bedrijf, zoals mijn papa.
0: Ah, oké. En hoe is dat gekomen?
1: Door ik een ongeluk heb gehad aan mijn arm en niet meer mobiel was genoeg voor mijn job. En die job wel een beetje aangepast is nu. Niet zo intens fysiek voor mij lastig is.
0: En is het dan je papa die je op de hoogte heeft gebracht van die functie, van die job?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is een beetje een nepo-baby. Je bent iets kunnen gaan doen omdat je papa het al deed.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, dat is wel mooi, hè? Dat is goed, hè? Dat betekent dat er ook heel veel vertrouwen is in je papa.
1: Ja, en dat is zeer leuk, zeer leuk.
0: Alright. Hey, dankjewel, Carmen.
1: Dank u, Winnie.
0: Doei. En dan ook nog even naar Benjamin uit Laren. Dag Benjamin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij werkt wel samen met je partner, toch?
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, maar ik werk in de nacht, maar mijn partner werkt overdag in hetzelfde woonzorgcentrum, maar ik zit nog maar een jaar in de nacht en daarvoor hebben we eigenlijk constant samengewerkt.
0: Oké, dus jullie hebben altijd samengewerkt in een woonzorgcentrum, maar nu werk jij s'nachts en hij overdag. Maar Benjamin, dan zien jullie elkaar nooit.
2: Wel zo de overschakeling, de overdracht die we elk onderhouden.
0: Ja, op het werk dan?
2: Op het werk, ja.
0: En thuis?
2: Ik werk 7 dagen en ik ben 7 dagen thuis. En in die 7 dagen thuis zie ik hem een beetje, hè.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ah, ja, wauw. Ja, want dan ben je omdat je 7 nachten werkt, ben je daarna 7 dagen thuis en dan zie je hem uiteraard.
2: Ja, klopt.
0: Wauw, wat een systeem. En ben je er een beetje blij mee?
2: Ja, zeer blij mee. Zeker omdat de zorg nu de zorgsystemen in elkaar zit nu momenteel de dag van vandaag, ben ik daar zeer blij mee. Ah. Maar ik kom ook uit een burn-out en zo. Dus.
0: Oké, dan ben ik heel erg blij voor jou, Benjamin. Hey, fijne ochtend en de groeten aan je partner, aan je man.
2: Ja, dankjewel.
0: Salut.
2: Ja.

0: Twain in de vroege ochtend van Funky Music. Een hele goedemorgen. We hebben het over samenwerken met je partner. En ik heb Petra even opgebeld. Dag Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Petra, jij hebt ook samengewerkt met je man.
1: Ja, inderdaad. 25 geleden aan elkaar leren kennen. Hij was mijn maître d'hôtel in Saint-Germain in de Horeca.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En toen zijn jullie een koppel geworden en hebben jullie jarenlang samengewerkt?
1: Dan hebben we nog een jaar of zo samengewerkt. En dan heeft mijn man een zwaar accident gehad. En ja, dan heeft hij die job niet meer kunnen doen.
0: Oh ja, oké. En dan ben jij alleen verder gegaan. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb dan ook nog op een andere plaats gewerkt. Maar de combinatie was niet meer zo gemakkelijk. Dus had ik dan gewoon in de supermarkt en in Binorie gaan werken.
0: Oké. Okay. En hoe was dat jaar dat jullie hebben samengewerkt en ook een relatie hadden?
1: Ah, super. Hij was mijn meter, maar ik werkte daar ongeveer langer op hem. Dus ik moest normaal luisteren naar hem. Maar ja, ik deed dat dus niet. Ik zei tegen hem hoe dat hij eindelijk in elkaar zat.
0: Ja, ja, ja, zo. Ja, ja. Jij hebt hem geleerd hoe het werkt.
1: Ja, ik had meer ervaring op die plaats om te werken. Ja. Maar ik kwam supergoed overeen. Want wij moesten heel veel trouwens doen. En je bent dan op de mensen, op een de gelukkigste dag van hun leven. Ja. En de mensen vroegen, zijn jullie een koppel? En wij, nee. Ja, 2 jaar later waren we dus wel een koppel. Zagen dat al voordat we
0: het eindelijk weer. Ah, goed. Dankjewel voor het verhaal, Petra. Fijne ochtend.
1: Oké,
0: dag. Fijne
1: ochtend.
0: En zometeen nog het verhaal van Vero. Die heeft ook nog samengewerkt met haar man in hetzelfde transportbedrijf.

0: daar van te kijken hoeveel vroege vrienden samenwerken met hun partner zo in de nacht of overdag. Zoals Benjamin van daarnet, die de nachtshift doet en zijn partner doet de dagshift. Vero uit Maasmechelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vero, jij hebt samengewerkt met je partner.
1: Ja, klopt.
0: Hoe zat dat in elkaar?
1: Dus ja, ik ga de bedrijf ga ik niet noemen transport, want dat is een beetje, niet, dat is een beetje gevoelig, hè?
0: Nee, maar ja, dat maakt niet uit. Maar dus het was een transportbedrijf.
1: Ja, het was een transportbedrijf. We hebben daar samen 10 jaar gewerkt. Ieder zijn eigen vrachtwagen.
0: Dus jullie zagen elkaar niet zo heel erg veel?
1: Ja, dat viel wel mee eigenlijk. We gingen soms wel, reden wij wel samen op naar het werk. En dan ging ieder dan eigenlijk zijn eigen wagen in.
0: Oh ja. En spraken jullie elkaar dan in de vrachtwagen?
1: Ja, wij belden wel, ja. Geregeld. Ja. Okay. FaceTimen, hè.
0: Ja, FaceTimen in de vrachtwagen.
1: Ja, vrij, hè.
0: Ja, dat kan inderdaad. Oké, goed. En dan zagen jullie elkaar nog wel. Dankjewel, Vero. Fijne ochtend.
1: Ja, geen probleem, daar.

Stood Up For Love bij Q-Music. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, 8 september. Straks bij Maarten en Dorothee het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire om 7:15. Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. Nog steeds zijn er mensen op de wereld die niet kunnen lezen of schrijven. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus vandaar die dag. De eerste spelronde of de eerste speelronde in de Champions League start vandaag. Er wordt over 3 dagen uitgesmeerd. Dus vanavond, woensdag en donderdag. En vanavond is er al meteen Club Brugge tegen Aston Villa uit Engeland. De match begint om 7:15. Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag en iedereen...

0: by somebody.
1: Ik heb gisteren even verteld dat mijn broer op vakantie is in Canada. Ik ben er nog nooit geweest, jij misschien wel, ook al is dat niet zo vanzelfsprekend. Het is niet voor iedereen, hè, zo'n verre reis. Maar hij stuurde een prachtige foto daarnet van een meer en bergen. Het lijkt een topvakantie, Canada.

0: 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Verkopers op de tweedehands app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen, want dat verkoopt beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken en dat is nogthans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
2: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone, want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
1: Experts roepen Vinted het daarom op om AI gewoon te verbieden. In Parijs is de Eiffeltoren gisteren een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. De aanleiding was een incident zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan die toren. En dat pikken ze niet. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en dat hij het incident laat onderzoeken. Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo. Blok zat nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken daar. In die kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinale samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met regen en maxima rond 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 18 graden. Donderdag droog en vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Het liedje van dat er meer mensen wakker zijn dan je denkt, heeft nu ook een strofe. En die

0: denkt. Kenny uit Wervik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Denny.
0: Ben je blij met het liedje, met de strofe die we hebben verzonnen?
1: Het is prachtig gezongen en de tekst klopt valide. Ik word er valide goed zin van.
0: Is daar. Dat is goed, dat was de bedoeling, hè? Ken je de tekst al uit het hoofd? Nee, het is nog te vroeg, hè?
1: Het is nog te vroeg, het is te vroeg. Geef mij nog een dag, 5, 6 en het zal misschien wel in mijn hoofd zitten.
0: Ja, oké, dus we zullen samen even nog eens oefenen. Dus dag vroege vrienden, gaat alles?
1: Savakkes.
0: Savakkes, inderdaad. Of zit het deze morgen echt niet?
1: Nee.
0: Ja, mee. Stuur een berichtje of open snel uw...
1: Bakkes.
0: Ja, op Q-Music, op de radio of...
1: Op TV.
0: TV, want we zitten allemaal in hetzelfde...
1: Schuitje.
0: En samen is het beter dan...
1: Alleen.
0: Dus neem je bokus, je quinoa of...
1: De schuitje.
0: Want de vroege vrienden slaan je er...
1: Doorheen.
0: Yes, ja, je kent het al, Kenny. Heel goed.
1: Beetje.
0: Heel goed. Oké, ja, maar nu ga je het zo vaak horen, elke ochtend opnieuw. Tegen het einde van het jaar ken je het, hè. Over 4 maanden ken je het. Oh ja, absoluut. Kenny, dankjewel voor het compliment. Het is niet... Er was iemand die zei, je kan meedoen met de Masked Singer. Maar dat denk ik ook niet, hoor. Oh ja, ik zou ook niet weten als welk figuur...
1: Je bent goed genoeg, maar ik denk dat het wel ietsje te hoog ligt daarvoor.
0: Te hoog?
1: Ja, of te laag.
0: Of te laag, ja. Op het einde kan ik er niet zo goed meer aan, want vroege vrienden, sla je er doorheen. Dat is te hoog, hè. Ja.
1: Dat vind ik wel goed.
0: Ja, inderdaad. Allee, merci, Kenny. Fijne ochtend.
1: Benny, salutjes.
0: Yo.

ben echt blij dat de reacties zo goed zijn. Even storytime. Ik zal je vertellen waarom ik vind dat ik niet de allerbeste zanger ben. Ten eerste omdat ik mezelf ken en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En ten tweede, 15 jaar geleden vierden we 10 jaar Q-Music. En ik heb toen samen met Jolien Roets een liedje gemaakt. Dat heette Thanks to You, dat liedje. En dat was dan het themalied van heel dat feestje, van heel dat 10-jarig bestaan. En we hebben dat opgenomen bij Hans Franke. Dat is een producer, heel bekend. Heeft bij Clouseau gespeeld, heeft piano, heel veel jaren piano gespeeld bij Clouseau. Is de bandleider bij The Voice bijvoorbeeld en is ook de ontdekker van Meteor. En ik heb ontzettend veel respect voor Hans Franke, is een waar genie. En we waren bij hem in zijn studio dat lied aan het zingen. En hij zei toen tegen mij: is het oké voor u als jij niet echt te horen bent op de single? Omdat ik dus echt heel veel slechter zong dan Jolien Roets. Het was de bedoeling dat we dat met ons twee zouden doen. Maar uiteindelijk hoor je zo goed als alleen maar Jolien. En ik moet zeggen.

ik krijg er nog een paar vragen over in de Q-app. Dus Jolien Roets en ik hebben ooit een single opgenomen. Het themalied voor het tienjarig bestaan van Q-Music is 15 jaar geleden. Onze groep heette August en het liedje heette Thanks to You. Het staat niet op Spotify, maar wel op YouTube. Mag je gerust naar kijken. Ik ben er nog altijd trots op. Het ging zo.

Als je heel goed luistert, ergens helemaal van achter, daar ben ik dan te horen. En dat is dus 15 jaar geleden, want over 2 maanden vieren we 25 jaar Q. Zot, hè? De tijd is gevlogen, zeg.

0: Beste vrienden, dinsdag is natuurlijk al jarenlang Disney Dinsdag. Dan draai ik jouw favoriete Disney hit. Ga ik doen rond 20 voor 6. En je mag me nu al laten weten wat je graag wil horen. Aladdin, The Lion King, Moana, Coco, Hercules, alles kan. Berichtje in de Q-app.
1: Word.

Als je jarig bent vandaag, dan vertel ik je zo meteen met welke bekende vrouwen je samen jarig bent. De ene is een presentatrice van VTM, de andere een internationale topzangeres. Maar eerst nog Teddy Swims en dit is de goed van oren en poten voorziene Nicky.

Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Zometeen Lovers in the Past Life van Calvin Harris en Rag & Bone Man. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 8 september 2026. En op 8 september is het elk jaar Star Trek dag. Dus aan alle Trekkies, geniet van je dag. Er zijn een paar maanden in mijn leven geweest waarin ik een echte fan was van Star Trek. Maar de hype is weer gaan liggen. Maar live long and prosper. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Al Lemmens, presentatrice bij VTM. Anne wordt 46. En Pink, de zangeres, is ook jarig. Pink wordt een jaartje ouder dan Anne. Ze wordt 47 vandaag. En wordt het vandaag even warm als gisteren of is nu definitief gedaan met de zomer? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met regen en maxima rond 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 18 graden. Donderdag droog en vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
2: Vincent van Geel.

0: Stijn uit Wevelgem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stijn, wat zou jij graag willen horen in Disney Dinsdag vandaag?
1: Whole New World van Aladdin, alsjeblieft.
0: Een heel erg goed idee, waarom?
1: Vroeger als ik kind was, ik had bijna alle Disney cassetten.
0: Ja, ik ook.
1: Maar er was eigenlijk maar één die ik wilde bekijken en dat was Aladdin.
0: Hoe vaak heb je de film gezien dan?
1: Oh, duizenden keren. Dat was iedere week zeker 4 keer.
0: Moh. Hoe oud was je?
1: Oh, 8 jaar, 9 jaar.
0: Ja, fantastisch, hè. Fantastisch, hè. En ik moet nu wel zeggen, ik vind Jasmine ook wel de knapste Disney-prinses. Dat kan ik ook wel zeggen. En dat dacht ik vroeger al, als kind.
1: Ja, ik vind dat inderdaad ook.
0: Dankjewel, Stijn. Fijne ochtend.
1: Dankjewel.

magische vroege ochtend en ik hoop dat de rest van je dag even magisch wordt. A Whole New World uit Aladdin. Zometeen uit de 90s. Snap met Rhythm is a Dancer. Maar eerst nog Sienna Spyro in de vroege ochtend van Q-Music.

heb het in het QB-chouse deze zomer opvallend vaak gehad over Disney Dinsdag. Opvallend veel mensen spraken mij daarover aan, over hoe leuk ze dat vinden. En het waren vooral mannen die dat kwamen zeggen. Vond ik opvallend. Elke dinsdag doen we dus Disney Dinsdag. Zometeen ga ik een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus alles wat je wil zeggen op de radio tegen de volledige mensheid, iedereen die het kan horen, of tegen één iemand in het bijzonder, dat kan ook, hè. Alles wat je dus wil zeggen is nu welkom in de Q-app. En nu zoals beloofd, Snap en Rhythm is a Dancer.

0: van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Stefanie uit Pelt zegt aan mijn collega Heidi nog 109 dagen tot kerstmis. Fijne werkdag, collegaatje. Chris uit Terpenmeren zegt goedemorgen. Vanaf vandaag bij de Patrick gaan werken. Geen zin om bij hem te werken. Leentje uit Opwijk zegt goedemorgen. Nummer 2 deze week. Niet zo heel erg veel zin. Glenn uit Moerbeke-Waas zegt vul de glazen tot de rand, want de maïs is van het land. Katrien uit Wellen zegt na 2 jaar behandeling en revalidatie tegen darmkanker is gisteren mijn poortkatheter verwijderd. Amper geslapen van de pijn van de ingreep, maar weer een stapje dichterbij. Volledig herstel, woep woep. Heel veel sterkte, Katrien. Peter uit Bertum zegt nogmaals een goedemorgen, Vinnie. Nog 2 uurtjes en dan mijn beddeken in. Silke uit Gingelom zegt onderweg met mijn dochtertje Nanu voor haar operatie. Heel veel sterkte daar ook. Donovan uit Beernum zegt succes aan mijn vrouwtje, die vandaag start met haar opleiding bachelor verpleegkunde. Ik hou van jou, XX. Jessica uit Neerlinter zegt ik wil graag tegen mijn liefje Steven zeggen dat ik hem nog altijd ontzettend graag zie na al die jaren. Oh, wat is mooi, hè, jongens. Heel mooie berichten. Kijk, een minuut lang zoveel mogelijk berichten, zodat zoveel mogelijk vroege vrienden aan het woord konden komen vandaag. Zometeen Berre, nu bij Q, Imani.

en Dorothee met om 7:15 Lieve Scheiren. En zometeen al nooduitgang van Meteor. En nu Berre. Music. Sounds better with you. I don't.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Omodachiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 uur met Delphine.
3: Goedemorgen. Een groot protest in Duitsland. Op verschillende plaatsen zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van die partij, onder meer rond migratie. Alles is wel rustig verlopen. In Overhasselt in Nederland heeft de politie opnieuw vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden. Ook de voorbije dagen werden al meermaals wapens gevonden daar. Vorige week trokken nog tientallen gewapende mannen door Overhasselt. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. Er zijn ook 35 mensen aangehouden in die zaak, onder wie 2 Belgen. Het gaat daar vermoedelijk om drugsgeweld. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Bloks staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo. Bloks had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken en staat daar als eerste Belg ooit. En in het dubbelspel staan ook Elise Mertens met dubbelpartner de Rosin Schneider in de kwartfinales. Zij klopten een Australisch-Nederlands duo in 2 sets.
2: Ik mis dat soms nieuwslezen, maar tennis mis ik niet.
3: Cerúndolo?
2: Oh man, echt. Als ik toen nieuwslezer was en ik wist dat er komt tennis aan.
4: Maar dus je ziet, Delphine, als je slecht tennisnamen kan uitspreken, dan kan je op een dag de ochtendshow presenteren.
2: Kan hè, Delphine.
3: Blijven oefenen voorlopig. De dag start droog vandaag. In de loop van de dag regen, 18 graden maar. Morgen 19 graden en pittige buien. En ook de dag daarna wisselvallig.
4: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
2: Maar laten we in dat geval op het gemak aan de dag beginnen.
5: Music. Maarten en Dorothee.
2: Meteor is tegenwoordig op zoek naar de nooduitgang. Hij zoekt verder. Na Hugo, dit is I Adore You.

0: you're going through hell, keep walking. Meteor, altijd op zoek naar de nooduitgang. En misschien is hij zelf wel de uitweg. Mooie tekst, als je er goed naar luistert. En ook een vibe natuurlijk, gewoon fijn om mee te zingen. Ja, dat is de perfecte combo voor een hit natuurlijk, dat kan niet wel. Meteor,
1: goedemorgen.
2: Het is dinsdag 8 september.
3: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie als nu. Dat staat groot op de voorpagina van het laatste nieuws. Het aantal agressiefeiten is ook enorm gestegen. Dus ja, dat is helaas niet onlogisch dat dus ook meer controleurs afwezig zijn. De cijfers die worden nu gedeeld omdat er vorig weekend bij een controle aan station Antwerpen-Berchem een controleur geslagen werd door 4 mannen die geen geldig vervoersbewijs hadden. Die controleur moest ook naar het ziekenhuis, die was er stevig aan toe. En dat is dus ja, al niet meer het eerste verhaal, hè, dat we daarover horen. De vakbonden en de directie die leggen nu een reeks voorstellen op tafel om de veiligheid te verbeteren.
0: Dus jij koopt geen ticket. Iemand zegt, je hebt geen ticket gekocht. En dus jij zegt, ik klop erop. Dat is toch weird, hè? Hoe mensen in elkaar steken. Ja, het is triestig nieuws. Vandaag in het laatste nieuws. Theoretisch onlogisch, in de praktijk misschien wel logisch. Flexijobbers gaan met de mooiste uren lopen. Het ACV klaagt dat aan, ik leg het uit. Het komt erop neer dat mensen die vast in dienst zijn steeds vaker de lastigste shiften moeten doen. Een flexijobber heeft natuurlijk nog een andere job. Dus het is ook helemaal niet zo vreemd dat hij zegt, ja mannen, ik kan niet. Ja, en laat werken, dat lukt mij ook niet, want ja, ik heb nog mijn andere job de dag nadien. Dus ja, dan kan ik werken, maar dan niet. Maar ja, als een bedrijf niet zonder die uren kan, dan draai je dus de vaste werknemers daarvoor op en krijg je dus de flexijobber de beste uren. Omdat hij anders gewoon zegt, ja, ciao, dan ga ik iets anders doen. Dus ze zien dat vooral bij tankstations en zo langs de autosnelweg. Ja, de mensen die vast in dienst zijn, die doen echt zo de graveyard shifts. En de flexiers, die doen de mooie uren.
3: Ja, dat doet mij zo'n beetje denken aan. Soms zijn er toch zo voordelen. Als je nu klant wordt bij, weet ik veel, een telecombedrijf of zo, dan krijg je zoveel korting. En dat dan mensen die al jaren klant zijn, zoiets hebben van, ja, maar zeg. Ja. En ik zit hier maar de volle pot te betalen. Dat is zo, ja, je werkt dan al jaren bij een bedrijf en inderdaad, ineens moet jij de late shift doen.
0: Loont het dan, denk ik. Want nu zijn we daarover bezig, maar eigenlijk is dat wel interessant. Eigenlijk moet je dan bellen en zeggen, en ik?
3: In veel gevallen krijg je het dan wel, hè, bij zo'n klantenkorting. Als je dan zegt, ja nee, ik ben vaste klant, ik wil het ook.
0: Ja, is dat er eigenlijk een gewoonte van moeten maken?
3: Die dat onlangs voor een krantenabonnement heeft gedaan. Nieuwe klanten kregen het veel goedkoper voor 1 maand, of ik weet niet meer hoe het zat. Gebeld en gezegd, ja zeg, wij hebben hier al 30 jaar een abonnement. En, en dan hebben die ook die korting gekregen.
0: Ah, voilà.
3: Dus ja.
0: Ja, slim.
3: Maar ja, langs de andere kant, zo'n bedrijf kan vaak ook niet zonder de flexijobber. Hè? Want als er iemand plots uitvalt, heb je die flexijobber nodig. Dus ja, je zit daar wat vast. Hè?
0: Ja, dit is natuurlijk wat we met z'n allen hebben gecreëerd als samenleving. Wat de overheid ook heeft gecreëerd. Het is een oplossing, hè, want ja, vroeger waren die uren dan niet ingevuld of zat ze echt in de rat. Maar ja, nu krijgen we dit weer. Hè. Ja, het is logisch ergens ook. Hè.
3: Na een rustdag gisteren gaat de Vuelta vandaag opnieuw verder. Kan Wout van Aert nog een ritzege pakken? Ja, sportjournalist Stijn Vlaming die zei gisteren van, dat zit er misschien wel in. Ik zie het hem wel doen. Hij is samen met Remco Evenepoel kopman voor het WK wielrennen in Canada later deze maand. En de volledige selectie is gisteren bekendgemaakt. En dus ook Thibaut Nijs, die rijdt zijn eerste WK bij de elite. En bij de vrouwen is Lotte Kopecky de kopvrouw.
0: De eerste dag van de herfst, de laatste zomerdag, hebben wij gehad. Nog een beetje moe. Ik heb oudercontact gehad gisteren en dat is toch stevig.
3: Maar ja, als je naar
0: lang,
3: 3 gesprekken zijn dat dan in jouw geval?
0: Ja, nee, dat ging niet, want het begon allemaal om 7 uur. Maar ik ben zo na het eerste het was geen oudercontact, het was zo... Ja, briefing eigenlijk.
3: Ah, met alle ouders samen
0: alle ouders
3: in de klas.
0: Samen.
3: Ah ja, want anders krijg je toch een tijdslot als het 1-op-1 is.
0: Dat komt dus nog. Maar het was echt zo het voorstellen van wat gaan we doen dit jaar en zo.
3: Ja.
0: Maar ik ben ook nog naar de klas van de middelste geweest. Daar heb ik nog het wiskundestuk meegepikt. En dan ben ik nog even hallo gaan zeggen aan de leerkracht van de jongste. Maar ja, die ken ik al heel goed, want die hebben we al 2 keer gehad natuurlijk. Hè.
3: Ah, dat blijft dezelfde leerkracht als bij Leon en Ella.
0: Dus ja. Maar ik vond het heel gezellig, maar ja, een beetje laat. Dus ik ben ook wel altijd blij als je dan weet van oké, het zijn echt... Niet dat je daaraan twijfelt, maar dat is zo fijn, die bevestiging van het zijn goede mensen. Ik vertrouw u met mijn kind.
3: Benieuwd of zij dat vanochtend ook over jou denken en zeggen.
0: Maar ja, het is hun kind niet, het is mijn kind. Hè. Nee, maar het zijn echt goede mensen. Dat is altijd fijn. Hè. Een leerkracht kan toch het verschil maken. Hè. Mijn zoon was nog wakker en ik zei, oh, je hebt een goede leerkracht. Ik heb het al door. En hij zei, ja, zwaar hè, papa.
3: Wat een spannend verhaal.
0: Ja. Ik had er moeten bij zijn. Kings of Leon om de dag te starten. The sex is on fire.

0: Goedemorgen.
1: Een beetje verwarring in de Q-web. Kathleen uit Ingelmünster die stuurt eerste dag van de herfst. Dat is toch pas op 23 september?
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Gisteren was zo prachtig. Dat krijgen we niet meer terug. Hè.
1: 29 graden was het en ja, het was wel
0: downhill from here.
1: Guurder en grijzer vanaf nu. Ik heb ook wel dat gevoel dat de herfst begonnen is.
0: Of misschien... Het is misschien extreem. Het kan inderdaad zijn dat we in oktober zo nog echt een prachtige zonnige dag krijgen. Maar dat kan je dan toch geen zomer meer noemen. Ik bedoel, de komende week is
1: maar in oktober is het ook officieel herfst.
0: Ja, voilà, dat is waar. Inderdaad, nu van nu tot 21 september. Ik ben ook DVD nou niet, maar het ziet er niet goed uit. Hè?
1: Nee, maar die zegt wel in de krant vanochtend van ja, nee. Gisteren was wel de laatste dag, maar we kunnen het...
0: Kijk, en DVD nou is wel DVD nou. Dus als die het zegt.
1: We kunnen het verifiëren bij Weerman Frank. Hè? Dat kunnen we doen om 7:30.
0: Doet hij dat even tot 21 september? Dat gaat hij wel aankunnen. Hè? Dat is nog 2 weken. Ja, dat denk ik wel. Oké, dan gaan we de bevestiging krijgen, inderdaad.
1: Naast wat verwarring, ook duiding in de Q-web. Timothy uit Zwevegem die stuurt infoavond, noemen ze dat, Maarten.
0: Dat was het, ja.
1: En dus niet briefing of oudercontact, nee, een infoavond.
0: Ja, inderdaad. Ja. Waarvoor dank. Alex Agnew reikt tegenwoordig elke week een prijs uit. De Alex Agnew Award. Deze week is die voor het beste triootje. Hoor je zometeen bij Q.
2: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
15: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Ramen, deuren, verandas?
14: Reinaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Sounds better with you.
19: Maarten en Dorothee.

0: making a version on this song. Say, Sam Harper, Just a Little. Sinds vorige week hebben wij een nieuwe vaste gast op maandagochtend.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
0: Ja, naast de comedian, ook een grote filmfan. Hij heeft kasten vol. Kan echt gooien met weetjes over elke film ooit gemaakt.
2: Elke maandagochtend rond 7:45 dan reikt hij een Alex Agnew Award uit. Mocht je niet zo laat opblijven, hè, want de kans bestaat dat als je nu aan het luisteren bent, dat je misschien straks in je bed kruipt.
0: Ja, absoluut.
2: Dan heb je het dus misschien gemist.
3: Dames en heren. De Alex Agnew Award van deze week gaat naar...
4: Het meest succesvolle triootje van het jaar.
0: Oh, ja. Klinkt veelbelovend.
2: Spreekt voor zich eigenlijk, hè. Geen verdere uitleg nodig.
0: Leg uit, Alex Agnew.
4: Wel. Ik denk dat als je dit jaar naar de bioscoop gaat en je wilt de drie mensen vermijden waar we het vandaag over gaan hebben, dan moet je gewoon thuis blijven. Okay. Want die zitten letterlijk in elke film ooit gemaakt. Maar die zitten toch al wel vooral in een aantal van de meest succesvolle films van het jaar. We hebben het natuurlijk over Tom Holland, Zendaya en Robert Pattinson. Drie acteurs die zowel in The Odyssey zitten, die zitten in Spider-Man, Brand New Day, twee van de drie.
0: Ja, als je één van de drie niet kent, dat is een gigantisch gat in uw cultuur dat we echt wel moeten vullen, want dat...
4: En gaten vullen, dat doen we hier graag. Hij legt hem voor de goal, ik trap hem erin. Het zal wel zijn.
2: Maar ja, Robert Pattinson bijvoorbeeld, kennen we van Twilight.
4: Twilight,

0: geworden met Euphoria. Maar als je ziet waar ze nu allemaal in zit, hè, de Spider-Man die komt in Dune 3. Die Odyssey komt ze eigenlijk een beetje voorbij. Hè, de merkte zo, Zendaya was er ook.
1: Ja, ja.
0: Zo.
2: Ja, maar ja.
1: Voor de marketing.
2: Ja. Daar was Tom Holland dan bijvoorbeeld aanwezig.
0: Daar was Tom Holland dan weer de man, wat hem natuurlijk ook is in Spider-Man. Ja. Want hij is uiteraard Spider-Man.
1: Maar Tom Holland heeft alles. Hè. Die mens is sympathiek in al zijn interviews. Ja. Hij kan heel goed acteren.
0: Is ook knap, zeer atletisch. Hè. Is een hele goede turner. Ja. Dat is ook een hele goede danser. En is ook weer een van die acteurs die zegt, ik doe mijn stunts zelf. He, zo de grootste nachtmerrie voor alle verzekeringsmaatschappijen in Hollywood. Want die zeggen, ja, dan breekt hij zijn voet hier. Dan ligt de filmen weer al een half jaar stil. Dat kost allemaal keiveel geld. En het was dus ook het geval dat Tom Holland veel van zijn stunt zelf gedaan heeft in Spider-Man Brand New Day. En één daarvan was dat hem tegen een muur opliep en zo'n soort salto mochte. Maar hij is helaas op zijn kop geland.
1: Oh.
0: Dat heeft hem dan een hersenschudding opgeleverd. En dat heeft de film toch weer een paar dagen stilgelegd. Dus
1: waar gaan we naartoe met deze drieën? Hoe zie je dat evolueren? Gaan zij nog jaren meegaan? Nog tientallen jaren?
0: Goh, die zijn allemaal jong. Hè. Dat is natuurlijk het voordeel. Hè. Ik denk dat Zendaya de jongste van de drie is. Die is nog in de 20. Die anderen zitten zo wat van voor in de 30. Maar ja, die zijn een beetje aan het groeien in hun leading man status. Ja, ja. Je begint dat heel hard te zien. Je voelt wel, die hebben een sterrenstatus momenteel.
2: Ja, en ze brengen veel geld op toch ook.
0: Dat is altijd de gouden regel in Hollywood. Zolang dat jij geld in het laadje brengt, dan blijf jij populair.
2: Ja, maar hoeveel is dat bijvoorbeeld voor Spider-Man?
0: Spider-Man heeft momenteel, houd u vast, want we hadden het vorige week over The Odyssey. En die heeft tot hiertoe 1,4 miljard euro opgebracht wereldwijd. Dat is jaren geleden dat je nog spreekt van een film die zoveel opbrengt. Spider-Man heeft dat vlotjes overtroffen met 2,2 miljard.
2: Wow.
0: Die had al meer.
2: Dus die zitten aan dikke 6 miljard.
0: Die is stevig al op een miljard af toen dat hem één week in de cinema was. Dat hebben we al jaren niet meer gezien. Die heeft eigenlijk de beste start gehad van een Marvel-film sinds Avengers Endgame. En dat was een globaal evenement.
1: Ja, ja, ja. Het gat in de cultuur is bij deze gevuld. En andere gaten worden vermoedelijk de komende weken dan wel gevuld. Dankjewel, Alex Agnew. Is dat een rare?
2: Dat is, ja, maar dat is goed. Het is nu gezegd, dus voilà.
0: Ja, we zullen het maar zo laten. Dan.
2: Ja, het is goed.
0: Ik kom volgende week terug om met meer trio's en gaten om te vullen.
2: Okay,
0: wat een raar programma.
2: Ja, kijk, we kijken er naar uit. Tot maandag. Yo. Je dag is goed.

0: Dean Lewis. So how do I say goodbye? Ja, logisch dat het wat gevoelig ligt uiteraard. Die overwinning van het AfD in Duitsland, Delphine, dat maakt daar wel heel wat los.
1: Ja, ja, in verschillende steden zijn duizenden mensen op straat gekomen daartegen, omdat dus het extreemrechtse AfD die verkiezingen heeft gewonnen gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt.

0: haalt. En ze is daaraan zet om een regering te vormen nu, maar de betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van die partij. Onder meer rond migratie. Ze riepen bijvoorbeeld slogans als fascisme is geen optie. Vooral in Berlijn was er veel protest. Daar verzamelden de meeste mensen. Ze waren daar volgens de organisatie met een 14.000. En dan tennis, want Alexander Bloks heeft zich als eerste Belgische man ooit geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. David Goffin raakte 4 keer niet verder dan de 4e ronde. Maar Bloks die won nu van de Argentijn Francisco Cerúndolo. En hij wist dat hij dat kon, want hij had hem eerder dit jaar al eens geklopt. Hij kreeg het wel niet cadeau, want Bloks had last van een blessure die hem vooral hinderde bij zijn voorhand en bij zijn opslag. En het weer, eerst droog vandaag, daarna wordt het herfstig met de regen en nog maar 18 graden.
1: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. E40 tussen Erpenmeren en Aflichem 7 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 6 minuten extra.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothee's Doordenker.
1: Uit de grond van je hart groeien de mooiste dingen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: En de Champions League begint. Meteen een thuismatch voor Club Brugge. Daar hebben we het over met de legend, Toby Alderweireld. Sinds zondagavond ook kersvers bondgenoot in de Verraders. Hij kan niet tegen val spelen. Benieuwd of dat ook geldt op het voetbalveld.
2: Ik vermoed van wel. Of wordt daar al eens een oogje dichtgeknepen? Maar ja, wat is val spelen? Is huilend op de grond gaan liggen in de hoop dat iemand anders een kaart krijgt? Is dat val spelen of niet?
0: Voilà. Ik zag onlangs bijvoorbeeld een actie op Instagram van een keeper die helemaal naar opzij liep om een bal nog buiten te ketsen. Maar ja, die lag dus buiten het veld, waarop de tegenpartij de bal kreeg om uit te gooien. Maar die keeper vond er niet beter op dan een andere bal die hij zag liggen ook op het veld te gooien. Snap je? Waardoor er dus op dat moment twee ballen in het spel zijn.
2: Ja?
0: En het spel moet stilgelegd worden.
2: Zie! Kantjes eraf lopen.
0: Is dat vals spelen? Want ja, die heeft een geel kaart gekregen. Die had berekend van, oké, ik pak die kaart. Is dat vals spelen? Vind ik een interessante discussie wel.
2: We kunnen het checken bij Toby. Over een uurtje, dan krijgen wij onze wekelijkse portie nerdnieuws van Lieven Scheiren. Die is terug uit Zurich, waar de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. Dus hij zal sowieso daar van alles bijgeleerd hebben. Misschien dingen die wij nog niet wisten. Je kan vanochtend ook heel veel bijleren over Maarten van Quali in de Sorry. Dat hij bijvoorbeeld graag gaat voor marginaal.
0: Ja.
2: De context kan je dus checken in Story vandaag. En als jij ook iets hebt bijgeleerd, dan mag je dat nu laten weten. Wat wist je 24 uur geleden niet en nu wel?
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je mening telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als de planeet ook telt.
12: Allokus, pro-planeet hier.
11: En voor als elke cent telt.
12: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
11: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Q Music.
18: Q sounds better with you.

0: smeet het u, heb genade. Met Shawn Mendes. Mercy. 6:44 op dinsdagochtend.
1: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
0: Dat spelen wij elke ochtend om 9:30. Je kan meespelen van waar je wil. Frans uit Keerbergen deed gisteren mee. Hij is administratief bediende in de autosector, maar hij speelde niet mee van aan zijn bureau.
2: Nee, waar deed Frans uit Keerbergen mee met verdubbel je loon in 60 seconden? Wat denk je? Gewoon een klein spelletje waarmee je niets kan winnen.
0: Jee.
2: Hey, dus je weet, je moet je een minuut lang concentreren. Hè? Zoveel mogelijk juiste antwoorden geven en dan kan je dus je netto maandloon verdubbelen. Deed Frans mee? A. Van op de Mount Everest. B. Vanuit het zwembad. Of C. Vanuit de koelcel van de Colruyt.
0: Veel succes. Wij doen ondertussen dit.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Lorenz uit Wervik, goedemorgen. Oh, wacht. Ben Lorenz even kwijt. Ah, daar is hij. Lorenz, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je hebt een tip die levens kan redden. Vertel.
3: Ja, wel. Je kan de app 112 van de noodcentrale installeren.
0: Okay.
3: Daarmee kunnen ze direct zien waar je bent, in welke richting je rijdt en ook op welke hoogte je zich bevindt.
2: Ah, want dus je bedoelt niet... 112 kennen we natuurlijk als het noodnummer waar je naar kan bellen. Maar dus met die app, echte verdiepingen, zo kunnen ze dan zelf zien.
3: Wel ja, ze kunnen de hoogte zien. Dus mocht ze niet meer kunnen praten, of zo kunnen ze effectief zien door die app, met een, ik denk dat dat GPS-signaal is, dat ze effectief kunnen zien waar je je bevindt.
0: Ik heb de app ook op mijn telefoon. Het is heel duidelijk, hè? Dus als je die open doet, dan komt er meteen welke hulp hebt u nodig. En dan 3 knoppen voor ziekenwagen, brandweer of politie. En ja, ik durf er nu niet op duwen natuurlijk, maar ik denk dan dat inderdaad al die informatie meegestuurd wordt. Dat is eigenlijk een hele goede tip.
2: Dat is dus zo erg, maar ik had daar nog nooit van gehoord van die app. Dus dankjewel, Lorenz, om dat te delen.
3: Ja, graag gedaan.
2: Heb je hem ooit al nodig gehad, de app?
3: Ja, kijk, nu recent eigenlijk 2 dagen na 1. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur of eigenlijk betonpomp. Bedienaar. Dus ik rijd met de vrachtwagen van plaats A naar B. En bijvoorbeeld op de autostrade, als er materiaal ligt, een plank bijvoorbeeld of zo, dan kun je bellen naar 112 via de app. En kunnen ze direct ook zien in welke richting je rijdt.
0: Oh.
3: Dan is het, als je niet van de streek bent bijvoorbeeld, is het al heel moeilijk in welke richting of in welke gemeente je op dit moment bevindt.
0: Ja, ja.
3: Maar dan kunnen ze dat direct terugvinden.
0: Dus eigenlijk altijd met de app bellen, dat is, dan hebben ze eigenlijk meteen meer informatie. Goeie tip. Dank je wel daarvoor. Echt slim.
3: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Merci. Hè. Salut. Hè.
3: Ja, goeiedag nog. Hè.
1: Yo. Dit is deze week de

0: Miley, zeggen wij tegenwoordig gewoon. Miley, zoals Zendaya, dus geen Miley Cyrus meer. Bass Persuades, een hele goede morgen. Het is 7:10.
1: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
0: Je kan meedoen waar je wil om je volledige netto maandloon te verdubbelen. En we hebben ook maar een minuutje van je tijd nodig. Veel mensen spelen van op hun werk mee met de hulp van collega's. Of ze werken een dagje thuis, ze schakelen vrienden en familie in. Maar het kan zotter. Frans uit Keerbergen is administratief bediende in de autosector. Waar deed hij een poging om zijn loon te verdubbelen?
2: De Mount Everest lijkt niemand logisch in de Q-app. Victor die stuurt op de Mount Everest denk ik eigenlijk niet dat je bereik hebt. De koelcel van de koolruit klinkt voor veel mensen ook wel plausibel.
0: Frans uit Keerbergen zal het zelf even zeggen.
3: Ik zit nu in Heist om den Berg in het zwembad. Dus, buiten.
0: Maar echt? Maar aan het zwembad of in het zwembad?
3: In het zwembad met een flesje kava erbij.
0: Maar hoeveel van je lichaam is onder water?
3: Tot aan de borst.
0: Ja. Ik kon uiteindelijk één juist antwoord binnen de tijd geven. Dat was misschien iets te ontspannen. Iets te veel kava misschien, dus geen dubbel.
2: Misschien ook
0: loon.
2: Iets te weinig kleren aan, want het was een privé-sauna. Maar dat vind ik gewoon...
0: Daar heb ik nog niet bij nagedacht. Wel, gek, is al naakt geweest, dan, ja.
2: Een gek idee, hè. Oh. Dat er wel best wat geld op het spel staat.
0: Ja.
2: En als je een minuutje even hoofd... En dat je dan... Ja, zwart.
0: Als jij eens wil meespelen van op je werk in het zwembad of van op een nog zottere locatie, inschrijven kan via de Q-app of op qmusic.be. We spelen om 9:30 en geef toe, als je diep naar binnen kijkt en je bent eerlijk met jezelf, dan weet jij ook dat je een dubbel loon verdient. Dus schrijf je gewoon in qmusic.be.

0: coaching. Nee, zeg, ik dacht, niet. Daar wil ik me toch van distancieren.
1: Nee, fysiek. Je mag hem altijd iets luider zetten. Clichés zijn altijd waar. Come on, Coldplay in Paradise.

0: Zijn lievelingseten is kip. Dat heeft hij zelf eens gezegd. Kip. Lost Frequencies.
1: Hij gaat een restaurant openen, niet met kip. Hij neemt samen met drie andere Brusselaars het visrestaurant Le Toucan sur Mer over.
0: Oh,
1: dat was failliet gegaan en tegen de lente willen ze het opnieuw openen.
0: Ga je eten? Daar?
1: Alleen als ze kip hebben.
0: Kip. Gaan we het eens checken dan. Hier is hij met

0: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire. Om 7:15 vertel ik je meer over de verklaring waarom baby's lekker ruiken voor hun ouders, maar tieners absoluut niet.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Goedemorgen, nieuws van 7 uur krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. Controleurs van de lijn bezwijken onder de agressie. Ze waren er nog nooit zo vaak door afwezig op het werk. Vorig jaar in totaal 1750 ziektedagen. Het jaar ervoor waren dat er nog geen 500. De agressiegevallen stijgen ook fors. Vorig jaar waren dat er 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur zwaar gewond bij een aanval door 4 passagiers zonder geldig ticket. De directie van de lijn reageert nu met extra mensen voor de late ploeg en extra camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprek en hij zoekt €10 miljard. En daarvoor zit hij vanaf nu 1-op-1 samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar zijn regering kan besparen. Collega Isolde van den Einde legt alles toe in de podcast HLN vandaag.
6: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
5: De Wever moet zijn plannen klaar krijgen tegen 13 oktober. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw vuurwapens gevonden. Ook de voorbije dagen is dat al meermaals gebeurd. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen daar door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten daarbij gewond. In totaal zijn er al 35 mensen aangehouden, 2 Belgen daar ook bij. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen die overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van die partij, onder meer rond migratie. Alle protest is wel rustig verlopen. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales van de US Open. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets en dat betekent voor hem...
7: Enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote namen hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al wat ik heb gedaan de laatste tijd.
5: En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopten een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We starten droog vandaag, maar in de loop van de dag wordt het herfstig met regen en nog maar 18 graden. Morgen 19 graden, pittige buien ook en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
8: Ja, het is nu echt herfstig. Hè. Het is... it's happening.
9: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je 21 minuten erbij tellen. Richting Brussel E314 tussen Aarschot en Winkselen een kwartier extra. E19 tussen Zemst en Machelen 13 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 10 minuten extra.
4: Goedemorgen!
10: Music. Maarten en Dorothee.
4: Als je hem wil zien in het Sportpaleis in de Avasdom, er zijn nog heel dure tickets. Hier is hij.

0: staan, dat kan nog, hè. Je kan een Somberry VIP package kopen. Voor €244. Als je wil zitten, kan je nog gaan voor de Homewrecker VIP package.
1: Voor in de afvalsdome, maar ja. Dat is veel.
0: €289. Dat is eigenlijk gewoon.
1: Ah, nog meer.
0: Dan
1: okay.
0: Zit je vooraan, dan kan je hem goed zien. €289.
2: Samber. Het is dinsdag 8 september.
0: Na al de commotie rond haar uitspraken over het moederschap is Els van Doesburg al op veel plaatsen haar verhaal gaan doen. Een beetje damage control, dat doet ze nu ook in een nieuwe aflevering van De Moeties. Voor mocht je het gemist hebben, ze zei dus in een interview in Humo dat er heel negatief naar het gezinsleven wordt gekeken en dat ze bij deze oproept om zoveel mogelijk baby's te maken. Ze verduidelijkt in de podcast wat ze bedoelt.
3: Maar ik vind wel dat we in het maatschappelijk debat het moederschap veel te vaak voorstellen als iets dat een last is voor een vrouw. En dat iets is dat een vrouw in bijvoorbeeld haar professionele leven echt blokkeert en belemmert. En ik probeer juist uit te dragen en te laten zien dat dat niet zo hoeft te zijn.
1: Ja.
3: Dus alles wat ik doe is vanuit een positieve insteek.
0: Kan je bekijken op VTM Go of beluisteren in je favoriete podcast. Het is altijd gevoelig als het gaat over moederschap en kinderen. Hoe komt dat bij jou binnen, Dorothea, als ze zegt, maak kinderen, maak een baby?
4: Ja, ik denk dat ik om bepaalde redenen niet voor kinderen kies, maar dat heeft niks te maken met een carrière. Hè, want dat wordt dan snel gedacht van, die zal wel liever veel werken in de plaats van een kind. Daar gaat het niet over. Of het heeft ook niks te maken met negatief naar een gezin kijken, maar... Ik denk gewoon, als je geen duidelijk gevoel hebt van ik wil dit echt heel zeker 100%, dan vind ik niet dat je het risico moet nemen. Dat ik dan niet moet zeggen, maar ja, ik zal dan maar kinderen nemen, want dat is misschien logisch of niet. Dat denk ik gewoon, dat is dan geen goed idee in mijn geval om het dan maar te doen om te doen. Maar ik denk ook dat dat is waar toch heel dit ding is beginnen foutlopen. Op zich, wat Els van Doesburg zegt... Vanuit haar persoonlijke ervaring is eigenlijk niks mis mee. Als zij dat gevoel heeft van het is niet haalbaar en zij denkt, ja, maar ik maak het haalbaar en mij lukt het, dus kijk, zo kan het ook. Dat is eigenlijk niet zo raar, maar van zodra je dat dan breed gaat trekken en gaat zeggen van kijk eens, het is toch niet zo moeilijk, maak eens een baby... Dan wordt het super persoonlijk, hè? Want mama zijn of een kinderwens is zo persoonlijk voor iedereen. Dat als je dat veralgemeent, ja, dan stoot je uiteraard mensen tegen de borst. Toch?
1: En dan vallen er inderdaad mensen uit de boot die zich niet zo voelen of die zich daar niet kunnen bij aansluiten. Ja,
4: ja, hoe is dat voor jou als mama van twee kindjes, Delphine?
1: Ik heb hier ook al ooit in de studio gezegd dat ik het soms lastig vond om mama te worden of om die keuze te maken, omdat er heel veel negatieve dingen over gezegd werden. Omdat ik soms ook schrik had, ga ik dat wel kunnen? Gaat dat wel leuk zijn? Dat ik op een bepaald moment ook dacht, ja, ik moet het gewoon doen. En daarna wil ik ook gaan vertellen hoe leuk het wel kan zijn. Dus ik snap helemaal wat Els van Doesburg doet. Maar ik snap ook dat bijvoorbeeld Kim van Onsen in de Moeties, of Moetie Kim van Onsen, het was ergens anders, denk ik, dat ze zei van, er is één cruciaal zinnetje verloren gegaan en dat is, het is voor iedereen anders. En dat mag ook gewoon zo zijn. En dat had er misschien wel bij gekunnen.
0: Dat is wel belangrijk, ja. Het is echt voor iedereen anders. Het is wel ook gewoon een feit dat het niet altijd zeer interessant is voor een bloeiende carrière. En als jonge vrouw carrière maken op het werk en kinderen maken, dat is op dezelfde leeftijd. En we moeten gewoon eerlijk zijn, dat is niet altijd even handig. Voor een carrièrepad. Hè? Dat denk ik toch dat dat gewoon een feit is. Dat mag ik toch
1: zeggen. Dat is waar, maar ook daarin kan je wel proberen, of absoluut, mag je wel proberen om er het beste uit te halen. En als dat niet voor iedereen lukt, fijn. En dan moeten we er ook zijn voor elkaar.
0: Ja, ja. Ik vind het wel plezant, hè, kinderen. Allee, ja.
1: Het is het mooiste wat er is.
0: Het is het mooiste wat er is, inderdaad. Veel sporten vanochtend ook. Delphine zei het al in het nieuws. Alexander Bloks schrijft geschiedenis op de US Open. Bereikt er als eerste Belgische man ooit de kwartfinale.
4: Ja, na een rustdag gisteren gaat de Vuelta vandaag opnieuw verder. Het is de laatste week. En we weten ondertussen wie er allemaal naar het WK gaat voor ons land eind deze maand. Thibaut Nijs, die is erbij. Dat was hij aan het hopen. Dus ja, ik ben heel blij voor hem. Hij rijdt zijn eerste WK bij de elite.
0: Ja.
4: En bij de vrouwen is Lotte Kopecky de kopvrouw.
0: Op het WK Basket hebben de Belgian Cats zich geplaatst voor de kwartfinale. Ze wonnen gisteren van Australië en daarmee zijn ze groepswinnaar. Hun tegenstander kennen ze vanavond, dat wordt Zuid-Korea of Duitsland. Normaal gezien allebei haalbare tegenstanders voor de Cats.
4: Mooi, hè?
0: Ja.
4: En de Champions League die begint vandaag meteen met een thuismatch voor Club Brugge.
0: Over een uurtje hebben wij bij ons de legend, de one and only Toby Alderweireld, sinds kort niet alleen voetbalanalist in ons land, maar ook voor de BBC. Nu bij Q. Hey,
5: brother.

0: nu we toch in de Zweedse sfeer zitten. Ja. Over exact 1 week is het zover.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: 20.000 euro bij IKEA, dat is wat er op het spel staat. Dat kan jij voor jezelf regelen met 1 telefoontje. Dinsdagochtend 15 september. Dus die ochtend openen wij de lijnen van ons callcenter. 0800 45678. Volgende week rond deze tijd stromen de eerste telefoontjes dus binnen via het callcenter. Het is echt niet meer lang. Je kan bij ons op de radio komen via dat callcenter tussen 7 en 9.
2: We zijn gisteren nog balletjes gaan eten in IKEA met de collega's. Ik heb ineens nog wat dingen gekocht die ik nodig had.
0: Ah, ja?
2: Ik was daar dan toch. Ik was 50 euro kwijt, maar ik had echt veel spullen bij. Dus en toen dacht ik wel weer, wauw, 50 euro.
0: Ja, je gaat je best moeten doen voor 20.000 euro.
2: Exact.
0: Op te doen, natuurlijk. Elke dag rond 20 over 7 mag het iets minder zijn. 1000 euro om te shoppen, maar dat wil niet zeggen dat je niet groot kan dromen. Jolien uit Antwerpen wil heel graag een nieuwe diepvriezer. Kan zij haar grote droom waarmaken? We ontdekken het samen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
7: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
11: Verica Bank.
12: Vergeet de rust vanavond bij VTM. Het is Dikken Ambras in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 trappen Club Brugge en Aston Villa de UEFA Champions League af. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: zin om er naartoe te gaan. En dat Boston, ben jij er al ooit geweest, Dorothee? Boston, dat is fantastisch, hè? Zo, die universiteit, het lijkt een beetje op Europa. Het is echt...
1: Maar ben jij er al geweest?
0: Ja, ja, lang geleden. Dat is echt in 2010, geloof ik. Dat is echt zo.
1: Dat is wel een slimme manier om nog eens te stoeven met het feit dat je naar Boston bent geweest.
2: Waarom?
1: Aan andere mensen vragen, ben jij er al geweest?
2: Zodat maar
1: nee,
2: je, maar.
1: Nee, jij? Ja, ik natuurlijk wel.
3: Nee, vier op een rij.
2: Het is een aanrader. Het is gewoon...
1: Ja.
2: Mega gezellig.
1: Jolie uit Antwerpen. Ben jij er al geweest in Boston?
4: Nee, nog nooit niet geweest.
1: Ah, ja,
4: goedemorgen.
1: Maarten dus wel, hè.
2: Ik
1: Maarten
2: wel, hè.
1: Is er al geweest, hè. Goedemorgen.
4: Ja, precies wel.
1: Ja, 1000 euro om te shoppen, daarvoor spelen we. Je wil er graag een diepvries mee kopen, maar heb je dan nu geen diepvries of is degene die je hebt gewoon aan vervanging toe?
4: Ja, degene die we hebben eigenlijk normaal gezien twee diepvriezers. Maar we zijn met alle twee op heel korte tijd en we zitten alle twee begeven.
2: Oei.
4: En nu hebben we zo een klein diepvriezerje met zo'n frigootje daarboven.
2: Ja, dat is
4: maar
2: het
4: mijn
2: niet,
4: man. Nee, dat is echt niet. Voor algemene dingen is dat wel ideaal. Maar mijn man, die bakt graag en kookt ook nog heel graag. Dus hij doet dan bijvoorbeeld nasi goreng. Maar dan is dat een portie of 10. Ja. Allemaal voor in een diepvriezer. Een stoofvrij, portie of 10, allemaal in een diepvriezer. En ja, nu kunnen we dat niet meer doen, hè.
0: Weet je wat ook een probleem is? Die toestellen, dat is vervelend. Maar ja, als dat zo het begeeft, alles wat erin zit uitkuisen, dat is ook een werk, hè. Ook niet handig.
4: Och, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
1: Ja. Dan moet je het allemaal opeten, hè. Ja.
4: Ja, maar dat gaat niet, hè. Maar dan op dat moment dat mijn ene diepvriezer het begaf, hij ging niet meer goed dicht. En op dat moment zat ik juist mijn volk.
2: Ja.
4: Dus ja, dat kunt u volk ook niet alleen laten. Dus ja, kijk, ik alles laten staan. Ja, als volk weg was, druppelde al uit mijn diepvriezer. Oh, ik zei ja. Ik heb gewoon... Ja, ik weet niet wat ik dat mag zeggen. Maar ik heb gewoon een put in de grond gegraven in mijn tuin. Een put ingegraven. Ik heb alles ingesmeed. Een put dicht. En ik was er vanaf.
2: Dat kan toch niet?
1: Ja.
2: Dat mag niet.
1: Dus aan jouw huis is nu een put met stoofvlees en nazigoring. Daar komt het op neer.
4: Ah ja, het scheelt niet veel. Ja.
0: Zeg maar, je komt toch niet uit Antwerpen, je komt toch uit Gent?
4: Ja, maar ik woon nu in Antwerpen.
0: Ah ja, en dan kom je dan vol de grond in Antwerpen vol rond.
4: Ah ja, natuurlijk.
0: Dat
4: moet ik het niet doen.
1: Dat trekt toch heel veel
0: wilde... Gent zou het niet doen, hè. Nee.
1: Trekt toch veel wilde beesten aan, katten en zo, niet?
0: Al die ratten in Antwerpen. Goed, oké. Okay. Jolien, laten we gewoon beginnen aan het spel.
4: Oké, dat is goed.
0: 1000 euro om te shoppen, daarvoor spelen we. Goed. Hier komen jouw vier woorden.
4: Oké.
0: Fris.
4: Fris?
0: Ja.
4: Fris, hè?
0: Nee, fris.
4: Koud.
0: Ja, fris, koud. Oké. Okay. Kompas.
4: Kompas. Ja. De weg wijzen. Mag dat?
0: Ja, pap, maar in één woord zoeken, hè.
4: Of noorden.
0: Noorden, ja. Tunnel.
4: Panel.
0: Tunnel, ja.
4: Autostrade.
0: En dan nog kers.
4: Kers.
0: Fruit. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Alright, doe.
1: Ik heb een zwaaitje gezien.
0: Ja, wou je nog iets zeggen over die put van die ratten en juist?
1: Huh?
0: Ah ja,
1: nee.
0: Dat ik je onderbrak. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Bij deze dan jouw vier woorden. Fris.
1: Koud.
4: Ja.
0: Kompas.
1: Noorden.
4: Ja.
0: Amai, dat had ik niet verwacht. Oké. Okay. Tunnel.
1: Dat is moeilijk, dat gaat nooit juist zijn, hè. Tunnel. Auto.
0: Autostrade.
2: Een ander woord.
1: Ik was ook aan graven aan het denken. Met al dat putten graven, tunnels graven.
0: Ja. Kers.
1: Taart.
0: Fruit. Oké, okay. Oef. Bij deze toch een geluk bij een ongeluk. Ja, wat ben je nu nog van plan met die put eigenlijk? Ga je die ooit nog opgraven? Of uit Nigeria,
4: nee,
0: dan was het maar. Nee?
4: Nee, ik ga die gewoon dicht laten. Dat is het beste.
0: Ja.
4: Dat is misschien het beste van anders.
0: Ja.
4: Wat ga ik dat allemaal vinden dan?
0: Ik weet het ook niet, ja. Jolien, maak er nog een hele fijne ochtend van. Helaas geen diepvriezer deze keer, maar hopelijk kan je toch binnenkort genoeg sparen daarvoor. Tot de volgende, hè. Salut.
4: Ja. Dank je, vriendelijk. Hè. Tot de volgende. Dag.
3: Better with you. Beter bed, dat is alle...

0: Maxwell en Sebastian Ingrosso. More Than You Know, 7:29. Delphine, de lijn ziet een gigantische uitval door agressiegevallen.
1: Ja, er waren nog nooit zoveel controleurs afwezig op het werk als vorig jaar. Het ging in totaal om 1750 ziektedagen en het jaar ervoor waren dat er nog geen 500. De agressiegevallen stijgen dan ook fors elk jaar. Meer dan de helft van de controleurs kreeg vorig jaar met agressie te maken. Dat is dan bijvoorbeeld omdat ze iemand aanspreken die geen ticket had gekocht. Dit weekend was er nog een zwaar geweldincident daardoor in Berchem. Dat leidde ook tot spoedoverleg bij de lijn gisteren. De directie wil daardoor nu meer mensen inzetten 's avonds en ook meer camera's voorzien. En onze premier Bart De Wever die start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij moet tegen 13 oktober op zoek naar 10 miljard euro. En daarvoor staat hij zogenaamde bilaterales, dus één-op-één gesprekken zijn dat, met zijn vicepremiers en ook met de voorzitters van zijn regeringspartijen. En dat gaat dan over alles wat er in zijn dikke witte map zit. Dat zijn allemaal voorstellen om te besparen. En De Wever wil nu weten waar ze het sowieso allemaal over eens zijn en waarover niet. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-hervorming, over hoe meer werken meer moet opbrengen.
0: Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
0: Kan jij de lange termijnsvoorspelling van je collega weerman David Degenau bevestigen?
2: Ja, ik heb zoiets van, ik ga er geen uitspraak over doen. Ik
0: vind nee, maar hij zegt, we hebben gisteren een punt gezegd achter de zomer. Ja, daar kan je het toch in vinden.
2: Ja, maar wat de zomer, oké, maar er gaan nog zoveel mooie dagen aankomen. Dus oké, die 25 graden en meer van gisteren. Ja, dat wordt natuurlijk alsmaar moeilijker, maar ik sluit het niet uit dat deze maand nog wel ergens kan, hoor.
0: Dus jij haalt eigenlijk uit naar David Degenau.
2: Nee, ik haal helemaal niet
0: dit is
2: uit.
0: Onzin, jij wel... ik sluit het niet uit, David Degenau. Je zet hem op zijn plaats.
2: Jij bent wel een enorme stoker ook, hè, Maarten. Precies, verdorie.
3: Ja, hij zou solliciteren om bij de dag allemaal te gaan werken.
2: Ja, zoiets waarschijnlijk, ja. Nee, maar kijk, ik bedoel, vandaag bijvoorbeeld in het oosten van het land kan het nog 25 graden worden. Dus dat is dan ook weer nog zomers. Oké, het oosten van het land is dan Limburg en de Ardennen. Het westen van het land is dat dan maar 17 graden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die regenzone die eraan komt. Maar dat gaat heel traag. Dus voor de middag kan het al fel beginnen te regenen in het uiterste westen van het land. Kustregio West-Vlaanderen. Het centrum van het land is dat pas tegen 4:00. En ja, Limburg en de Ardennen, dat zal pas in de loop van de avond zijn dat het daar gaat regenen. Dus dat is een beetje het verschil in ons klein landje tussen het westen en het oosten van het land. Nu, morgen is het dan wel wisselvallig, een graad of 19.

0: Wat buitjes die vanaf het noordwesten binnenkomen. Donderdag is dat weer een mooie dag met zonnige periode, een graad of 20. En zo gaat het een beetje op en af. Hè. Dus vrijdag toch weer kans op een buitje. Zaterdag zal het dan weer droog zijn. Zondag gaat het dan weer regenen. Maar temperaturen dit weekend toch rond de 22 of 23 graden.
1: Voel je je goed, Frank? Je stem lijkt nog niet helemaal opgewarmd vanochtend.
0: Nee, inderdaad. Ik zit een beetje met een kikker in mijn keel. Ja. En ik dacht het te kunnen overleven tijdens het weerpraatje, maar het dus niet. Het viel op.
1: Misschien een theetje of zo? Of een,
0: Ja, ik ben een koffie aan het drinken. Ja, maar ja. Ik heb er nog niet te veel aan gedronken.
2: Of zo, dus normaal met een rauw wijn.
0: Nee,
2: is dat ook niet?
0: Allee,
2: is toch goed voor zo de kwalen? Nee,
0: nee.
2: Deden ze vroeger toch?
0: Hier is voor na 11 uur. Hè. De voor 11 uur drinken we niet. Hè.
2: Is 11 uur de grens?
0: Ja, nee, soms als we weggaan met vrienden, is dat zo 11 uur, dat stoppen we om iets te drinken. Maar dat is niet altijd, dat is alleen tijdens vakantie. Ja. Dus laat dat duidelijk zijn.
2: Zeker, zeker.
3: Ja. 5 o'clock somewhere.
2: Voilà, goed, Frank, tot over een uurtje.
0: Tot straks. Hè.
2: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel. E314 tussen Aarschot en Winkselen moet je 40 minuten extra rekenen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 25 minuten erbij tellen. Op de enige 10 gaat het traag tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten erbij tellen.
1: Lieve Scheire, zijn gezin is niet meer compleet. Het is zo. Hij zit zometeen in de show.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: Clean Bandit en Anne-Marie Crybaby, 6:30.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
2: Jij bent ondertussen terug thuis van Zurich, waar de Ig Nobelprijzen vorige donderdag zijn uitgereikt. Maar je gezin is niet meer compleet, hè?
3: Ja, we hebben een dochter die uitwisselingsstudent is dit jaar. De oudste, die is 18 en die woont nu een jaar in Colombia, zeg.
2: Goh. Maar ook een jaar in Colombia, zo ver. Ja, hoe is dat voor jullie als, ja, als ouders, maar ook als gezin, de twee kinderen die dan wel nog thuis zijn?
3: Wel, ik ben een jaar op uitwisseling geweest als 18-jarige in IJsland. Mijn vrouw is een jaar op Erasmus geweest in Zweden. En ik kan bij deze bevestigen, zelf vertrekken is gemakkelijker dan.
2: Oh, dat snap ik.
0: Oh, lieve, ik zie ze nog zo voor mij. Toen we samen naar Genève gingen, weet je nog, voor Radio 2, toen had je ze meegenomen, want ze was nog zo klein.
3: 18 jaar geleden, zeg.
0: 3 weken, en de mama was ook mee.
2: Oh, ik
0: ben echt zo'n klein babytje.
3: Gaat dat wel gieren.
0: Colombia.
3: Eet, gaat dat wel gieren, zeg.
0: Ja,
2: en hoe stelt ze het daar? Hoe gaat het?
3: Ze stelt het fantastisch goed. Ze heeft een heel tof gezin daar. Ze is ook een enorme attractie, want ze is daar de grootste van iedereen.
0: Oh.
3: Ze is groter dan de meeste mannen ook in Colombia. Dus zo'n lang bleek ding dat daar dan rondloopt.
2: Maar hoe groot is ze?
3: Ze komt tot aan mijn ogen ongeveer, denk ik. Dus ik denk dat ze 1,60 meter zal zijn. 1,60 meter en een beetje, zoiets.
0: Oké. Nou, dat wist ik niet, dat zo'n verschil was.
2: Maar natuurlijk, ondertussen dendert het normale leven voort. En zijn we heel benieuwd waar jij het over wil hebben in het Nerdland Weekoverzicht, Lieven.
3: Wel een licht gerelateerd thema, namelijk de biologische verklaring waarom baby's super lekker ruiken voor hun ouders en tieners absoluut niet.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
5: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: задав. Трябва да го охтен така от вието. Родези теят. Opdrachtje uit onze muziek bingo is gerold. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre. Kingdom of Fear as Power Ballad. Zeer benieuwd. En elke dinsdag...
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Nog eens, goedemorgen Lieven.
3: Goedemorgen.
2: Er is blijkbaar een verklaring waarom baby'tjes wel lekker ruiken en tieners niet. Wie heeft zich daarmee bezig gehouden om te beginnen?
3: Het was professor Ilona Krooi van de Friedrich Schiller Universiteit in Duitsland. En zij heeft daar een Ig Nobelprijs voor gewonnen. Zo heb ik het onderzoek ontdekt. Ja, wat heeft zij gedaan? Zij heeft 283 mensen laten ruiken aan verschillende geuren. En die geuren waren verdeeld als geur van het eigen kind, geur van andere kinderen, geur van de partner. He, dus van de man of de vrouw. Om op die manier te kunnen kijken hoe varieert onze waardering van de geur met de leeftijd. En dus dat is heel duidelijk dat onder de 4 jaar vinden wij de geur van onze kinderen fantastisch. En vanaf 4 jaar begint dat langzaam te dalen. En dan vanaf 14 jaar beginnen sommige ouders de geur echt slecht te vinden. Sommigen vinden hem nog neutraal, maar er zijn dan echt, er zijn er echt die zeggen, stinkt. Ongelooflijk.
2: Maar dus ja, mensen zeggen dat wel zonder dat ze eigenlijk doorhebben dat ze dat over hun eigen kinderen aan het zeggen zijn, want ze hebben geen idee waaraan ze ruiken.
3: Ja.
2: Daarom dat ze zo eerlijk zijn.
3: Ja, ja, veel mensen herkennen ook wel de geur van hun eigen kind, maar ze hebben inderdaad wel daar andere geuren tussen gestopt om zeker te zijn dat ze het niet op voorhand wisten. Ze hebben die mensen ook in een MRI-scanner gestopt om eens te kijken wat gebeurt er in je brein als je aan je baby ruikt. De baby zelf moest niet in de scanner, hè? Dus stel je voor, wij gaan aan baby's ruiken in MRI-scanners. En dan zien ze dat het beloningscentrum enorm geactiveerd wordt door die babygeur. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Er gebeurt iets enorm biologisch, bijna dierlijk, als die baby geboren wordt met die geur en met die hechting. Wat is de verklaring daarvoor? Uiteraard dat die babytjes enorm veel zorg nodig hebben. Hè? Dus dat je die dicht bij u wilt houden, dat je een soort beloningsgevoel wil krijgen als je die verzorgt, als je die bijhoudt. En dat vermindert met de leeftijd en dat draait zelfs een klein beetje om rond de puberteit, omdat het dan net belangrijk wordt dat die zelf op ontdekking gaan. Dat die zogenaamd beginnen aan de secundaire socialisatie.
2: Hola.
3: Jazeker. De secundaire socialisatie is eigenlijk, in het begin als kind ben je enorm beschermd en gesocialiseerd en krijg je een beetje je waarden en normen mee vanuit het gezin. En de secundaire socialisatie is als de kinderen buiten het gezin, dus bij vrienden en bij omgeving, eigenlijk ook op zoek gaan naar aansluiting, groepsgevoel en ook daar waarden en normen op.
2: Maar ja, sowieso wordt dat toch ook wel gezegd van pubers, dat ook door hormonen en zo, dat die niet altijd eraan kunnen doen als ze bijvoorbeeld niet zo fris ruiken.
3: Ah, nee, natuurlijk niet.
2: Heeft dat er ook mee te maken of is dat nog een heel ander probleem?
3: Ja, er gebeurt van alles in dat lichaam, hè, dus uiteraard verander je van geur, maar of wij iets lekker vinden ruiken of niet, dat is door de evolutie ontstaan. Hè. Dus als mensen zeggen, amai, dat is een lekkere geur. Ja, er is niks specifiek chemisch aan die geur dat ons... Er is geen enkel objectief chemisch gegeven waardoor dat wij dat een lekkere geur vinden of niet. Dat is door de evolutie ontstaan. Hè. Dus waarom vinden wij eten dat gebakken en gekookt en gebraden is, waarom vinden wij dat zo ongelooflijk lekker ruiken? Ja, omdat alle dieren die vroeger rauw eten aten, dus alle primaten die rauw eten aten, die zijn al lang dood.
0: Ja.
3: Je moet je even voorstellen wat wij doen. Hè? Ik bedoel, wij hebben ingrediënten die perfect eetbaar zijn en wij gaan daar even een uur mee aan de slag, gewoon om die van chemische vorm te veranderen. Dat doe je alleen maar als je dat veel en veel lekkerder vindt. En dus al die primaten, al die oermensen die het gewoon rauw op aten, die hadden veel meer ziektes en parasieten en die zijn er al lang van tussen.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, ik snap het. Dus van de 10 primaten waren er 8 die gebakken vlees echt vies vonden, maar die zijn dus gewoon doodgegaan. Daar komt het eigenlijk op neer. En die 2 die dat lekker vonden, dat zijn wij.
2: Ben ik als preparé-eter dan een primaat, vraag ik mij af.
0: Misschien toch wel, een beetje.
3: Dat is omgekeerde evolutie, denk ik. We zijn op de terugweg. We zijn collectief op de terugweg. Dus kijk, de Ig Nobelprijzen, zoals ik zeg, they first make you laugh and they then make you think. Je ziet dat er heel veel achter zit. Hè?
0: Ja, ja, ja, absoluut.
3: Dus tieners stinken, wij kunnen er niet aan doen, zij kunnen er niet aan doen en evolutionair is het gewoon een slim idee.
0: Heel duidelijk. Dankjewel, lieve Scheire, en tot volgende week.
3: Jo, met plezier.
1: Beluister ook de podcast Nerdland Weekoverzicht met Lieven Schijren op qmusic.be, in de Q-app of in je favoriete podcast-app.

0: But you're just a boy.
1: Breekbare Beyoncé, If I Were a Boy. Ik weet het nog goed toen ik het voor de eerste keer hoorde op de parking van het station van Conti.
2: Maarten en Dorothee.
3: Ja, en dacht je toen, oh, wat als ik een echte man zou zijn? Heb je dat toen afgevraagd?
4: Ik weet niet waarom ik dat nog weet, maar ik weet nog dat ik dacht, oh, de nieuwe Beyoncé, ik ben benieuwd. Ik heb daar toen weinig bij gedacht. Heb ik erover gemijmerd? Ja, misschien wel een beetje, maar mijmert niet iedereen over wat als ik van het andere geslacht zou zijn?
3: Nee? Als jij een vrouw zou zijn?
4: Ja. Hoe zou mijn leven dan zijn? Zou ik het moeilijker hebben of makkelijker?
3: Ja. Ja. Zou je dan nog meer kinderen hebben gekregen? Of,
4: ik weet het.
3: Weet ik niet. Elke dinsdagochtend, lieve Scherre, in de show met je wekelijkse portie nerdnieuws. Maar ook tussen 4 en 7 bij Q. Kan je blijkbaar nerd dingetjes bijleren? Joren en Naomi die hebben gisteren gebabbeld met sterrenchef Wouter Keersmakers. Die kookt voor de Europese astronauten.
5: Die mensen die in de ruimte zitten, die astronauten, die proeven ook helemaal anders dan op aarde. Gevolgens is dat, dat is echt wel heel speciaal. Want het zit zo, als je op het verschil tussen aarde en de ruimte is dat je tong in de ruimte onderhalve keer dikker is. Omdat de luchtdruk valt weg. Op aarde hebben we luchtdruk en daarom is onze tong dunner. En dat maakt ook dat die anders proeven. Ze proeven heel veel zout en ze proeven heel weinig pikant. Dus we mogen praktisch geen zout gebruiken ook in die bereidingen.
6: Ah, mag niet?
5: Praktisch niet.
6: Oké, okay, goed.
3: Ja, je weet al wel veel dingen over de ruimte. Hè? Zo zwaartekracht en zo allemaal die dingen. Of als die opnieuw hier komen, dat die dan even moeten wennen aan weer wandelen en wennen aan zwaarte. Maar dat van dat...
4: Ik heb nog nooit gehoord.
3: Smaakt helemaal anders, dat wist ik helemaal.
4: Zo moeilijker praten dan met zo'n dikke tong. Nee. Hè? Is anderhalve keer tong. Allee, anderhalve keer dikker de tong. Dat is toch intens?
3: Ja, dat is wel een heerlijke tens, ja.
1: We leren bij. Zometeen een hit van Alex Warren die niet in de Q-top 40 staat. En dat is wel zot, want hij staat met 3 hits tegelijk in de lijst. Deze Passenger bijvoorbeeld. Maar ook Emerald Eyes. En deze ook nog. Staat nog altijd in de Q-top 40. Week 10 zelfs, die Fever Dream.

0: Enfin, ik ben hyped, hè.
1: Ah, echt?
0: Voor de grande réunion. We zijn tijd aan het verliezen. Het is al lang na 8 uur. Maar dus een van die meisten die besten speelde dus bij Les Grandes Equipes, Toby Alderweireld, komt eraan.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een help.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
0: Sorry, ik heb me helemaal laten gaan. Het is 1 minuut 33 over 8. Sorry jongens, sorry. Het is met die Champions League, hè. Delphine heeft het nieuws.
4: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar waren er in totaal 1750 ziektedagen door afwezigheid. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar 500. En er waren dan ook fors meer incidenten van geweld, zegt de lijn.
5: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
4: Vorig jaar kregen 128 controleurs met agressie te maken. Dat is meer dan de helft. Veel bedrijven stemmen hun uurroosters af op hun flexijobbers, waardoor die met de leukste of de makkelijkste shiften gaan lopen. En vaste medewerkers de gaten in het uurrooster moeten opvullen en gefrustreerd taken. Daar waarschuwt de christelijke vakbond ACV voor in HLN. Veel bedrijven zijn bang om hun flexijobbers anders kwijt te raken, omdat ze ergens anders makkelijk ook kunnen gaan werken. Premier Bart De Wever start vandaag zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Daarvoor zit hij 1-op-1 samen met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen bij hen waar ze regering kan besparen. Collega Isolde van den Einde legt in de podcast HLN vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
6: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts, alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren, de parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer en meer en vooruit radicaal tegen.
4: De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Oekraïne en Rusland stopten nochtans 3 dagen met elkaar aan te vallen om de vredesonderhandelingen alle kansen te geven. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen gisteravond. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, zoals over migranten. En sport Alexander Bloks staat in de kwartfinales van de US Open Tennis als eerste Belg ooit daar in New York. Bloks klopte daarvoor de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Al kreeg hij het niet cadeau, want Bloks sukkelde met een blessure aan zijn ribben.
7: Dat was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind tijdens de set, begon de medicatie er wat door te komen en uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
4: Ook in het dubbelspel staat Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopten een Australisch-Nederlands duo. We starten droog vandaag, maar in de loop van de dag krijgen we regen over ons heen. Het wordt tussen 17 en 25 graden vandaag. Morgen 19 graden, pittige buien en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: Ja, Frank, zei het daarna, dit is een groot verschil tussen het westen en het oosten vandaag.
0: Ja, zo,
1: dus als je het fris wil hebben, moet je richting de zee.
0: En anders, zo'n klein land.
1: Ja, naar rechts. Oosten, naar de andere kant. Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel. E314 tussen Aarschot en Winkselen. Een half uur extra rekenen. E313 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 25 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij tellen. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk ook 20 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten erbij tellen. En richting de Franse grens op de E17 tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden een kwartier extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
0: Vanavond begint de Champions League met Toby Alderweireld als analist. Hij zit zo meteen

0: Zo voelen we ons ook elke ochtend aan het begin van de werkdag. Hè, door de files, de rat race. We zijn allemaal warriors en jullie zeker. Oscar en de Wolf, goedemorgen.
1: Het is dinsdag 8 september.
2: De Franse president Macron wil dat de Europese Unie jongeren onder de 15 jaar verbiedt om sociale media te gebruiken. Dat schrijft hij in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ja, het is, ik denk dat je het ook niet anders kan aanpakken dan dat het iets Europees wordt. Want in Frankrijk hebben ze het geprobeerd al, ja, ja. Hè, maar dat werd dan teruggedraaid.
0: Wij mogen dat de jonge hersenen niet aandoen. En ik vind het geopolitiek ook interessant om onze kinderen en jongeren niet bloot te stellen aan de algoritmes van Amerika en China. Dat vind ik, daar valt ook iets voor te zeggen, vind ik.
2: Er zijn veel redenen, hè? Ja. Inderdaad. Ja. Het UZ Gent gaat screenen op hoofd- en halskanker. Schrijver Herman Brusselmans die vertelde recent nog over dat gezwel op zijn speekselklier dat was gevonden. Die cardioloog Pedro Brugada die kreeg begin dit jaar de diagnose ook van keelkanker. Allebei zijn dat varianten van wat ze dus hals- en hoofdkanker noemen. En het UZ Gent wil dus preventiever te werk gaan. Ze willen mensen met aanhoudende milde klachten en ook een risicoprofiel screenen, zodat ze er dus ja, snel bij zijn. En hoe sneller je bij zoiets bij bent, hoe groter de kans natuurlijk op genezing.
0: Nog 15 weken tot kerstmis. We gaan stil aan de herfst in. Dan weet je dat het ook weer tijd is voor de Champions League. Die begint vanavond. Belgisch kampioen Club Brugge speelt meteen op de startdag thuis tegen Aston Villa. Kan je volgen bij VTM 2 met Toby Alderweireld als analist. Goedemorgen, Toby.
3: Goedemorgen.
2: Hallo. Sinds zondagavond ook kerstvers bondgenoot in De Verraders, waarin je dit zei.
4: Ja. Nee, ik vind eerlijk, het winnen. Spelen. Het afspelen. Bij wijze van, hè. Ik vind er niks leuk aan. Maar niks. Nee. Dat speel ik liever niet. Echt oprecht speel ik liever niet.
2: Mag er in het voetbal vals gespeeld worden, vind je, Toby?
5: Ja, ik denk dat de spelregels in het voetbal zo gedetailleerd zijn dat het eigenlijk heel moeilijk is om vals te spelen.
0: Maar we waren er een uurtje geleden over bezig, Toby, en ik had het over die passage van een doelman die helemaal naar de zijkant loopt om de bal buiten te tackelen en er dan niet beter op vindt dan een tweede bal in het spel te gooien tijdens de uitworp van de tegenstander. Dat zou je ook gewoon tactisch vernuft kunnen noemen om dan een gele kaart te pakken op die manier. Is dat dan vals spelen?
5: Ja, nee, dat is inderdaad ook al een beetje de grenzen opzoeken. Ja. En, maar er is wel echt een verschil, vind ik, tussen het voetbal, waarbij het, ja, dat is natuurlijk realiteit en een spel spelen, dat je voor het plezier, natuurlijk, iedereen wil heel graag winnen, ik ook, maar echt vals spelen met een spel, ja, ik zeg het zoals ik al in het programma ook zei, ja, dan smaakt het echt minder zoet, hè, de overwinning.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is wel waar, ja, ja. Waarop kan en mag Club Brugge mikken volgens jou?
5: Oh, het zal moeilijk zijn om natuurlijk vorig seizoen te evenaren. Ze hebben ook al wat transfers gedaan, uitgaande transfers. Maar goed, ik denk dat Brugge de laatste jaren ook wel heeft getoond dat er iets mogelijk is. Hè. Dus een volgende ronde moet zeker een doel zijn, is zeker mogelijk. Alleen zoals vorig jaar wel elke wedstrijd top moeten zijn.
0: Should we do one in English as well, Toby? Een beetje trainen voor Match of the Day, dat voetbalprogramma op de BBC, waar je ook analist bent. Dit voetbalseizoen, how are Club Brugge's looking for the game against Aston Villa?
2: Ja, Maarten moet nog wat doen.
0: Ja, jongen, ik moet niet naast Wayne Rooney gaan zitten. Hè? Nee, maar how are they looking, Toby?
5: I think Bruges is very confident that they can get the results tonight. Especially if they think about last year at home, they are very strong. They can compete with everyone, especially English Premier League teams. So I'm looking forward to see how they're doing tonight.
0: Alsof hij er jaren gewoond heeft, zo klinkt hij.
2: Wanneer is dat eigenlijk dat je dat voor het eerst doet?
5: In oktober. Ik mag 2 keer in oktober naar Manchester gaan. Ja.
0: Wow. Maar ben je nog zenuwachtig om die vedette te ontmoeten? Want ja, je hebt uiteindelijk ook gewoon tegen Messi en al gespeeld. Dus ja, boeien. Of toch een beetje stress?
5: Ja, gezonde stress. Gezonde stress. Maar dat is goed, hè. Ik denk, als je een beetje stress hebt, dan komt het beste in je naar boven. Of toch bij mij. Dus dat is wel heel, heel belangrijk. Want ja, het is super cool om dat te gaan doen. En ik kijk er echt naar uit.
0: Zouden die mannen van Brugge stress hebben tegen Aston Villa? Of hebben die zoiets van, die zijn te pakken? Want Bart Vragen zei, geloof ik, ik heb het niet helemaal gelezen in de krant vandaag, van ze hebben echt wel respect voor ons, de andere clubs binnen de Champions League.
5: Ja, dat klopt. Hè. Dat is ook de laatste jaren waar Club Brugge heeft laten zien op Europees toneel. Ja, laat zien dat clubs respect moeten tonen. Hè. Maar je moet ook wel weten, hiervoor was de echte underdog. Nu is er vertrouwen. Dan moet je ook heel hard opletten dat je niet meteen een bak rammel krijgt, zal ik zeggen. Maar ik zeg het, als ze top zijn en ze zijn geconcentreerd en zo verder, is er zeker iets mogelijk.
0: Dat doet me denken aan dat moment dat ik moest parkeren in Beach House in die smalle garage. Dat ik dacht van, ja, ik heb dit nu al een paar keer gedaan, nu kan ik het wel. En los tegen de palen. Nee, maar dat is echt zo. Hè. Als je dat vertrouwen begint te voelen, dan kan het mislopen. Hè.
5: De grens met arrogantie is heel dun.
2: Bedankt, Toby, om dat even duidelijk te maken. Heel veel plezier met de match. Vanavond dus bij VTM 2 te volgen. Wat brengt jouw ochtend nog, Toby?
5: Ik ga zo meteen de kinderen naar school brengen. En dan heb ik een paar meetings. En dan ga ik al richting Brugge. Want het is dan early kick-off, zal ik zeggen. Het is, het is iets vroeger dan normaal. Dus dat ik zeker op tijd ben met het verkeer.
0: Ja, ja, heel slim inderdaad. Vanavond te zien op VTM 2 vanaf 17:15. Dat is inderdaad al betrekkelijk vroeg. Veel plezier met de match. Toby Alderweireld, dankjewel. Salut.
5: Merci, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: onze collega Andrea. Is wat later vanochtend.
1: Goh, zeg, zoveel drama.
0: Nee, maar de reden is vrij onverwacht. En ook een beetje extreem.
1: Ik vind dit ook wel extreem, maar...
0: Geef ons even. Ze heeft iets naar onze persoonlijke WhatsApp-groep gestuurd. Ik check even of ik het op de radio mag laten horen.
1: Voor het geval zij zegt nee, blaast mij een zak op, heb ik ondertussen een andere vraag waar we het over kunnen hebben. Okay. Hoe komt het volgens de wetenschap dat wij, dus Maarten en ik, overduidelijk een heel stuk slanker en veel gespierder zijn dan een bepaald deel van de bevolking?
0: Ik vond dat al zo raar.
1: Slanker en gespierder.
0: Ja.
1: Wat doen wij daarvoor dat sommige mensen niet doen?
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Leenaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
14: De dag is goed. Maarten en Dorothee.

0: minder stress en jullie fitter. Ja. Nico uit Lübeck zegt... Keihard werken.
1: Nee, dat doen we niet. Nee. Dat kan het niet zijn.
0: Miri stuurt rechtstaand presenteren.
1: Nee, vanochtend groot in de krant waarom koffiedrinkers slanker en gespierder zijn.
2: Oh, ja.
1: Het is een onderzoek dat ze in Finland hebben gedaan.
0: Zo slank en gespierd.
1: Oh. Laat ons nu ook niet te ver drijven, maar de Finnen zijn wereldwijd kampioen in koffiedrinken. Elk jaar gebruiken ze ongeveer 12 kilogram koffiebonen per persoon.
0: Dat is intens.
1: Dat zijn 4 kopjes per dag. En wat blijkt nu uit dat onderzoek? Door koffie verbrand je automatisch meer calorieën. Dus cafeïne is goed voor je metabolisme. Dus als je gewoon op de zetel ligt en je hebt koffie gedronken, dan verbrand je meer dan iemand die geen koffie drinkt.
0: Allee, jong.
1: En ook nog wel positief, het vermindert het risico op hart- en vaatziekten. En dan hoor ik u denken, is dat ook zo bij thee?
0: Ja.
1: Nee. Ah. Het gaat niet enkel over de cafeïne, maar echt over het totaalplaatje van wat koffie is. Daar zitten ook heel veel andere stoffen die goed zijn voor je lichaam. En het zegt, ja, het volledige totaalplaatje van koffie dat ervoor zorgt dat koffiedrinkers slanker en gespierder zijn.
0: Dus die mensen die in de fitness zo'n energiedrank hebben of zo elektrolyten en al, die zouden beter zo'n dampende... kop koffie hebben op
1: de
0: droomtrainer.
1: Ja, beter is of niet, ja, daar kan ik me nu niet over uitspreken. Maar, en natuurlijk zwarte koffie ook. Hè. Van zodra vanille en melk erbij begint te doen, dan niet meer.
0: Dat drinken wij ook, hè, zwart.
1: Maar dus, ik wist niet dat ik zo'n sportief gespierd type was, als ik hier nu besef eigenlijk, met 4 koppen koffie per dag.
0: Als je vandaag te laat bent op je werk, heb je best een goede reden. Met, ja maar het was druk op de ring, ga je er meestal niet geraken. Onze collega Andrea heeft ons een berichtje gestuurd.
3: Hoi. Ik ga een beetje later op het werk zijn vandaag. Sorry daarvoor. Maar ik was in mijn auto ingestapt en ik rook zo'n mega rare vieze geur. En na even zoeken heb ik die motorkap dan eens open gedaan. En daar lag dus gewoon een klein mootje dood in. Ja, mega zielig. Maar ik heb dat dus eerst moeten opkuisen voordat ik kon vertrekken. Dus ik ga een beetje later zijn.
0: Tja.
3: Maar ik zie jullie zo.
0: Dat is een goed excuus natuurlijk, maar hoezo raakt een mol in haar motorkap?
1: Ja, door er in te kruipen en niet meer weg te geraken.
0: Dat zijn toch gravers? Toch geen klimmers?
1: Dat is toch hetzelfde in een andere richting?
0: Mol. Nee, maar nee, een mol zit toch onder de grond? Wat gaat hij nu in een auto doen? Is dat dan voor de warmte? Maar ja, goed, ja. Dat is toch heel atypisch voor een mol. Bijvoorbeeld zo steenmarters, dat hoor je wel. Die zo, wat is het, isolatie afknabbelen of zo? Wat doen
1: die
0: beesten?
1: Bijten dan aan dingen, hè? Ja.
0: Daar heb ik wel al veel over gehoord. Maar een mol die zomaar ineens in je auto... Allee, bedoel, dat slaat toch nergens op?
1: Nee?
0: Denk het niet.
1: Ah ja, ik dacht, ah ja, makes sense. Een dode mol, oké, ja. Triestig voor het beest.
0: We gaan voort, geen vragen.
1: Nee, ik heb geen vragen.
0: Dat slaat nergens op. Weet iemand hier meer over? Heeft Dorothee gelijk en ben ik aan het... Maar dat kan toch niet? Enfin, laat het even. We gaan op onderzoek. Teddy Swims.

0: song. Prachtige tekst ook. Snet, Break Up in Reverse. Teddy Swims. We zijn in de ban van de mol. Onze collega heeft er vanochtend een dode onder de motorkap van haar auto. Hoe komt die daar?
1: Wesley uit Lier, die stuurt... Dat is gewoon een marter die op een mol lijkt, Maarten.
0: Ja, maar ja.
1: Heeft hier gestuurd. Het zou wel echt een mol zijn en geen marter. Ja. En je zei daarnet dat mollen toch onder de grond leven.
0: Ja.
1: Wendy uit de Roeselare gaat even verder op die trip en ze stuurt... Misschien stond de auto in een ondergrondse parking.
0: Ja, oké. Okay. Ja. We zoeken verder. Delphine, 8:30. We konden jarenlang zien waar onze militairen precies waren.
2: Ja, via de reisapp Polar Steps. Daar kan je reizen van mensen stap per stap volgen met foto's en zo. En vorige week bleek al dat miljoenen profielen van mensen die eigenlijk hun profiel privé wilden houden openbaar stonden. Onder hen dus ook militairen, blijkt nu wel. Meestal onder een andere naam. Maar een Nederlands onderzoeksplatform kon wel hun echte namen achterhalen. Ook van Belgische militairen en daardoor ook een privéadres. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Heel interessant dus voor mensen met slechte bedoelingen. In Nederland is de app zelfs al verboden.
0: Ja, voor militairen dan toch?
2: Ja, ja.
0: Ah ja. Ja, want dat is tof, zo, als je op vakantie gaat, Polar Steps. Dat is leuk.
2: Ja,
0: en maar... volgen.
2: Ja, dat is leuk, maar niet als je het privé wil
0: houden. Niet voor een militair transport.
2: Nee. Ja, maar ook niet voor jou als je het privé wil houden en het staat openbaar.
0: Nee, ja, dat is zwaar. Dat is inderdaad niet oké. Okay. Ja.
1: Maar ja, goed, bij Maarten zou er waarschijnlijk gewoon staan.
0: Wat?
1: Ja, vandaag in New York naar de McDonald's geweest. Het was zeer lekker. Dus, allee, ja, we zouden nu niet zoveel gekke dingen te weten komen.
0: Laat Delphine haar nieuws lezen. Ja, Christelijke Vakbond. Ja,
2: ja die waarschuwt, want die merkt dat heel veel bedrijven hun uroosters afstemmen op hun flexijobbers. Die krijgen bijvoorbeeld geen late shiften omdat ze de dag erna naar hun vaste job moeten gaan. Of die werken geen feestdagen waardoor de vaste medewerkers dan de gaatjes in het rooster moeten vullen. En bedrijven doen dat omdat ze bang zijn dat ze hun flexijobbers gaan kwijtraken anders. Maar de vakbond benadrukt vooral dat ze moeten zorgen dat ze hun vast personeel niet kwijtraken.
0: Vast in dienst bij ons, Frank Dubocage. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij ooit al dieren onder je motorkap gevonden?
3: Een marter, ja.
0: Ah, toch?
3: En, dan, ja, en die had de turbokabel doorgesneden. Dus
0: turbo-kabel.
3: Was heel raar. Want, ja, nee, maar dus je bent dan aan het optrekken met een auto en die langs zijn kanten gaat dat. En dan zit je van, hé, wat is dit hier allemaal? En dan had toch maar de wegenwacht gebeld en effectief is dat een marter.

0: Ja, en de wegenjacht kwam eigenlijk ook nog goed van pas dan.
1: Ja. Zoiets inderdaad. Ja.
2: Frank, het weer
1: Mol
2: van...
1: niet. Maar nee, ja. Mol heb ik nog nooit onder...
2: Ja, het is raar, hè, Mol. Maar we zoeken verder. Frank, het weer vandaag.
1: Ja, wel, op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten van het land is er hier en daar wat lichte regen. En anderzijds, net voor de kust, ligt een actieve regenzone. En die gaat maar heel traag over het land trekken. Dat zal in de loop van de voormiddag zijn in het westen van het land. Dus de kustregio in West-Vlaanderen. Dat trekt dan tegen de middag zowat naar Oost-Vlaanderen. En pas rond een uur of vier komt dat ook in het centrum van het land aan. En in het oosten blijft het waarschijnlijk op de regen die er nu is. Zal het dan droog zijn met zelfs ook enkele opklaringen. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen naar de temperaturen toe. 17 graden wordt het maximaal in het uiterste westen, daar waar het snel gaat regenen. In het oosten daarentegen kan het 3, 4, 25 graden worden nog vandaag.
2: Dankjewel, Frank.
1: Ja, zal ik het zeggen.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. Op de E19 gaat het traag tussen Zemst en Machelen een half uur erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Winkselen 20 minuten extra rekenen. E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring, daar schuif je aan tussen Expo en Machelen een half uur extra rekenen. Buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Wilrijk in de Dreef ook een kwartier extra. Richting Antwerpen dan A12 tussen Boom en Wilrijk 25 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier extra.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder. Dorothy's Doordenker.
0: Uit de grond van je hart groeien de mooiste dingen.

0: Sorry Papi bij Q Music. Een hele goede morgen. Het is 8:57. Wij hebben ons vanochtend moeten vastbijten in diep droevig dierennieuws. Een dode mol onder de motorkap van de auto van onze collega Andrea. Mensen vinden van alles onder hun motorkap. Rebecca uit Deinze die heeft ook iets heel bizar in haar motorkap gevonden. We zullen ze zo meteen even bijhalen.
1: Nog 7 keer slapen en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Dinsdag 15 september. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Q sounds better with you.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
1: Q. Maarten en Dorothee.

0: Mensen vinden van alles onder hun motorkap, blijkt ook in de Q-app. Rebecca uit Deinzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw mama heeft ooit eieren gevonden onder de motorkap.
1: Huh? Ja, er was wel zo'n bizar geurtje op een bepaald moment. Mijn mama is dan naar de garage gaan. Op onderzoek zal ik maar zijn, daar bleken eieren in de motorkap verzameld te liggen. Dat was een voorraadje van de marter.
2: De marter. Zit die er misschien voor iets tussen? Nou, wij zijn vanochtend in de ban van De Mol. Niet de saboteur in het succesvolle tv-programma met Gilles de Koster. Wel de mol die onder de motorkap van een collega belandde en daar het leven liet. Of was die mol toen al gegaan? En werd het lichaam daar later geplaatst? Jury van Natuurpunt, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hallo. Dat
2: is eigenlijk bijna een beetje baantje of zo, hè? Zo voelt het wel, hè? Of witte.
3: Ja, het is een crime scene, hè?
2: Echt, hè?
3: Dat zou je wel kunnen zeggen. En dan moet je forensisch materiaal verzamelen. En we hebben alleen nog maar een lijk op dit moment. En eigenlijk moet je dan nog wat rond gaan kijken. Voor sporenonderzoek of honderd kunnen zijn. Maar er is toch alvast een belangrijke aanwijzing.
0: Oh, ja. Jullie zijn twee dezelfde.
2: We kunnen ook al zeggen, het lijk is in verre staat van ontbinding.
0: Ja, alleen.
2: Dus ik wil de details even sparen, maar het zal moeilijk worden voor sporenonderzoek.
0: We hebben eigenlijk een simpele vraag. Wat is jouw kijk op deze situatie? Waarom ligt er een mol onder de motorkap van een auto?
3: Ja, beste Watson, volgens mij... volgens mij is het effectief ook de marter, hoor.
2: Oké.
3: Ja, want mollen die klimmen niet, die graven natuurlijk alleen maar. En marters die staan erom bekend dat zij voorraden aanleggen voor iets mindere tijden. Dus die eieren die dat vorige luisteraar onder de motorkap vond, is ook marter. En de mol, ja, dat gaat dat eigenlijk ook zijn.
0: Maar...
2: ja.
0: Ik vraag me af, wat is er dan eerst? Dus hij had die mol dan al vermoord.
2: Nu ben jij bezig.
0: En dan heeft hij die dode mol meegesleurd. Of...
3: het lichaam is verplaatst geweest en dan gedumpt op een andere locatie. Dus het is niet de plaats delict waar dat de mol gevonden is. Nu, je kan dan gaan kijken naar andere sporen. Wat je soms ook wel vindt, is op de bodemplaat van... van de bodemplaat van de wagen, dat daar misschien hier en daar een martelkeutel ligt, bijvoorbeeld. Dat zou best wel kunnen. Of dat er hier en daar geknabbeld is aan iets. Dat kan aan kabels zijn, maar dat hoeft niet per se. Heel vaak is dat op de onderkant van de motorkap, daar is een soort van isolatielaagje tegen het geluid. En daar durven die ook wel eens aan krabben of aan knabbelen.
2: Hier is zo'n luisteraar die zegt, ik heb ooit eens een dode kip zonder kop onder mijn kapot gehad. Maar dat is wel extreem, hè? Zo'n dode kip.
3: Ja. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde. Hè. Die marters die kippen vangen, die krijgen dat niet meteen op. Of er zijn er twee gedood, omdat die allemaal zaten te kakelen. En dan dacht ik, maak ze meteen alle twee van kant. Ja, maar dat is ook effectief.
2: Ja, ja.
3: Zo, dat is een soort van jachtinstinct dat dan plots in één keer naar voren komt. Adrenaline begint te rushen. Dus dan krijg je overkill. Dat is iets wat roofdieren regelmatig hebben.
2: Okay.
3: En ja, dan ga je dat niet zomaar weggooien in de meeste gevallen. Dus zij stoppen dat dan op een plaats voor latere consumptie, als het dan minder zou zijn.
0: Maar ja, wat is dan de beste manier om een marter op afstand te houden, dat die niet in je auto kruipt?
3: Wel, daar zijn verschillende dingetjes van. Voor eerst, je kan dat nalezen op steenmarter.be. Daar kan je dat sowieso wel eens kijken, maar om je die moeite te besparen, er zijn wel wat toestelletjes die je kan laten installeren in de motorruimte. Eén dat vaak gebruikt wordt, is er eentje op met een ultrasoongeluid. Heel hoog geluid, maar dat heeft wel wat nevenwerkingen, want andere dieren hebben daar ook last van. Huisdieren, vleermuizen en weet ik wat nog allemaal. En het werkt niet altijd even goed. Maar er zijn ook van die toestelletjes, die kleine elektroshocks geven vanaf het moment dat zo'n dier die motorruimte inkruipt. En dat is een soort van schrikdraadsysteem. En dat blijkt volgens Duits onderzoek het beste te werken. Dus via de garagist kan je dat laten installeren. Sommige van die dingen, en mensen die handig zijn, kunnen dat zelf doen. Dat is bij sommige dingen niet zo heel moeilijk. Maar ik heb er niet zoveel kaas van gegeten. Ik zou het dan zelf laten installeren bij de garagist.
2: Mol mysterie opgelost bij deze. Waarvoor dank. Wat brengt je dag verder nog bij Natuurpunt?
3: Oeh, ja, wat ga ik nog doen? Ah ja, ik ga nog monteren vandaag. We hebben een podcast, Radio Roodborst. En dat zijn allemaal geluiden van de natuur om de twee weken. En ja, het is een montagedagje. Dus dat is wat mij vandaag...
2: Ja, maar nu gaan we daar toch nog even 10 seconden dieper op ingaan. Dus gewoon natuurgeluiden.
3: Nee, we gaan elke week of elke twee weken gaan we op zoek naar een bepaald geluid dat in de natuur te horen is op dat moment. Dat kan een vogel zijn die dan op dat moment heel hard zingt. Dat kan zijn, binnenkort bijvoorbeeld, zijn het de edelherten die beginnen te burlen, heel veel lawaai gaan maken.
4: Ja, ja.
3: En samen met mijn collega ga ik dan op zoek, trekken wij de natuur in, gaan wij op avontuur en laten we de luisteraars kennis maken met dat geluid en nemen we ze gewoon even mee naar buiten.
0: Oh, ik wil ook bij Radio Roodborst.
4: Echt, hè? Dat is
0: zoeken jullie
4: toffer.
0: Geen ochtendshow?
4: Ja.
0: Maar veel toffer, man.
4: Nee, maar ja, maar zo. Radio Roodborst is zoiets anders. Nee, maar Q is ook leuk, hè? Maar Radio Roodborst.
3: Absoluut.
4: Klinkt wel tof. Goed, Juri, super fijn. Merci. Maak er nog een hele fijne dag van. Geniet van het bos. Salut.
3: Dankjewel.
4: Yo, bye bye. De geruchten waren dus waar. Het was de Marter. Rumors, Thomas Gray. Q.

0: Goedals. En dat heerlijke Iris. Zo is het 8:55 geworden. Een hele goede morgen.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: We spelen met Freya uit Puurs. Die staat al 15 jaar aan de balie op de luchthaven. Ken je die verhalen van mensen die niet op vakantie kunnen omdat er zo'n klein detail mis is met hun paspoort?
2: Oh, ja.
0: Oei, die is 5 maanden. Binnen 5 maanden moet die vervangen worden. En die moet minstens binnen 6 maanden vervangen worden. Dat soort dingen. Verschrikkelijk is het. Zij is de vrouw die die mensen moet wegsturen en teleurstellen. Hoe vreselijk is dat? En verdient ze genoeg om die miserie in haar leven te hebben? Dat gaan we checken. Straks om 9:30. Verdubbel je loon in 60 seconden. Nu gaan wij richting het

0: podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Humo
6: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams.
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Delphi.
11: Goedemorgen. We konden jarenlang Belgische militairen volgen via de reisapp Polar Steps. Vorige week bleek dat de miljoenen profielen van mensen daar zomaar openbaar stonden, ook van bijna 1 miljoen Belgen en van militairen. Dat zegt het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money in haar podcast.
12: Follow the Money kon tientallen militairen uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België tracken. Militairen die vergeten de trackingfunctie van de app uit te zetten, geven niet alleen vaak hun huisadres weg. Omdat ze vaak maandenlang hun GPS-locatie deelden, zag Follow the Money ook andere locaties die iemand veel bezocht. Zo was er een militair met kinderen die regelmatig stopte bij een basisschool in zijn dorp.
11: En dat kan dus gevaarlijke info zijn. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of ons land dat ook al heeft gedaan. Misschien mocht je recent wel ergens niet zwemmen door blauwalgen. Wel, deze zomer werd op 137 Vlaamse recreatieplekken blauwalg gevonden. Dat is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij meer dan dubbel zoveel als de voorbije jaren. Het komt door het warme en het droge weer. Blauwalg is een bacterie die onder meer voor misselijkheid en allergische reacties kan zorgen. En de korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. Oekraïne en Rusland stopten 3 dagen met aanvallen om de vredesonderhandelingen alle kansen te geven. Maar in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen vannacht zeker 2 doden en 7 gewonden bij Russische aanvallen. We starten nog droog, maar in de loop van de dag komt er regen. We krijgen tussen 17 graden in het westen en 25 in het oosten. Morgen 19 graden, pittige bui dan en ook daarna blijft het wisselvallig.
13: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een 30 minuten extra rekenen. Richting Brussel gaat het traag op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. 23 minuten erbij tellen. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe. Een kwartier extra. E314 tussen Aarschot en Wilselen ook een kwartier erbij tellen. E411 daar gaat het traag tussen Hoeilaert en Jezuseik. Een kwartier extra rekenen daar. Richting Antwerpen schuif je aan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten extra. En op de A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten erbij tellen.
10: Je kan alleen luisteren naar het Foute Uur. Je kan je ook alleen voelen als je luistert. Maar weet dat er nog mensen de radio luider zetten. Dat er nog mensen meezingen. We zijn er allemaal klaar voor.
14: Je hoeft

0: toujours. 17 over 9, wel zot. De stem op dat nummer is helemaal geen vrouw. Het is Ola Onabule, dat is een bariton, Nigeriaanse jazz- en soulzanger. Wiens stem in de studio toch ook wel betrekkelijk hard is opgepitcht.
1: I'm playing with you.
0: Die mens wist dat zelf niet, dat hij meezong op dit liedje. Hij heeft het zelf verteld ooit aan een Duitse journalist. En hij is, dat schijnt, eind jaren 90 naar Italië gevlogen voor een sessie. Zoals dat dan vaak gaat met producers en muzikanten. Kreeg daar een kleine vergoeding voor, is dan teruggevlogen. En pas in 2018 heeft iemand hem gevraagd, zeg, zeg jij dat? En pas dan wist hij dat hij dat was. Dat is toch gestoord. Zo'n wereldhit. Die L'Amour Toujours. Zeg maar, de muziekwereld is echt een zotte wereld. Hè. Dat is echt, daar wil je niet in belanden, denk ik. Of daar wil je niet dat je kinderen in belanden. Dat is toch gestoord. Dat die mensen dat niet wist.
2: Ja, ik zie dat ik nog 3 seconden heb om daar nu mijn mening over te geven.
0: Ja, maar jij kijkt zo, dat valt nu toch mee.
2: De muziekwereld
0: zo, kijk,
2: is toch ook heel mooi en leuk, muziek maken.
0: Ja, maar dat is nu toch raar dat je een wereldhit scoort met een stem en je laat die mensen zelfs niks weten. Ik vind dat raar.
2: Ja, maar dat is één voorbeeld. Er zijn toch ook heel veel andere leuke verhalen.
0: Dat is waar. Nee, inderdaad. Niet voor algemene, maar toch voorzichtig zijn. Neem een advocaat.
2: Ja, maar...
0: Dat is toch geen slecht advies?
2: Ja, maar dat kan je dan over alles zeggen. Neem een advocaat. Oh, de verzekeringswereld. Gevaarlijke wereld.
0: Ja, maar
2: als
0: je
2: daar
0: in dienst
2: gaat, neem een advocaat. Oh ja, oh. Maar je bent de post. Gevaarlijk.
0: Ik heb een punt. Ik heb een punt en je weet het. Berlin. Take

0: double your loan in 60 seconden.
1: Oh! Oh my god! Yeah! Aladdin, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be. Verica Bank.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai.

0: Want voor Anna is er niets romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, één keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Goedemorgen, 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En de langste file die staat op dit moment op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen moet je een half uur erbij tellen. Op de buitenring tussen Machelen en Vilvoorde 11 minuten extra. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten erbij tellen. En dan nog richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost 13 minuten erbij tellen.
6: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
7: We gaan spelen met Freya uit Puur Sint-Amans. Dag Freya, goedemorgen.
8: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
9: Hallo.
7: Wat doe je van werk?
8: Ik ben supervisor bij Brussels Airlines.
7: En wat doet een supervisor bij Brussels Airlines precies?
8: We zijn verantwoordelijk voor de check-in of aan de gate. En eigenlijk de check-in-agenten bijstaan als er problemen zijn. Bijvoorbeeld mensen die niet de juiste documenten hebben of moeten bijbetalen en daarmee niet zo blij zijn of zo. Dan moeten wij komen.
7: Mag ik kort door de bocht met 2 voeten vooruit samenvatten dat dat een ondankbare job is, soms?
8: Nee, zeker niet.
7: Nee, zeker niet.
8: Het is soms niet altijd makkelijk, hè, maar het is sowieso, ja. Het is aan ons om dan te proberen om dat op een iets of wat positieve manier te laten eindigen. Maar
7: positief,
8: nee,
7: dus constructief, zeggen ze dan.
8: Hè? Voilà.
7: Ja.
8: Nee, okay. Het is de leukste job dat er is, dus.
7: Oké. Oh,
9: wauw. Wow.
7: Jij moet de mensen dus teleurstellen als er iets mis is met hun paspoort. Dat is inderdaad niet altijd even fijn, maar je krijgt ook heel veel blije gezichten te zien. Ben benieuwd wat jouw loon is elke maand?
8: 3057,35 cent.
7: Heel benieuwd of je dat kan verdubbelen.
5: Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
8: Nee, maar ja, we gaan eraan beginnen.
7: Dat is voldoende voor ons. Daarmee ga ik aftellen. Hou je klaar? 3, 2, 1, go.
5: Over welke koffiesoort heeft Sabrina Carpenter een grote hit?
8: Pas.
5: Welke letter komt vlak voor de Z in het alfabet?
8: Y.
5: Wie presenteert het VTM-programma De Verraders?
8: Staf Koppes.
5: Welke Franse auteur schreef Les Misérables?
8: Victor Hugo.
5: Aan het WK van welke sport doen de Belgian Cats momenteel mee?
8: Basketbal.
5: Hoe heet de e-maildienst van Google?
8: Gmail.
5: Met welke letter wordt de baas van James Bond in de gelijknamige films aangeduid?
8: Q.
7: Nee. M hebben wij hier. Ja, Q is de man die zo alle fratsen uitvindt. Hè. Zo de...
5: Dat weet ik eigenlijk niet meer.
7: Ja,
5: is dat de uitvinder van James Bond?
7: Ja, Q is volgens mij diegene die zo de... Ja, zo de Aston Martin die onzichtbaar is.
5: Maar ik hoor daar jouw helper ja zeggen op die uitleg van Q van Maarten.
7: Ja, hè?
8: Ja.
5: Oh,
8: ja,
5: okay. Wie was daar zo goed aan het influisteren, Freya?
8: Mijn collega supervisor.
5: Ah, oké, okay, ja. Maar ja, wie is dan de supervisor van jullie?
8: Mijzelf.
5: Jullie zelf over de supervisors. Hey, maar Freya, ik hoor een beetje teleurstelling en dat snap ik ook wel, want jullie waren wel echt goed vertrokken, hoor. Soms even twijfelen, maar dan kwam dat juiste antwoord wel. Dus kijk, het is wat het is. Espresso zochten we nog, de hit van Sabrina Carpenter, en dat is natuurlijk ook een koffiesoort. Maar 5 juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van 50 euro.
7: Ja.
8: Ja, oké.
7: Okay. Ik wil hier toch

0: toch even een lans breken voor jouw collega die er heel vaak bonk op zat in het doorfluisteren. Hij was echt heel goed. En wat hij nu gedaan heeft, is echt wel een honest mistake. Daar moet hij echt niet mee in zitten. Dat is wat het spel met je doet. Dus,
1: nee. We waren heel zenuwachtig. Allee, ik zal voor mezelf spreken.
0: Jullie hebben dat goed gedaan samen. Maak er nog een heel fijne ochtend van.
1: Dankjewel.
2: Bye bye.

0: back for good. Een hele goede morgen. Je luistert naar het Foute Uur. En net voor Matthias van den Bulke maken wij nog plaats voor een creatieve beëindiging van een relatie. Je kan sorry zeggen. Het gaat u goed. Hè?
1: Ja. Dat soort dingen. Of pif, poef, paf, het is af.
0: Ja, ja, dat ook. Of je kan zeggen go to hell, bye bye. Dat is ook een mogelijkheid.
1: Ja, al vind ik dat ook een goed liedje voor op een begrafenis. Ik zal hier nu geen namen noemen op wie zijn begrafenis dat eventueel gedraaid kan worden, ja, dat goed, maar dat is toch ook... Hè?
0: Ja, ja. Ja,
1: ambiance.
0: Ja, ja. Nu, het is meer dan 20 jaar oud. Nochtans lijkt het gisteren 20 jaar oud. Milk Inc. met Go to Hell. En nu is het zeker te laat om sorry te zeggen. It's too

0: duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zijn jullie serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
0: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
0: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
11: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Een gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt PISA-Vlaanderen.
12: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoog. Scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
11: In het BSO-onderwijs kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21% naar 12%. Dan zouden meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Goed voor de vergroening en de druk op de woningmarkt, schrijft HLN. Sven Ponsaert.
13: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
11: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er wel voor open. En de Franse president Macron wil sociale media verbieden voor alle Europese jongeren tot 15 jaar. Heeft daar een brief over geschreven aan Europese commissievoorzitter von der Leyen. Het Franse parlement wilde zelf in september al zo'n verbod inleggen, maar de grondwettelijke raad daar heeft dat idee vernietigd. We krijgen af en toe buien, maximaal tussen 17 en 25 graden. Morgen 19 graden met soms pittige buien.
10: De langste file die staat op dit moment op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen moet je 27 minuten bijtellen. En ook op de buitenring vertraag je tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. 17 minuten daar, je moet er uitkijken voor een omgewaaide boom. Ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem een kwartier extra rekenen. Richting Brussel vertraag je E19. vanaf Semst tot Machelen 8 minuten. En op de A12 vanaf Londerzeel Industrie tot het domein Levendalen 5 minuten bij. Antwerpse ring dan, richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten extra. Hij vertraagt ook in de richting van Antwerpen. A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 6 minuten bij. Op de E17 file rijden vanaf Kruijbeke 5 minuten. Ook op de E429 nog een kleine file van 5 minuten tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
14: Music. Matthias van den Bulke.
10: Een van de concerten van 2027 wordt dat van Somber. Ik weet niet waarom, maar ik voel dat. Je hoort hem na JT.

voel het dat deze man sowieso voor een van de concerten van 2027 gaat zorgen. Mr. Somber. 16 mei, Afasdoom. Ik ben het al een klein beetje aan het manifesten. Gewoon om de simpele reden dat ik er zelf naar ga kijken. En ik heel hoge expectations heb van Mr. Somber. Vandaag, dinsdag 8 september. Betekent over exact een week kan jij 20.000 euro shoppingbudget winnen bij IKEA. Als je zelf geen nieuw interieur nodig hebt, dan kan je altijd meedoen voor iemand anders, uiteraard. Ik zou bijvoorbeeld een nieuw tapijt nodig hebben. Nieuwe stoelen voor aan een tafel kan ik ook wel gebruiken. En de rest zou ik cadeau doen aan mijn beste vrienden, ja, die het ook kunnen gebruiken. Want sharing is caring, niet waar?

0: Jolien uit Berlaar gaat volgende week dinsdag zeker meedoen met de Elke Beller Wint-actie. Ze kan het geld namelijk goed gebruiken. Ze is net gaan samenwonen met haar vriend. En ze hebben nog veel gordijnen, lakens en decoratie nodig. Repeat. Of niet? Zeker luisteren dus volgende week naar Maarten en Dorothee. En tussen 7 en 9 in de show proberen te geraken, Jolien. Lucas en Steve die scoorden gisteren 10 op 10 in Repeat of niet met hun nieuwe single. All I Know. Ja, viel in de smaak. Goed gedaan van de heren Lucas en Steve. Dat betekent straks dus een gloednieuwe song waar jij je mening over mag geven. En het is van geen onbekende.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
3: Vikings. Play it smart.
5: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een haat.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
13: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
12: Oh, mag ik?
13: Ja.
12: Kijk eens aan.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Krevel.
19: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
18: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, verandas. Leenaars
19: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reina.

0: Repeat. Of niet?
1: Drie keer per dag gooien wij een nieuwe single voor de leeuwen. En jij bent dan de leeuw of leeuwin of de welp. En dan willen we jouw ongezouten mening zien of horen in de Q-app over dat liedje, wat je er echt van vindt. En hoe positiever de berichtjes, hoe meer kans dat een liedje doorgaat naar een volgende keer. En zo kan je maximaal 10 keer de revue passeren hier bij Q-Music. Zo simpel is het concept van Repeat of niet. De eerste keer dat we nu deze gaan draaien, het is een samenwerking van over de hele wereld echt. Uit Amerika, Jason Derulo. Uit Roemenië, DJ Goja. En er is ook een Braziliaanse zangeres die je gaat horen. Haar naam is Melody. En dat is ook een groot talent. Voilà. Hun genre is wat Afro House. Afro House, pop. Lekker zomers. Lekker nazomeren. Vraag is, wil jij ook nazomeren of toch niet? Repeat of niet voor Michiko. En het duurt maar 2 minuten, dus rap zijn.

0: is het lieven? Ik denk dat het leven is. Jolien uit Roeselare die zegt ook repeat. Het werd dus tijd, zeg, dat jullie deze nieuwe van Jason Derulo gingen draaien. Rick uit Lanaken die zegt, mijn mama had... beter gezegd, Joris niet zingen. Ah nee, dat was nog over... Dit is wat mijn mama zei van Meteor. Sorry, ik ben nog niet zo goed wakker vandaag. Randy heeft wel een repeat gestuurd. En ook Ineke loves this song. En er hoort ook een heel goed TikTok-dansje bij, blijkbaar. En wel, Ineke, je kan een filmpje doorsturen via de app.
1: Repeat, repeat. Of niet.
0: Zal wel zijn, maar het is dus in elk geval een repeat voor Jason Derulo. Je hoort hem terug bij Joren en Nauw.
1: Q sounds better with you.

Zometeen de vrouw achter het motto Summer isn't over yet. Maar dan met een nummer dat ze is vergeten zingen op Pukkelpop dit jaar. Ondertussen is het 10:30 gepasseerd en er zijn twee files van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring schuif je het langst aan richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten bijtellen. En op de Brusselse binnenring 6 minuten extra. Vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde Koningsloo. Mathias van den Bulken. En Mr. Jelly Roll.

0: Carson en Uncover. Is ze wel vergeten zingen op Pukkelpop, maar het is haar zeker vergeven. Het was een geweldig concert. Zometeen onze zalige Q-topschijf van deze week. En die komt van Miley. Niet van Miley Cyrus, maar wel van Miley. En er werd ook Belgische sportgeschiedenis geschreven gisteravond in New York.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja! Yeah.
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug. Maarten
6: en Dorothee. En wij geven jou 20.000 euro
7: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
8: Music. Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
9: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang. Maar echt heel lang, hè.
10: Het is maar een 20 seconden spot.
8: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
9: Ja, heel sterk, hè.
1: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
11: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen.
12: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
15: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
18: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

better like it, want je gaat hem heel veel horen nog deze week. Bass Persuade, de nieuwe van Miley. En dus ook Q-topschijf deze week. Gisteravond heb ik niet kunnen kijken naar Blind Getrouwd, nochtans een van mijn lievelingsprogramma's, maar ik had een goede reden. Alexander Bloks, die stond op de US Open in de tennis en die krijgt dus uiteraard voorrang. Hij heeft het ook gewoon geflikt gisteravond. De man heeft zotgoed getennist. Hij heeft een 4 sets gewonnen van een Argentijn en zo staat hij in de kwartfinale van de US Open. En dat is Belgische sportgeschiedenis. Want hij is de eerste Belgische man in het enkelspel die daarin slaagt. Heel wat Belgische vrouwen hebben het wel al geflikt, zoals Justine Henin, Kim Kleister, Janina Wickmeijer en Elise Mertens. Die stonden ooit wel al in de kwartfinale van de US Open. Maar dus nog geen enkele Belgische man tot nu. Alexander Bloks, onthoud zijn naam. Echt waar. Hij heeft zich wel bezeerd aan zijn armen en zijn rib. Dus vandaag gaat hij goed moeten rusten en recupereren, zodat hij klaar is voor zijn kwartfinale. Morgenavond gaat hij die spelen tegen Karen Khachanov. En hij is niet kansloos. Dus wie weet, een halve finale.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
1: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
6: Hey, goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Het niveau in onze middelbare scholen daalt verder. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen geen folder juist interpreteren. 1/4 van de 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet en voor Nederlands zelfs 1/3 niet. En dat is een algemene tendens, zegt PISA-Vlaanderen.
8: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
7: Er scoren wel al maar minder leerlingen uitzonderlijk goed voor wiskunde of taal. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen. Ze zegt dat het jaren zal duren voor we daar effect van zien. Onze politie heeft een 2e man opgepakt in het onderzoek naar de man die vorige donderdag in station Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov. Dat bevestigt het parket. Die 2e verdachte gedroeg zich verdacht op camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wat de 2 bezielden. Ze komen morgen voor de raadkamer. En onze Belgian Cats, de nationale basketbalvrouwen, zijn opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel op het WK. Ze werden vanmorgen opgeschrikt in het Spelershotel in Berlijn, waar ze verblijven al voor de 2e keer. Het was ook deze keer vals alarm. De Cats spelen donderdag de kwartfinale tegen Duitsland of Zuid-Korea. Stilaan meer kans op buien. Maxima vandaag rond 20 graden. Morgen 19 graden en pittige buien. En ook dagen daarna blijft het wisselvallig.
6: Wisselvalligheid troef, maar alle files zijn ondertussen opgelost op de Vlaamse snelweg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
9: Music. Matthias van den Bulke.
6: Vandaag begint de herfst. Niet volgens de kalender, maar wel als je naar buiten kijkt. Na Ed Sheeran, iets wat je kan gebruiken.

0: eens kijken. Hier in Vilvoorde nog niet. Nog geen regen voorlopig. Maar ze is wel op komst, sowieso. Dus deze ga je waarschijnlijk kunnen gebruiken vandaag en de komende dagen. Umbrella. Sportieve ambities bij Jonas uit Lokeren, dat lees ik graag in de Q-app. Hij heeft zich net ingeschreven voor de marathon van Gent. Op zondag 21 maart gaat hij die lopen. Ja, die inschrijvingen die zijn net gestart, heb ik gezien. Daarnet om 11 uur zijn die begonnen. En hij vraagt, doe je ook mee, Matthias? Goh, Jonas, ik ga eerlijk zijn, ik ben al een paar maanden niet aan het lopen. Dus ik ga het nog even moeten overleggen met mezelf, denk ik. Het wordt sowieso ook wel een uitdaging voor Jonas, want het wordt zijn eerste marathon ooit. Allee, het is te zeggen, als hij hem gaat uitlopen natuurlijk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Alex Warren is ondertussen de hoogste nieuwe in de Q Top 40 op 25.

0: Heidi vraagt, hoe kan je nu beginnen trainen voor een marathon? Ik zou zeggen, Heidi, er gewoon aan beginnen. Er gewoon aan beginnen, meid.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, hij wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was tevige.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
7: Dit is Sarah.
8: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Yeah?
18: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
17: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

zei daarnet nog dat een paraplu van pas gaat komen vandaag en de komende dagen. Maar dat is niet het geval voor Benny, want Benny die vertrekt morgen voor een weekje naar Cyprus. Oh, zalig. Ja, het gaat daar 30 graden blijkbaar zijn en volle zon. Ja, kunnen we een paraplu meepakken om je te beschermen tegen de zon, hè? Ja, maar ja, dat is ook belangrijk, hè, Benny.

0: Say van Lauren Daigle. Stefanie uit Heusden-Zolder die doet heel veel groetjes van inmiddels meer dan 2 uur durende file voor Paradise aan. Oei, hashtag nooit meer. Nee, maar Paradise is wel echt leuk hoor, Stefanie, dus het gaat sowieso de moeite zijn. Maar de weg er naartoe kan soms lastig zijn. Ondertussen is het 11:58 en er is 1 file van langer dan 5 minuten. Die staat op de ring rond Gent richting Zelzaten. Vanaf Evergemse Steenweg tot in Wippelgem moet je 6 minuten bijtellen.
1: Matthias van den Bulke.

0: for another.
1: Het is vandaag... het is vandaag exact 3 jaar geleden liever dat Maxime en Emma Heesters deze prachtige single uitbrachten.
2: Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn.
1: Dag op dag dus, 3 jaar geleden. Op 8 september, dat hadden wij moeten zijn. Ja, en ondertussen reigt Maxime de duetten aan elkaar met ofwel Vlaamse zangeressen of Nederlandse. Zometeen krijg je een ander duet van Maxime, niet met Emma Heesters, maar wel met Babette.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
9: Geweldig!
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: zijn.
1: James Blunt aan de zijde van Robin Schulz en It's Gonna Be Okay. Ja, en zeker als je die lunch binnen hebt straks. Eerst nog twee namen die je dit jaar nog kan zien in België. Live, helemaal live. Bryan Adams bijvoorbeeld, die staat als alles goed gaat en de gitarist in orde blijft. Normaal gezien op 15 oktober in de AFAS Dome. Eerst is het aan deze dames. Zij mogen die muziektempel al een maandje vroeger gaan opwarmen. Op 15 september, de dag van elke beller wint. Jawel, jawel. Dit zijn de dames van Cat's Eye en Animal.

Dus niet meer zo lang wachten tot aan jouw middagpauze. 11:55 met de mannen van Swedish House Mafia op de achtergrond. We gaan nog één keer brullen, oké? Net voor het nieuws van 12 met Katy Perry. Dit is Roar Back Your Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
1: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag. Een kwart van de 15-jarigen haalt het basisniveau lezen niet. En in het beroepsonderwijs is dat zelfs 3/4. De jongste internationale PISA-testen zijn nog slechter dan de vorige. Onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar verwacht pas over een 10-tal jaar resultaat.
3: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
2: Waar in 2003 nog 34% van de Vlaamse jongeren bij de uitblinkers was, is dat nu geen 12% meer. De federale begrotingsgesprekken zijn begonnen en de toon is meteen gezet. CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft het eerste veto op de tafel gelegd. Over bedrijfswagens wordt er niet gesproken, zei hij. Nochtans zal de regering De Wever de komende weken 10 miljard euro moeten vinden. Premier De Wever houdt nu privégesprekken met zijn vice-ministers en regeringspartijvoorzitters om te horen wat er mogelijk is. En zijn deadline daarvoor is 13 oktober. En dan opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur, ter waarde van 9 miljoen euro. Ze lieten er in hun vlucht wel al 2 weer vallen. De politie kon ook al een paar verdachten oppakken. Vorig jaar werden ook al 8 kroonjuwelen gestolen uit het Louvre in Parijs. Die zijn nog altijd niet gevonden. Vanmiddag bewolkt met buien, maximaal rond 20 graden. Morgen 19 graden en dan pittige buien. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: Pietro uit Wommelgem die staat aan te schuiven blijkbaar aan Paradise om daar binnen te geraken. Voor de rest zijn er 2 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Richting Gent moet je uitkijken voor een ongeval op de E17. Tussen Beervelde en Desselbergen 9 minuten bijtellen. En ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent tussen Merksem en Borgerhout 6 minuten bij.
4: Music. Matthias van den Bulke.
1: Wat is jouw ultieme red flag op een eerste date? Wat vind jij echt een afknapper? Laat het weten.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Oh ja, zo'n bedweter. Dat is sowieso een red flag. Oh ja, nee. Langs de andere kant, een sterk karakter is natuurlijk wel sexy. Emma uit Rekhem die zegt bijvoorbeeld ook nog een stinkende date, Matthias. Iemand die geen hygiëne heeft, dat is ook een absolute red flag. Ja, dat is waar.
1: Love is on the air.
0: Sowieso, en gierige mensen. Oh nee, dat is een no-go. Vind ik niet leuk. Je mag spaarzaam zijn, nee, en economisch verantwoord en zo. Maar niet te gierig. Nee, dat vind ik niet leuk. Elke vrijdagavond stellen wij hier bij Q-Music twee singles aan elkaar voor in Vrienden van de Vrijdag. We doen dat live op de radio. Dus de eerste date, de eerste kennismaking is echt op de radio. En heel Vlaanderen kan eigenlijk meeluisteren. Kan niet op je vingers zitten kijken, maar kan wel zitten luisteren dus. En vorige week heb ik dat zelf live mogen meemaken, want ik heb samen met Ulrike gepresenteerd, Vrienden van de Vrijdag. Ik zat dus mee in de show en het was super spannend. Dat moment om die twee te horen, zo die eerste zinnen tegen elkaar zeggen, Robin en Dana. Het gesprek verliep niet fantastisch, maar het verliep ook niet dramatisch. Dus het was echt sava. En uiteindelijk moesten ze dan ook beslissen of ze effectief op een echte date gaan of niet. En ze hebben ja gezegd. Dus ja, we gaan er nog van horen. Ja, van ons Robin en ons Dana. Wie weet wordt dat zo'n Q-koppel. Zou fijn zijn. Zeker wel. Maar dus, als jij ook single bent en je ziet dat graag anders, schrijf je in voor Love is on the Air in de Q-app of qmusic.be. Nu MJ.

Hoi Matthias, wat ik een echte afknapper vind, is liggen op je eerste date. Mijn ex deed dit. Hij gaf zich voor als een militair in dienst geweest te zijn. Hij heeft nooit één keer in een leger geweest. Nooit één dag. Dus als hij het hoort, bij deze, ik haat je nog steeds. Groeten, Annemie.

0: Wat zijn echte red flags op een eerste date volgens jou? Vieze tanden, zegt Nathalie uit Hemiksem. Oh ja, zo'n gebit dat niet zo verzorgd is, daar haak ik ook op af. Jeff uit Antwerpen die zegt te veel praten over je ex. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat onlangs wel zitten doen. Ja, ik was ook op een soort van date. En ja, ik had het dan wel vaak over mijn ex. Maar ja, je ex maakt natuurlijk ook wel deel uit van je leven. Dus ergens is dat toch normaal? Ja, ze moeten daar maar tegen kunnen. En een echte red flag volgens Philippe uit Boyschot, dat zijn juwelen. Als ze te veel juwelen draagt, te veel bijoux, dat is toch niet goed. Oei, strenge man onze Philippe.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Lijnaars Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

Macklemore en Ryan Lewis en Can't Hold Us. Op de volgende twee plaatsen ben je wel nogal tegen te houden, want daar staan er files richting Gent. Op de E17 is er een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Desselbergen. Reken daar op 10 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 8 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. De volgende artiest komt naar de AB in Brussel. Het zou wel zijn, Mr. Cameron Whitcomb.

0: Bij The Weeknd moest ik denken aan een van Dorothee's doordenkers. Op dinsdag is de vrijdag die komt dichterbij dan de vrijdag die geweest is. Het was zoiets, of toch in die aard. Maar ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, de vrijdag komt eraan. Hè. Guess the song. Spreekt voor zich in Guess the Song. Jij moet raden welk liedje we zoeken. Je krijgt zometeen een snippet te horen. Dat is een kort fragmentje uit een Q-hit. Het is dus aan jou om die zo snel mogelijk te herkennen. Als je het juiste antwoord weet, dan mag je het inzingen of insturen via de Q-app. Whatever you want. Vandaag zoeken we een religieuze hit. Een religieuze hit uit de 90s. Dus dat is al een tijdje geleden. Meer bepaald van 30 jaar geleden. Dus je gaat echt diep in je geheugen moeten tasten. Hier komt-ie. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah. Voilà, genoeg gejet. Welke zangeres zoek ik en met welke Q-hit?
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja.
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles? Nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wij.
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Dit okay. Is Q.
16: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: eerste jonkie nog, Freya Sky en Silent Treatment. Ze moet nog 17 worden dit jaar. Yes, the song. We gaan nu 30 jaar terug in de tijd naar een zeer religieuze Q-hit. Ondertussen uit het jaar 1996, 30 jaar. Zo snel gaat het allemaal. We gaan nog eens luisteren naar de opgave. Katrien uit Ieper die dacht aan die groep met Gwen Stefani, No Doubt. Dat is het niet, Katrien. We zoeken één zangeres. We luisteren naar Davy. Die heeft het antwoord niet klaar, maar die heeft wel het refrein prachtig ingezongen. Echt, luister mee.
1: What if God was one of us? Huh? Just a slap like one of us. Just a stranger on the bus. Trying to make his way home.
0: Ja, Davy. Goed gedaan, makker. Alle punten naar Brakel. Want die mens is van daar, ja. Voilà. Emily, die wist het ook. We gaan eens luisteren.
2: One of Us van Joan Osborne.
0: Van Joan Osborne. Het zal wel zijn. En ze is van de West-Vlaanders, soms, Emily, denk ik.

Billy Gillis en DNA Back Your Music. Ja, een DNA waarin zowel hip-hop als musical zit. Dat is sowieso het DNA van Jolien Roets. En in haar aderen, ja, veel koffie, denk ik. Ze heeft het wel voor koffie. En ze heeft ook een nieuwtje over koffie. Eentje die koffielovers, zoals jij en ik misschien, graag zullen horen.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
10: Goedemiddag.
9: In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotages. De voorbije weken waren er meerdere pogingen op het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van onze grens. De man wordt gelinkt aan brieven in de buurt van de gesaboteerde centrales, waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Een kwart van de 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. In het beroepsonderwijs is dat zelfs 3/4. En voor wiskunde kan 1 op de 4 leerlingen geen eenvoudige berekeningen uitvoeren. De jongste internationale PISA-testen zijn nog slechter dan de vorige. Onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar verwacht pas over een 10-tal jaar resultaat.
11: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
9: En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke. Nadat bleek dat bij de RISE-app Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar hebben gestaan. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken in de buurt van militaire kwartieren, dan riskeren ze een sanctie. Het is regenachtig met buien naar maximaal 20 graden. Morgen 19 graden, pittige bui dan. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
12: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Gent op de E17 tussen Lokeren en Destelbergen verlies je 11 minuten. Dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 8 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette verlies je er 6. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
13: Music.
14: Jolien Roets.
12: Dinsdag is de perfecte dag om onze blessings te tellen. Focussen op het positieve. Dit is Calvin Harris.

0: Stella Lefty komt van Lefkowski, niet van haar politieke voorkeur per se.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Het is dinsdag 8 september vandaag, nog exact 1 week tot Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Voor wie het concept nog niet helemaal kent, het is heel simpel. Volgende week dinsdag tussen 7 en 9 ochtends probeer jij live op de radio te komen bij Maarten en Dorothee door te bellen naar het nummer 0800 45678. En als je dat lukt, dan win je een budget van 20.000 euro om uit te gaan geven in jouw favoriete meubelwinkel.
1: Elke beller wint.
2: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.
0: Ja, vandaag nog geen Elke beller wint, dus vandaag een gewone dinsdag. Maar ook gewone dinsdagen kunnen speciaal zijn, dat zeker. Door bijvoorbeeld je radio een beetje luider te zetten. Voor een van de meest catchy zomerhits van dit jaar. Eerst een Q-classic uit 1970.

0: alles vervangt.
1: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, zal al die films en series bingen?
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Zie het!
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar kom niet, hè.
16: Oh, hij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Knaldi!
20: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
21: Krevel.
22: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
21: Krevel, leef beter.
23: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
24: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
25: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
24: Verica Bank.
26: Q.

0: je hoort het. Het voelt al herfstig buiten, maar die zomerschuif gaan we toch nog niet helemaal dichtgooien hoor. Je weet nog nooit wat er nog in zit de komende periode. Je hoorde Enrique Iglesias en Jean-Paul Bailando. De volgende komt uit de schuif. Nieuwe muziek, ja, die bestaat ook.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Judith bevestigt met haar single. Dit is You Did Not Sign Up For This.

Kippenvel, zometeen met Ed Sheeran. Eerst Topic en Becky G. En de files zijn er 3 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen en

0: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Het is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
7: Maar dan is een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
6: Zet de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
7: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
6: Oh ja. En welk merk is dat?
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder.
11: En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
12: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Je bent maar zo oud als je je voelt natuurlijk, hè. Just remember, we're forever young. Forever Young van DJ-licious en Milo. Zometeen de Q-topschijf en Michael uit Leden.
1: Hey Jolien, vind het zo'n beetje een mix van Madonna, Lady Gaga en Britney Spears. I love it.
0: Die omschrijft het als volgt. Een mix van Madonna, Lady Gaga en Britney Spears. En ik snap het wel, hoor. I Love It zet hij er ook bij. Wij ook. Wordt een grote hit. Je hoort Miley zometeen. Bass Persuades na de Bas.

Ja, dan ging ze, dat gaan we nooit meer ontzien, voor smachtend. En zonder kleren. Een zalige hit ook, die Wrecking Ball. Iets alternatiever misschien met Mark Ronson. Ze heeft ook country muziek uitgebracht en dan nu de Q-top schrijven. Die Bass Persuades, weer iets totaal anders, maar zo, zo goed vindt ook Joffrey uit Schoten. Die stuurt in de Q-app. Miley maakt altijd goede muziek en deze hit is zeker de Q-top schijf. Hopelijk kan ze Shakira van de troon stoten in de Q-top 40. Ja, we gaan zien, hè, of ze vrijdag een nieuwe binnenkomt in de lijst en dan kan doorstoten naar die eerste plaats. Maar ze blijft gewoon bewijzen dat ze bij de grootste is. Je hoort Miley nog tot vrijdag extra veel in onze playlist.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
1: Een goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeenbeek in Brussel. Daar vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Klaarbout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen. En de installaties zijn ook verouderd. En comedian Filip Geubels heeft de Pi Quadraatsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geene Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt en tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en halen we 19 graden. Eén file op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Zeg aan al mijn mede-coffee-lovertjes. We zijn goed bezig, blijkbaar. Music.
2: Jolien Roets.
1: Als je het vanochtend miste, dan hoor je het zo meteen nog eens. Nu de nummer 1 uit de Q-top 40. Al 12 weken ondertussen.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Ik hoorde vanochtend het volgende bij Maarten en Dorothee. Vanochtend groot in de krant waarom koffiedrinkers slanker en gespierder zijn. Oh. Het is een onderzoek dat ze in Finland hebben gedaan. Door koffie verbrand je automatisch meer calorieën. Dus cafeïne is goed voor je metabolisme. Dus als je gewoon op de zetel ligt en je hebt koffie gedronken, dan verbrand je meer dan iemand die geen koffie drinkt.
1: Allee, jong.
0: En ook nog wel positief, het vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Ik moet zeggen, van dat slank en vooral van het gespierd merk ik bitter weinig, maar we blijven fan. En als je nu ook zin hebt gekregen in een koffietje, zullen we anders samen koffiepauze doen tegen de middagdip. Dus ik ga er eentje halen en jij ook. En als je liever thee hebt, dan is dat ook goed, maar daar word je dus blijkbaar niet slanker en gespierder van. Just when

0: Geen koffie bij Nico uit Eeklo. Het was soep met balkjes en het was mega lekker. En ook Anne uit Houthalen Helchteren die is een kopje koffie gaan zetten. Bij mij ook. Zwart is het bij mij. Geen melk, geen suiker, gewoon zwart. Stay was dat van de Kid Laroi en Justin Bieber. En blijf gerust als je zin hebt in een Belgische top-DJ die nu ook een restaurant heeft.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
16: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
16: Bruno.
17: Mobile Vikings.
18: Ramen, deuren, verandas.
19: Wijnaars aluminium.
20: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijn.

Crazy, er komt een berichtje binnen van Angie uit Sint-Kruiswinkel. Die stuurt, ah, die Britney, dat is toch echt van onze tijd. Hè. Ik zie mij nog wel als jong snotneusje dansen en zingen op haar muziek. Dat is waar. Tegenwoordig dansen en zingen we mee op de muziek van Bazaar. Het was echt de zomer van Bazaar. Die jongens hebben daar op Pukkelpop de show van hun leven gegeven. Het was zo goed. En ook aan ons Q Beach House stonden ze te knallen. Ik ben er nog meer fan van geworden. En ik was er al een hele grote fan. En onze Noorderburen gaan nu ook volledig overstag. Want in februari, dat hebben ze daarnet aangekondigd, gaan ze een tour doen in Nederland. Arnhem, Breda, Groningen, Alkmaar, Hilversum en Eindhoven zijn helemaal klaar om deze live te horen. Ze gaan potverdikke niet weten wat er overkomt. Begin opnieuw. Dit is Bazaar.

acteurs die kunnen zingen, die hebben bij mij een streepje voor. En je hoort er zo meteen eentje in het gezelschap van Lady Gaga. Na Bibi Rexha en de files. Er staan er 5 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Legrellelaan tot Antwerpen-Oost komen er 18 minuten bij. Dat komt door een ongeval.

0: Gaga en Bradley Cooper, Shallow. Een banger van Rihanna komt eraan, maar eerst een muzikale message voor iedereen die onderweg is. Drive safe.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja! Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel, leef beter. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

snap haar. Rihanna, an only girl in the world. Zeg, er is veel te doen rond de band Temper City en die debuutsingle van hen, Self Aware. Want het is een tot nu toe vrij onbekende band. En toch halen ze meer dan 60 miljoen hits op Spotify. Daar worden dan vragen bij gesteld. Alles wordt een beetje in vraag gesteld tegenwoordig. Er wordt onder andere gedacht dat het door AI gemaakt is. Dat die band niet echt bestaat. Maar we weten ondertussen dat dat niet waar is. Allee, we weten dat de band geen AI is. De personen zijn wel degelijk echt een band. Of ze AI gebruiken om hun muziek te schrijven, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat is dus al een dingetje. Nu, waar ook over gepraat wordt, is het feit dat ze content creators betalen om hun muziek te gebruiken in hun TikToks. Waardoor er ja, nog veel meer video's met de song online verschijnen, hè, tegen betaling. Dat scoort dan goed in het algoritme van TikTok. En dan wordt het nog meer gebruikt en zo, ja, wordt het dan ook door de radio's opgepikt enzovoort. Of door allemaal niet-TikTokkers. En dan wordt de vraag gesteld van, ja, maar is dat niet vals spelen? Maar dan denk ik toch eigenlijk niet. Dat is toch gewoon promo voeren. Dat is toch hetzelfde als artiesten die langsgaan bij grote talkshows in de States bijvoorbeeld om een nieuwe single te promoten of billboards te laten hangen langs de kant van de snelweg. En het werkt, hè. Het is snel, het is gewoon heel slim. Nu, we gaan ervan uit dat het ook niet werkt als de muziek in kwestie slecht gemaakt is, die soort van promo. Want je moet het ook nog smaken en waarmaken en dat is wel absoluut het geval als je zo naar die waanzinnige cijfers kijkt. Ze stijgen deze week door, maar liefst 23 plekken. Dat gebeurt niet vaak, hoor. Ze staan nu op nummer 15, de sterkste stijger deze week, Temper City, Self-Aware.

Rebecca uit Maasmechelen stuurt in de Q-app dat ze echt een supergoed nummer vindt. En ze is niet alleen. Yannick uit Antwerpen, Kenny uit Dentergem, nog heel veel andere mensen gaven het net een hartje in de Q-app. En zo wordt het dus stilaan een heel grote hit. Hè. Temper City Self-Aware, de sterkste stijger in jouw Q-top 40 deze week. Voorlopig is het droog in Vilvoorde, maar daar komt nu verandering in. Dit is Jerry Halliwell.

0: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij CarGlas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van CarGlas, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglas.be.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: Aardappelbedrijf Klare Bout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen is dat. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klare Bout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen. En de installaties zijn er ook verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overeenbeek is er afgelopen nacht een ontploffing gebeurd aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is wel heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. Het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst 27 miljoen euro kosten. Dat meldt de Franse Bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van 12 miljoen euro voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot 20 miljoen en nu komt daar dus nog eens 7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. En er is al meer dan 5,5 miljoen euro opgehaald. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en 19 graden.
4: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, verlies je 44 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 5 bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 6 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 5. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 16 minuten extra door een ongeval. Richting Antwerpen op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 12 minuten bij. En op de ring rond Gent tenslotte in de richting van Zelzaten, van Evergemse Steenweg tot Wippelgem, 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file zit, ik ga ervan uit dat iedereen in de file zit, niet staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
4: Als je nog aan je dinsdagmiddag sportsessie moet beginnen, dan is Dua Lipa er met de motivatie. Let's get physical.

0: Hij staat op nummer 2 met My Body Isn't Ready, Somber. En in een talkshow met de grote Jimmy Fallon vertelt hij ook waarom hij dat nummer schreef en waarover het gaat.
1: This song I wrote, you know, about something I've been struggling my whole life, which is, you know, issues with my body image. And I feel like I, growing up, you know, it feeling like I look different from the other kids in school. I always wanted a song that talked about that. So I just made it, first of all, to express myself, but to also have a song, you know, for anyone who struggles with their body image, to know they're not alone.
0: Heftig wel, hè, om hem dat te horen zeggen. Maar om haar te laten weten dat we een beetje liever zijn moeten zijn voor elkaar. En ook vooral liever voor onszelf.

0: Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat is het spreekwoord. Maar Katy Perry is geen ezel, dus zij doet het wel. Zo meteen.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
16: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
21: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
22: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

Suzanne en Freek, als het avond is, we gaan verder met een heel positieve Jelly Roll zometeen. Doet het nog altijd heel goed in de Q-top 40 trouwens. Maar eerst ga ik met jou door de files. Er staan er op dit moment 5 waar je 10 minuten of langer verliest. Het wordt drukker. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, verlies je 16 minuten. Van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 10 minuten extra. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook 10 minuten bij. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Machelen en Jette, een kwartier extra rekenen. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Richting Antwerpen, op de E17 verlies je van Haasdonk tot Antwerpen-West 12 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder.

0: Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Humo!
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Dit is

album I Know Too Much. Het kwam vorige week vrijdag uit. Het is zo'n beetje lauw, vind ik. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Ik ben nog niet echt overtuigd. Je hoort ze zo meteen wel met een banger, Anima en Hypnotized. Na deze perfecte karaoke-song moet je eens proberen meezingen. In de karaoke of gewoon nu.

0: straks bij Q, Joren en Naomi, die het gisteren hadden over een heel gevoelig onderwerp, namelijk al dan niet collega's uitnodigen op je trouwfeest. Ja, Joren die gaat trouwen binnenkort. En Joren heeft daar eigenlijk een heel gevaarlijke uitspraak gedaan.
1: Ik heb een heleboel collega's die ik wil uitnodigen, maar niet allemaal. En dat is het ding. Ja.
2: Dat begrijp ik. Maar waarom mag de ene collega dan wel en de andere niet komen?
1: Maar ik heb collega's met wie ik al heb samengewerkt, die zich in het verleden opengesteld bij mij.
2: Ah, bon?
1: Collega's die meer zijn dan collega's. Ik kan wel een onderscheid maken.
2: Ah ja, vrienden bedoel je. Ja,
1: ja, maar ik weet niet of de collega's die ik dan niet uitnodig ook dat onderscheid kunnen maken.
0: Verdikken, ik mag toch hopen dat ik mag komen. Uren heb ik al gesleten met die man in de studio. Ik heb al geheimen gedeeld, al uitspraken van hem moeten verdragen die niemand moest verdragen. Dus ik ga hem straks toch eens even aan de tand voelen. Discreet, natuurlijk, hè. Je kent mij. En anders moet hij mij maar boeken als DJ. Ah ja, dat kan nog mijn way in zijn. Als ik niet uitgenodigd ben, kan ik misschien nog draaien op Centraal. Dan verdien ik er nog iets aan. Valasse. Kijk, ze zorgen niet alleen voor verdeeldheid onder onze collega's, maar ook voor goede sfeer op je radio. Joren en Naomi zijn er vanaf 4 uur.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van mij krijg je nog Hozier en Take Me to Church. En dit is nieuw, Jamie Miller, Baby Doll.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goedemiddag. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen. En de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Je hoort de socialistische vakbond.
5: Horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden. Besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen zijn, hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering, dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
4: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Zij hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Zij willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen wel vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en 19 graden.
6: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout mag je 25 minuten bijrekenen. En ook 19 minuten bij tussen Sint-Annalinker-Oever en Antwerpen-West. Richting Gent is dat 14 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook 12 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Machelen en Wemmel 16 minuten verliestijd. En op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Music. Joren en Naomi.
3: Ciao! De hittegolven voor dit jaar lijken nu echt verleden tijd, maar dat is buiten Glass Animals gerekend. Heatwave.

0: Vandaag een graad of 20, 21. Of Frank, de weerman, die zal dat straks rond 5:30 wel duidelijker kunnen maken. Maar de heatwaves. Nee, jongens. Voor volgend jaar. Tenzij ik straks word tegengesproken. Jorden, Glass Animals.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao, vrienden. Welkom bij de avondshow van dinsdag 8 september. Nog tot en met vrijdag nemen Naomi en ik het Vincent Liveschip hierover. En ik moet zeggen, mijn batterijtjes zijn helemaal opgeladen vandaag. Ik heb er zin in. Ik heb zo een slow morning gehad vanochtend. Oeh. Normaal ga ik elke ochtend sporten en ik dacht vanochtend, ah wel nee, dan een keer anders doen.
2: Zalig.
0: Dus ik stond op, eitje gebakken voor de proteins, want ik ben, en blijf natuurlijk wel een gymbro. En dan heb ik naar het nieuwe seizoen van Kot Madame Sarafian gekeken.
2: Mag.
0: Ja, want mijn vroegere buurjongen doet daar dus in mee.
2: Ah, leuk. Hoe heet hij?
0: Leandro. Dus, okay. Ja, wij woonden vroeger naast elkaar. Okay. En nu zie ik hem en denk, doe me toch, moet ik er nog eens mee afspreken eigenlijk. Maar goed.
2: Leuk.
0: Ja, rustig.
2: Dat is wel een beetje omgekeerde wereld, want ik, de luie Trien, ben vanmorgen gaan sporten om 8:00. En jij hebt een slow morning gehad.
0: Nee, gaan sporten.
2: Flink, hè, van mij.
0: Geloof toch niemand?
2: Ja, jawel, maar pilates, hè, low impact, okay, maar, hè, geen cardio en zo. Maar toch, ik vind het frappant dat we zo een omgekeerde ochtend hebben gehad. In welk omgekeerd gek universum zijn we hier beland? Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik kwam een aantal vast voor vandaag, jongens.
2: Ik ook.
0: Zeg, ik kreeg ook een berichtje van Kevin Strubbe. Dat is een etikettenexpert, vriend van de show ook. En die had ook advies over mijn trouwuitnodiging debakkelen, kan ik maar zeggen. Want wat doe je met collega's, vroeg ik mij gisteren af. Ik heb er een heleboel uitgenodigd, maar wat doe je dan met de collega's die je niet uitnodigt? Dan moet je eigenlijk wel collega's uitnodigen. Enfin, dit is zijn antwoord daarop.
3: Dag Joren. Ik hoorde gisteren jouw twijfels op de radio over het al dan niet uitnodigen van je collega's op je trouwfeest. Vanuit de moderne etiketten kan ik je misschien een paar kleine tips geven.
0: Graag.
3: Nu, de eerste en de belangrijkste is misschien, jouw trouwfeest is geen teambuilding, dus je bent niet verplicht van je collega's uit te nodigen. Een goede vraag die je misschien kan stellen is van, ja, als ik niet meer op Q zou werken, zou ik die dan ook nog uitnodigen?
0: Nee.
3: Zo ja, ja, dan zijn die misschien sowieso al een ideale gast voor jouw huwelijksfeest. Nu, wat ook wel gevoelig is, als je niet iedereen hebt uitgenodigd, maak dan ook 3-4 weken op voorhand daar geen aftelkalender van op jouw werk, zodat de mensen die dat niet zijn uitgenodigd, die zich niet gekwetst voelen. Heel veel plezier op jouw huwelijksfeest, in ieder geval.
0: Ja.
2: Goeie tips, maar ik vind vooral, een trouwfeest is geen teambuilding, wel een hele goede quote. Dat is waar, hè?
0: En ook dat hij zegt van, ja, stel dat je niet meer bij Q zou werken, zou je die mensen nog uitnodigen. Dat is iets waar ik mijn vragen over moet stellen. Doe me toch.
2: Oei, gaan er mensen afvallen nu je die bedenking hebt?
0: Als ze sporten, net zoals jij misschien wel. Zeg, verder in de show moet ik dringend dat inhaalmanoeuvre van de mannen in de cliché-clash mobiliseren, want Vincent komt volgende week terug. Ik wil hem fier maken.
2: Ja, ik wens je daar veel succes mee, Joren. En later in de show gaan we ook nog bellen met techjournalist Kenneth D, want morgen is het weer de jaarlijkse conferentie van Apple en er zou een vouwbare iPhone op de markt komen.
0: Kenneth A, B en C konden niet, of wat?
2: Nee, ik heb Kenneth T moeten bellen.
0: Eerst gaan we zo meteen music matchen. En Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Music Match.
1: Ja, veeljarigen, hè? In de muziekwereld vandaag.
2: Oh God, ik was zelfs nog niet mee.
1: Maar echt niet normaal veeljarigen. Bijvoorbeeld Pink. Pink is jarig. Shotjes in de lucht voor Pink. Ze wordt 47. De rapper Wiz Khalifa die wordt vandaag 39. Zeg, weten wie nog? Maggie van Spring.
2: Oh, iconisch.
1: Maar eigenlijk is het Zora van Toe Fabiola natuurlijk. Wordt 51. Maar het is ook de verjaardag van... So wake me up when it's all over. Avicii.
2: No.
1: Hij zou vandaag 37 jaar geworden zijn en dus gaan we hem ook een beetje eren met als thema vandaag in de Music Match liedjes van Avicii. Dus als jij jezelf geroepen voelt om de playlist van Q-Music zo meteen te bepalen met een Avicii-nummer, stuur dan nu Music Match in de Q-app.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: I beg your pardon.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Leenaars aluminium.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
11: Q. Q Music.

0: Over exact 1 week doen Maarten en Dorothee van Je Elke Beller Wint. En om al een klein beetje in de stemming te komen, gaan we straks iets heel leuks doen. Daarvoor zijn we op zoek naar luisteraars die al heel vaak verhuisd zijn. Dus ben je al heel vaak verhuisd? Je bent welkom in de Q-app. Laat daar even van je horen.
1: Music Match.
0: Het volgende nummer op de radio is er sowieso eentje van Avicii, want de legend, hij zou vandaag 37 jaar geworden zijn. En Sunny, 36 jaar, het LSL, gaat beslissen welk nummer van hem we gaan draaien. Dag Sunny.
2: Dag Jeroen, dag Naomi.
3: Hallo.
0: Hoe was je dag vandaag?
2: Ik had vandaag nog gerust, dus er was in de plas en ik denk dat het allemaal wel een beetje kende.
3: Ja, er was in de plas. Ik was vandaag een beetje te laat omdat ik mijn was nu aan het oplooien was. Dat kan soms lang duren, hè.
0: L-U-I, L-U-I, dames en heren.
3: Maar nee, ik was weer aan het uitloven. Zo plooi dat ik deed. Enfin, het genre van vandaag in de Music Match, dat is iets belangrijker. Dat zijn dus liedjes van Avicii. En jij bent grote fan, hè, Sunny.
2: Ja, dat schijnt super grote fan, ja.
0: Maar je hebt zelfs een tattoo.
2: Ja, klopt. Ik heb die laten zetten een 5 jaar geleden, zeker. Ja. Het staat erop, live life, you will remember. Dus ik vind dat wel een belangrijke motto om naar te leven. En hij heeft daar een liedje van gemaakt. Dus,
0: Ah, ja, tuurlijk. En het Avicii-logo staat er ook op. Dat zijn eigenlijk 2 driehoeken. Dat heeft ook pijn gedaan, klopt. als we dat aan tatoeëren waren.
2: Het was nog een redelijk pijnlijke plek, ja. Het was altijd over en twee op hetzelfde plekje. En, het was de moeite waard.
0: Oh, kijk, zeggen. Ja, voilà, huppla. En nu ga jij een song van hem kiezen. Kies voor de goeie, zou ik zeggen.
2: Als je het zou heel moeilijk zijn.
0: Kill your darlings. Maar niet al te letterlijk.
2: Ja, okay.
0: Als je volgende wil, roep je volgende. En anders, it's a match. Je kent het wel. Hier gaan we.
2: Alright. Volgende. Volgende. De volgende. Oh ja, it's a match.
0: Ja.
1: It's a match. With you.
0: Het is eigenlijk ook een hele mooie, hè, om het allemaal samen te laten vatten. Without you. Al 8 jaar zonder de man, maar vandaag gaan we hem vieren. Dankzij jou, mede dankzij jou. Sunny, maak er een prachtige dinsdag van. En we klinken op Avicii.
2: Gaan we zeker doen.
0: Salut, man.
2: Gaan we zeker doen. Yo, bye.

0: Zou dat een compliment zijn? De Pink van Q-Music. Paulien van het nieuws. Sorry, ik ga mijn complimenten beter uitkiezen de volgende keer. Paulien, de scholieren zijn ongerust.
1: Ja, over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. En ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest als nu. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde gaat het om een kwart. De scholierenkoepel vraagt nu om niet met de vinger naar jongeren te wijzen. Zij zijn net de dupe van de dalende cijfers. Zij vragen onder meer om meer te investeren in goed opgeleide leerkrachten en ook in mentaal welzijn. En er zijn nog altijd meer dan 5800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden.
0: Ben die PISA-test ook eens aan het doen?
2: Ja.
0: Oh, dat is echt zo. Ik heb te veel op AI gezeten of zo. Brain rot. Ik snap er niks van.
1: Ah, ja.
0: Ik snap er echt niks.
1: Je wordt er lui van, hè?
0: Ja, dat is niet normaal. Hey, maar niemand snapt dit. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet werkt. Ik zou niet slagen.
2: Ik dacht dat je een stom opje ging maken over dat je pizza ging eten.
0: Nee, ik ben niet voorlicht.
2: Zo ben jij niet, hè?
0: Ik heb een super
2: hoog niveau. Nee, nooit ken je hem toch niet. Nee, wat een intelligente man.

0: 10 minuten bij. En op de A201 tussen de tunnel Navo en Diegem Industrie ook 12 minuten bij. Dan richting Gent tenslotte op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke ook 11 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Oh, nu het over pizza's gingen. Zo'n zin in een pizza calzone.
0: Oh, waar ben ik over begonnen?
1: Ik wil geen gewone.
2: Joren en Naomi.
3: Wij vinden dit niet raar, wij vinden dit heel bijzonder.

0: Daddy Swims by Key Music and Mr. Know-It-All.
1: Ik heb een berichtje gekregen ook van Kelly uit Hazok. Die zegt, jullie hebben mij ook goesting doen krijgen in pizza. Dat smaakt toch altijd, hè? Maar vanavond is het spinaziestoomp met worstjes en ajuin.
0: Oh, maar zo, ook goed,
1: ja, klassiek,
0: hè?
1: Ja, maar heel lekker.
0: Oh,
1: maar
0: lekker.
1: Zo'n winterkost.
0: Oh, en dan zo het sap van de worst.
1: Allee, hoor.
0: Nee.
1: Ik vind het niet meer leuk.
0: Nee. Ik bedoel, de boter waarin het gebakken is. Zometeen is het tijd voor de cliché-clash. Een strijd waarin we een einde proberen te maken aan alle clichés tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, een vrouwelijke luisteraar krijgt straks 3 typische mannenvragen en een man krijgt 3 typische vrouwenvragen. Wie het beste clichés kan ontkrachten, krijgt een punt in de tussenstand. En momenteel staan de vrouwen nog altijd voor met 3-2.
0: Ja. Maar ik hoop dus oprecht dat de mannen vandaag opnieuw een punt gaan winnen, zodat we terug in evenwicht komen. Dat er gelijkstand is.
1: Ja, ça va, we zien wel. Jullie hebben natuurlijk wel een kleine voorsprong die jullie kunnen nemen, want aangezien het vandaag dinsdag is, krijgen de mannen elke week dezelfde vraag. Noem een BV die op de cover staat van de nieuwste dag allemaal.
0: Ja, en die lag hier zojuist naast mij. Waarom is die weg?
1: Ja, ik heb die gestolen.
0: Waarom?
1: Want ik wou onze horoscoop eens bekijken.
0: Ja.
1: Want wij zijn allebei schorpioenen, hè?
0: Ja.
1: En ik ben eens gaan kijken naar... Ja, liefde, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar dan op het werk, hè?
0: Op het werk,
1: Want wij zijn nog altijd collega's, hè? We zijn bijna vrienden, maar nu nog collega's.
0: Interessant, ja.

0: En er staat bij, dus dat, dit geldt voor ons allebei, laat je niet van je stuk brengen door een collega die iets anders lijkt te willen dan samenwerken.
1: Oh.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, ik weet wat het betekent, maar goed.
0: Oh, wat betekent dat? Viezerik? Wat betekent dat, Joren?
1: Bon, we gingen het hebben over die cover. Er staan ook wat internationale sterren op die cover, hè?
0: Ja, het is een beetje verwarrend, hè, want we zoeken vaak een BV.
1: Ja.
0: Maar ja, als het internationaal is, is het geen bekende. Ja. Wel een bekende, maar geen Vlaming.
1: Maar ik ga toch ook niet fout rekenen.
0: Nee, ik keur het ook goed, want het is zo'n beetje een tussenvorm, hè?
1: Ja, goed. Enfin, wil je meespelen? Stuur de Cliché Clash via de Q-app. Zeg, en over die horoscopen, wel.
0: Ja.
2: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is ja!
4: Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
8: Q Music. Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
2: Q Music.

0: Lady Miley. Je hoorde Bass Persuade. 20.000 euro uitgeven in de IKEA. Dat is mijn allergrootste droom. Oh, ik zou er als geld voor leggen.
1: 20.000 euro,
0: wat contradictorisch is. Ja, nee, maar gewoon, dat is mijn natte droom. En dat kan werkelijkheid worden. Niet voor mij, wel voor jou. Volgende week dinsdag bij Elke Beller Wint. Daar hebben we het zo meteen over.
1: Ja, want nu is het ongeveer 4:15. En dat betekent op Q-Music natuurlijk dat het tijd is voor dit.
0: Ah, ja.
2: Cliché. Clash.
0: Tijd voor wat stilte. Oh, heerlijk.
1: Ah, nee. I wish.
0: De quiz tussen mannen en vrouwen, dat is de Cliché Clash, waarbij we clichés proberen ontkrachten. En waarbij de vrouwen momenteel 1 punt voorsprong hebben op de mannen. Dus 3-2. En die voorsprong wordt vandaag verdedigd door Wendy, 22 jaar, uit Herzelen. Dag Wendy.
3: Dag Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Heb jij een cliché mannelijk kantje?
3: Ik heb 2 jaar geleden ons huis mee verbouwd. Dus daar wel heel veel geleerd. En daarnaast werk ik ook in het dagelijks leven binnen het transportbedrijf. Dus daar heb ik ook wel mannetjes staan.
0: Oké. En wat doe je in je vrije tijd al zo wel graag?
3: Ja, mijn vrije tijd. Momenteel heb ik een zoontje van 1,5 jaar. Dus dat is vooral veel tijd daaraan spenderen.
0: Dat is een fulltime hobby, ja. Ja, ik snap
3: het. Inderdaad.
1: Oké, voor de mannen. Jarno, 23 jaar uit Lokeren. Dag Jarno. Hallo Jarno.
0: Houd ook van stilte.
1: Jarno.
0: Jarno. Jarno.
1: Ook met een Y.
0: Jarno.
1: Jarno met een Y, zoals Joren.
0: Kom en we moeten... Ah, Jarno.
1: Ah, dat is Jarno met een Y. Hallo, hoor jij ons?
4: Dag Joren en Naomi. Ja, ik hoor jullie.
1: Oké, dat is een supergoed begin. Wat zijn jouw hobby's, Jarno?
4: Voetbal.
1: Oké, dus zeer cliché-mannelijk. Hè? En hoe moet ik mij dat voorstellen? Voetbal, tot waar gaat dat?
4: Ja, vorig seizoen speelde ik in Tenerife in een ploeg daar, maar nu jammer nog niet meer zo intensief zoals vroeger.
1: Oké.
4: Maar ik ben nog veel in de gym, training dan wel nog. Maar ja, af en toe nog wel voetbal bij een club, alle lokale club.
0: Oké, maar Jarno, jij woonde dan toch op Tenerife? Of jij vloog toch niet telkens met je privéjet van Lokeren naar Tenerife? Ah, oké, goed. Jammer.
4: Ik woonde daar, ik heb daar ook nog een verleden, ik ben daar naar school gegaan. Dus.
0: Oké, cool.
1: Amai.
0: Habla de Español, sí.
4: Claro que sí, hombre.
1: Oké, maar dus, voetbal is natuurlijk mannelijk cliché. Heb je ook een vrouwelijk kantje?
4: Goh ja, ik woon met 3 vrouwen thuis, dus ik kook wel af en toe.
1: Oké. En wat maak je dan?
4: Vooral spaghetti.
1: Oh ja, heerlijk.
0: Dat is Italiaans, maar dat is ook goed.
1: Kan geen kwaad, hè?
0: Hey, ladies first, hoe gaat het in de Cliché Clash? Hier gaan we met de mannen vragen voor Wendy. Wendy, hou je klaar, hè?
3: Yes.
0: Canada heeft 2 officiële nationale sporten. Wendy, noem mij 1 van die 2 sporten.
3: Voetbal en rugby.
0: Geen één van de 2 juist. Het waren ijshockey en lacrosse.
1: Wel met volle overtuiging. Ik vond het goed gebracht, Wendy.
0: Ja, goed gedaan. Ja, dat moet je wel geven. Hey, er zijn nog 2 vragen. En dit is de volgende. Welk dier zit er in het logo van Porsche?
3: Geen.
0: Jij dacht, dit is een valstrik.
3: Oh, Wendy.
0: Ja. Verkeerd gedacht.
1: Oh.
0: Het was een paard, Wendy.
1: Wendy is wantrouwig.
0: Ja, ze vertrouwt me niet.
1: Ik snap het wel.
0: Hey, je kan er nog voor 1 punt gaan. Waar gebruiken mannen dumbbells, kettlebells en halters? Waar?
3: In de fitness.
0: Dat is dan wel weer juist.
1: Hoe zei jij dat? Dumbbells. Het zijn wel dumbbells, hè? Dat moet jij toch weten als een grote gymbro.
0: Maar kun jij...
1: Dumbbells.
0: Ja, oké, maar zullen we...
1: Dumbbells.
0: Kun jij... Maar, allez. Kun jij een dumbbell oppakken?
1: Zelfs ik weet dat. Maakt niet uit. Ja, 1 van 1 kilo kan ik wel oppakken.
0: Ja, nee, zo ook niet. Echt. Vanaf dat je er 1 kunt oppakken, dan mogen mij uitlachen.
1: Dumbbells, ja. Oké, ik ga erop oefenen op
0: maar
1: mijn
0: wel
1: dumbbells.
0: 1 punt voor Wendy. Goed gedaan, Wendy.
3: Dank u.
1: Oké, we gaan over naar de vrouwenvragen voor Jarno.
4: Yes.
1: Noem mij 1 bv die op de cover staat van de nieuwste Dag Allemaal.
4: Susanne en Freek.
1: Dat rekenen we goed.
0: Dat rekenen we zeer goed.
4: Mamas.
1: Ja.
0: Yes.
1: Hey, ook veel enthousiasme. Oké, jouw volgende vraag. Welk dier zit er in het logo van Dove?
4: Van wat?
1: Dove. Ik zeg het ook zo mooi, hè?
4: Een vogel.
1: Dat is ook juist.
0: Ja, dat gaan we juist rekenen. Yes. En dat betekent eigenlijk... Ja. Oh. Heerlijk. Jarno, my man. Goed gedaan.
4: Yes, jongen. Let's go.
0: Let's go. Zo mag ik het horen. En het grappige is ook, mijn voltallige team, inclusief Naomi, bestaat ook uit allemaal vrouwen. En die zijn met hun ogen aan het rollen, want die dachten, oh, wij gaan het hier. Ja, zie. Paulien van het nieuws ook met haar ogen aan het rollen. Niet normaal. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Ik vind het wel geweldig eigenlijk.
1: Ah, je zou het niet zeggen.
4: Ja, ik ook.
0: Goed gedaan, goed gedaan. Ja, jij ook, hè. Jij ook, hè, Wendy. Supergoed gedaan, hè.
3: Ja, merci. Merci.
0: Ja, absoluut. Zeg, morgen spelen we opnieuw met een gelijkstand. Ik ben blij. Vincent Virus zou ook trots zijn op mij en op jou, Jarno. Maak er een fijne dinsdag van, allebei. Salut.
4: Ja, dan ga ik zeker doen in de Champions League hier.
0: Yo.
2: Yes. Puntje erbij voor de mannen. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Ja, en dit nummer had ik dus klaarstaan voor als de vrouwen terug gewonnen hadden. Maar
1: of fijn. Ben die zo beledigen? Ja, of gaat dat over mij?
0: Dat mag je zelf uitmaken. Ja. Dit is Bitch. I hate the

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteors bij Q-Music.
1: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Ja, over exact één week kan je een nieuwe thuis winnen zonder verhuis, want dan doen Maarten en Dorothee elke beller wint. En dat is iets waar mensen van dromen, want jong, de Q-luisteraars verhuizen vaak.
2: Ja, zoals Sonja uit Wommelgem, op haar 48 jaar al 19 keer verhuisd. Kim uit Molde is 9 keer verhuisd in haar leven. Ze is 40 en 7 ervan sinds ze weg is van haar thuis op haar 18e. Dan Joke uit Capelle op den Bosch, ze zegt ik ben 28 jaar en al 10 keer verhuisd. Volgende maand voor de 11e keer. Dus IKEA winnen zou van pas komen voor een nieuwe start voor mij en mijn zoontje. 11e keer. Roxane uit Antwerpen die zegt, hi, ik krijg het tel kwijt na 23 keer verhuizen, maar het is nog meer. Mijn uittreksel bij de gemeente is al 3 bladzijden lang.
0: Wat?
2: Oh, amai, maar daar zou ik echt helemaal zot van worden.
0: Dat is toch intens, joh.
2: Ja,
0: ik vind dat ik al heel vaak verhuisd ben.
2: Hoe vaak?
0: 6 keer. 6 keer ook al heel veel. En het gaat ook wel niet de laatste keer zijn, maar goed.
2: Ah ja, heb je nog grote plannen?
0: Ja, we nog wel verhuizen. Ja, natuurlijk wel. Ja.
2: Grote mansion.
0: Dikke mansion.
2: Met al dat geld dat je verdient.
0: Och, daar gaan we weer. Oh. Het heeft voor lang geduurd. En jij, hoeveel keer ben je al verhuisd?
2: 3 keer ongeveer.
0: Oh.
2: Valt nog mee, hè?
0: Ja,
2: ik ben niet van het verhuizen. Ik haat het eigenlijk.
0: Zometeen gaan we bellen na 5 uur met iemand die al 26 keer verhuisd is in haar leven. En ze heeft ook een belangrijke boodschap voor iedereen die naar Q luistert. Zometeen na 5 uur.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout.
5: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test al af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook in de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt, maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is, want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
2: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. En de bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Je hoort de socialistische vakbond.
6: We horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden. Besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
2: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Zij hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Zij willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn de kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in. Want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is wel heel klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en we halen 19 graden. en 10 plekken op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten. En ook een kwartier bij tussen Sint-Annalenker-Oever en Antwerpen-West. Richting Gent tel je 27 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Daar richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 26 minuten. En ook 21 minuten bij op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Het gaat ook traag op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 25 minuten. En op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Skaldestraat en Zelzaten-Noord ook 19 minuten bij. Richting Zelzaten tussen Brugse Vaart en Wippelgem ook 16 minuten verliestijd. Dan richting de grens met Frankrijk op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselare-Rumbeke 17 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West ook 16 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Music. Joren en Naomi.
0: Ciao. Waarom je beter naar Q luistert dan verhuizen, hoor je zo meteen na de helft van de Q Top 40. Juste staan op

0: Gisteren haalden Lucas en Steve grote onderscheiding op een rapport dat Repeat of Niet heet. Dus je krijgt zo meteen een nieuw nummer op je bord.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Binnen exact 1 week, lieve vrienden, op dinsdag 15 september wint elke beller bij Maarten en Dorothee dus een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Anders gezegd, 20.000 euro bij de IKEA.
0: Je kan je huis dus helemaal omtoveren zonder daar zelf voor te moeten verhuizen. En dat is iets waar Famke, 36 jaar, uit Torhout, heel gelukkig van zou worden. Toch, Famke?
3: Ja, dat klopt. Goedemiddag, Jorgen en Naomi.
2: Hallo.
0: Ja, want jij bent al veel verhuisd. Hè? Hoe vaak juist?
3: Ik ben al een 26-tal keer verhuisd, in mijn leven.
0: Oeh, joh. 26 keer. Oké, en hoe lang woon je nu al op dezelfde plek?
3: Nu woon ik 5 jaar in mijn één huis.
0: Oké. En is het de bedoeling dat je settelt daar?
3: Liefst wel. Okay. Ik heb er een beetje genoeg van al de doos.
2: Ja, dat snap ik. Want wat is nu zo na 26 keer jouw verhouding ten opzichte van verhuizen?
3: Het is veel te veel trek- en sleurwerk en liever gewoon op mijn eigen stekje naar mijn eigen huisje maken.
2: Tuurlijk.
0: Maar ja, jong, dat je zo
2: vermoeiend.
0: Ja, dat je ook een safe space of zo kunt creëren voor jezelf. Dat is belangrijk, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, goed. Zeg, wij dachten, jij bent de ideale persoon om even een belangrijke boodschap te delen met de Q-luisteraars. Je hebt een boodschap genoteerd voor jezelf en die zou je even graag ten berde brengen.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Wacht,
0: ja, maar ik ga je nog voorzien van een gepast muziekje en zo, dat het echt officieel is, hè, Famke. Maar ja, goed. Oké, klaar?
3: Ja.
0: Oké, go for it.
3: Lieve luisteraars, en vooral die van Jordan en Naomi, ik zou deze zendtijd volledig kunnen gebruiken voor mezelf te promoten om die 20.000 euro te winnen, maar dat zal ik niet doen. Ik wil jullie waarschuwen voor iets dat ik in mijn leven al veel te veel heb gedaan. Laat eens eventjes alles vallen, zet de auto aan de kant en luister eens. Dozenrommel inpakken, gesleur, schoonmaken. Laat mij duidelijk zijn, verhuizen is een gezeur en een sleur. Ik zou het anders aannemen. Fix gewoon een nieuw interieur. Zeg niet nee, maar ja. Tegen 20.000 euro van IKEA. Daar kan je wel een en ander mee kopen. Het is zo simpel als het kan zijn. Iedereen snapt het. Zelf mijn kleinste zoontje snapt het. Stop met verhuizen. Doe mee met elke billerwind. En volgende week, dinsdag, kun je wel misschien 20.000 euro winnen. Deze boodschap is ook goed gekeurd door Maarten en Dorothee. Dus luisteren en is de boodschap. Groetjes.
0: Groetjes terug, Famke. Zeg dank u wel, hè.
3: Geen probleem.
0: Zeg, en je weet het, volgende week dinsdag 15 september tussen 7 en 9. Misschien ook voor jou, hè.
3: Ja, ik kan mijn best doen.
0: Ah, maar goed. Misschien tot dan, Famke.
3: Dank je wel.
0: Dag. Ja. We zijn er helemaal stil van geworden. Tijd voor muziek. Hier is Adele. Superleuk. Ja.
1: Elke beller wint.
4: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.

0: Delphine.
1: Oh.
0: Delphine, 37 jaar uit Zwevegem aan de lijn. Dag Delphine.
1: Hallo.
0: Zeg, je hebt een berichtje gestuurd in de Q-app. Jij had wat voor hè, vanochtend, vertel.
1: Ja. Ja, ik dacht dus dat elke beller wint deze morgen was. Dat ik vol enthousiasme vanaf 7 uur constant zet te bellen. Oh. Nummer was niet bereikbaar of iets van die en die naart. Dat is van, nee, dat kan toch niet? Want ik had die nummer direct opgeslagen. Ja, alweer gekeken op de site van Q-Music. Nog niet door had welke datum. Terug gekopieerd, geplakt op mijn toetsen. Weer van dat. En ik zeg tegen mijn collega, ik zeg, dat kan toch niet, dat dat al heel de tijd volzet is. Nu vanavond luister ik in de auto terug naar Q-Music en ik zeg van, dat is raar dat ze niet laten horen van fragmenten van elke beller wint. Ik zeg, allee. Dus ik kijk weer op de site en ik zie een datum 15 september. Ik dacht van, oh nee.
2: Oh, Delphine. Maar wat ik me dan afvraag, want ja, verwarring troef, maar je hebt dan toch geluisterd en de show was toch niet bijzonder of zo? Heb je dat dan niet gehoord dat Maarten en Dorothee vanochtend helemaal geen winnaars in de show hadden?
1: Ja, nee, ik had al die Konax alleen natuurlijk zo lang, ja. En om 7:15 was ik al op mijn werk, dus ja.
2: En daar stond Q ook niet op?
1: Nee, het is elke week een andere zender.
0: Oei, ja. En deze week waren we niet bij de gelukkige.
1: Nee.
0: Maar doe me toch.
2: Ja, zo is het moeilijk.
1: Vorige week.
0: Doe me toch.
1: Dus ik heb eigenlijk heel de tijd in het geniep gebeld op mijn werk naar Q-Music.
0: Zeg, Delphine.
1: Tussen de raam door van
0: oh. Delphine, nog voor eens en voor altijd. Wanneer is het elke beller wint?
1: 15 september om 7 uur.
0: Vergeet het niet meer. Zeg, domme, sommige dingen stoppen nooit. Repeat of niet is zoiets. Elke dag krijg je van ons nieuwe muziek in je oren. En sinds vanochtend bij Matty zit er de nieuwe van Jason Derulo in de stemmingsronde. En telkens wanneer Jason Derulo een hit maakt, rijst de vraag ook, doet hij het ook dit keer?
3: Jason Derulo.
4: Jason Derulo.
0: Roept Jason Derulo opnieuw zijn naam in zijn eigen nummer?
5: Repeat. Of niet?
0: Op die vraag krijg je een antwoord. Na Pommelien Thijs, Atlas staat klaar.
5: Q Music. Q sounds better with you.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een haal.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
12: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: samen aan tafel.
18: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
22: Maak nu een afspraak op carglass.be.
23: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
24: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
23: Verica Bank.
5: Q Music. Joren

0: minuten geleden hadden we luisteraar Delphine in de show. Zij dacht dat het vanochtend al elke beller wint was bij Maarten en Dorothee. Maar dat is pas volgende week dinsdag. En voor de zekerheid vroegen we Delphine, wanneer was dat nu weer?
1: 15 september om 7 uur.
0: Waarop heel veel mensen stuurden, hè, het is toch 15 september en niet 14? Ja, maar dat zegt ze ook.
1: 15 september om 7 uur.
2: Ja, het is raar, hè, want ik hoor het er ook in, maar ik snap de verwarring ook. Je kan er ook 14 in horen.
0: Oké. Okay. Voor eens en voor altijd, doen we het samen? Oké.
2: Okay. Ja.
0: 14 september. Nee, het is 15. Het is 15 september, vind ik. Repeat.
3: Of niet?
0: Dit is echt 15 september. Volgende week, 15 september, nogmaals. Zeg, Jason Derulo is er normaal als de kippen bij. Maar nu is hij toch iets te laat, vind ik. Want hij heeft een zomerhitje gemaakt. En we zijn 8 september. Dus het gaat nog 2 weken renderen. Leuk. Maar op grijze dagen zoals deze moeten we alles vastgrijpen dat nog maar een klein beetje heet aanvoelt. Dus Fox, wat is jouw mening over Michiko van Jason Derulo, DJ Goya en Melody?
2: Mondvol.
0: En dan nu ook het antwoord op de belangrijkste vraag. Gaat Jason

0: Hey, what's up? It's me. I'm Jason Derulo, and you're listening to Q Music.
1: Yes, mi chicos en mi chicas. Wat vonden we van de nieuwe Jason Derulo? DJ Goya, Melody, mi chico.
2: Dries uit Dixmuiden vindt het maar een niet. Mark Xavier uit Tongeren bijvoorbeeld, die zegt repeat, repeat, zieke track, love the beat. Kurt uit Temse denkt hetzelfde, hij zegt dikke repeat, vette schijf. Stefanie uit Tongeren ook repeat. Chiara uit Kortesum die zegt dikke repeat, zalig nazomernummer, instant happy. En ik deel de mening eigenlijk ook wel, en het is ook gewoon een repeat.
1: Vanavond hoor je een nummer opnieuw rond 20:20 bij Timo Pireda. En zo meteen schakelen we over naar de tech-journalist van dit bedrijf. Want die blikt al even vooruit op het tech-event van het jaar. Zometeen. Eerst gaan we naar Paulien van het nieuws, want de scholierenkoepel is ongerust.
3: Ja, over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. En ze zijn nog nooit zo slecht geweest als nu. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. De scholierenkoepel vraagt nu om niet met de vinger naar jongeren te wijzen, want zij zijn net de dupe van de dalende cijfers. Zij vragen onder meer om meer te investeren in goed opgeleide leerkrachten en ook in mentaal welzijn. En Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff die waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen.
1: Dag Frank.
4: Goedenavond.
1: Hai, hai. Zeg, gisteren belden we jou nog op de fiets. Heb je het vandaag ook gewaagd? Of,
4: Nee, helemaal niet. Nee. Dus, ik was pippendood als ik thuis kwam. Dus ja. Nee, ik ben een beetje aan het recupereren van gisteren.
1: En vandaag is het ook niet het weer ervoor, hè? Laat ons eerlijk zijn.
4: Nee, inderdaad. Alhoewel, was in het oosten van het land. Daar is het zelfs nog altijd droog. En ik zie het toch nog een 25 graden staan op sommige plaatsen. Dus er zijn wel grote verschillen tussen het westelijke deel en het oostelijke deel. Dus waar het nu nog droog is. Het westen, daar is het al goed aan het regenen. Ook in het centrum, overigens op veel plaatsen nu. En stilletjes aan gaat dat ook nog verder doortrekken richting de Ardennen. Krijgt iedereen zijn deel. En vanavond is het dan eerst nog overal nat. In de loop van de avond gaat de regenzone wel wat verder doortrekken richting het oosten. Dus vanaf de kust wordt het dan weer beter en droger. En na middernacht zou de laatste regen via de Ardennen ook ons land verlaten. Dus tegen morgen zijn we daar eigenlijk van verlost. En dan krijgen we een beetje een ander weerbeeld. In die zin dat we met zon gaan starten, dat wel. Maar in de loop van de dag gaat de atmosfeer wat onstabiel geraken. Dus dan krijg je toch wat buien die tot ontwikkeling kunnen komen. Eerst is dat in quasi heel het land. En na de middag lijken de meeste buien zich te concentreren over het noorden en oosten van het land. Dus dat zijn de provincies Antwerpen, Limburg, misschien provincie Luik. Dat zijn zo de regio's die daar dan het gevoeligst voor zijn. En qua temperatuur, die contrasten gaan we niet meer hebben. Hè. Dus overal temperatuur ergens rond de 18, 19 graden. Of je nu in het westen woont of in het oosten, maakt dat maar niet uit morgen.
1: Oké, en de rest van de week kunnen we daar al even op vooruitblikken?
4: Ja, wel, donderdag zou dan iets beter zijn. Blijft dan droog met zon. Redelijk veel stapelwolk die wel kunnen ontstaan. Die gaan niet uitgroeien tot een bui. Dus blijft droog en dat bij temperaturen ça va van zo'n graad of 20. Vrijdag zitten we dan op 19 graden, zowat gemiddeld. Met toch meer bewolking dat binnenkomt. In het westen is er ook wat lichte regen mogelijk in het weekend. Wel, zaterdag is de betere dag. Dus dan houden we droog met zonnige periode. En ja, toch heerlijke temperaturen vind ik. 22 graden. Oh. En dan zondag zou het wel in de loop van de dag regenen. Ook bij 22 graden aan de voorzijde van kan het nog even tussen die 22 graden worden.

0: richting Gent reken je best 26 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Daar richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uur bij. En ook op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten bij. Ook een kwartier extra op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Dan gaan we richting de grens met Frankrijk. Op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem 24 minuten. En richting Brugge op de E34 tussen de John F. Kennedy-laan en Nieuwburg ook 20 minuten bij. Dan Brusselse ring op de buitenring tussen Diegem en Expo 19 minuten. Op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette een kwartier. Dan op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Brugsevaart en Wippeljem ook 17 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Ja, je stopt toch nog.

0: Stella Lefty Boston, ja, ergens anders in Amerika, elk jaar opnieuw, is er natuurlijk een persconferentie van Apple. Waar dan alle nieuwe edities van iPads, iPhones, MacBooks enzovoort worden aangekondigd.
1: Technologie!
0: Ja.
1: Technologie!
0: Ja. Ja, zeker wel.
2: En ik las vandaag in de krant dat er morgen misschien een nieuwe vouwbare of foldable, en zoals het dan heet, iPhone zal aangekondigd worden. Dus ik heb techjournalist Kenneth D. een berichtje gestuurd en we gaan het er zo meteen in de show over hebben.
0: Ja.
2: Maar Joren ligt al de hele dag in een deuk met Kenneth D. zijn achternaam. Dus Kenneth D.
0: Ja, maar nee, ik ken Kenneth redelijk goed.
2: Jij kent Kenneth. Zo begint het ook.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: We kennen het elkaar natuurlijk.
2: Oh.
0: Nee, wij rijden allebei met een Tesla en als het over Tesla gaat en Tesla komt in het nieuws, dan ja, wat is waar?
2: Ah,
0: nee. Maar ik probeer het even te kaderen. Dan,
2: ja,
0: dan sturen wij soms een berichtje naar elkaar. Dus vandaar, ja, goed.
2: Oké. Okay,
0: ja, maar het is, ook nog, het is ook nog grappig een achternaam natuurlijk. Hè. Dus ik vond, we moeten daar iets mee doen met Kenneth D.
2: Maar je gaat hem niet pesten, hè?
0: Nee.
2: We zijn vrienden, dus hij gaat
0: vrienden.
2: Het wel kunnen teken, toch?
0: Plagen is om liefde vragen.
2: Ja, ah nee. Oh, ja. Waarom plagen wij elkaar dan zoveel?
0: Ik plaag je nogthans.
2: Ik ga dat nooit meer doen.
0: Zo meteen naar Justin Bieber.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn gat.

0: Adviesfonds?
1: Ja.
0: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
0: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
0: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je mening telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als de planeet ook telt.
10: Allokus, pro-planeet hier.
9: En voor als elke cent telt.
10: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
9: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Verica Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen. Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
16: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel. Leef beter.
7: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Vergeet de rust vanavond bij VTM. Het is Dikken aan Bras in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 trappen Club Brugge en Aston Villa de UEFA Champions League af. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Q Music. Joren

0: Lieve vrienden, groot nieuws uit de techwereld. Ja, want het is goed nieuws.
1: Joren en Naomi.
0: Want Apple gaat morgen misschien wel zijn eerste vouwbare iPhone lanceren. En de man die ons daar alles over kan vertellen is techjournalist en vriend van Q-Music, Kenneth. Dag Kenneth.
2: Hey, dag Joren, dag Naomi.
3: Hallo.
0: Zeg, morgen dus een belangrijke dag in de techwereld. Hè. Wat kunnen we verwachten volgens jou?
2: Ja, dus zo'n plooibare iPhone, hè, daar wordt al jaren over gespeculeerd. En nu zou die er eindelijk komen. Er wordt nu ook over gespeculeerd, maar er was een techbeurs een paar dagen geleden in Berlijn. En daar lagen al van die hoesjes waar die perfect zou inpassen. En waar ook al een plastieke versie lag. Dus zoveel geheimissen niet meer rond, vrees ik. Maar bon, je weet nooit met Apple wat ze morgen al dan niet voorstellen. Maar dat zal er dus waarschijnlijk wel bij zijn.
0: Maar alleen maar, wie gaat dat kopen, man? Niemand zit daar
2: ja,
0: toch op te wachten.
2: Ja, goeie vraag, hè. Weet hoeveel dat hem kost? Raad een keer.
0: Ja, ik heb er geen flauw idee van. Ik heb er echt geen flauw idee van. Een paar honderden? Ja, ik weet niet. Ja, dat is wel weinig.
2: Tussen de 2000 en 2500 waarschijnlijk. Het zal eerder 2500 zijn, ja.
0: Doen we toch.
3: Maar hoe groot is dat toestel dan eigenlijk?
2: Ongeveer zo groot als je hem openvouwt als een iPad mini. Ken je dan nog zo'n iPad mini?
0: Ah, ja.
2: Dus het scherm langs de binnenkant is ietsje kleiner, ongeveer. Maar het zal zo wat hetzelfde zijn. En eigenlijk wordt er ook verwacht dat dat gewoon een soort iPhone is die je openklapt en dan een iPad wordt. Zo.
3: Ja. Ja, want dat was vooral ook mijn vraag. Voor wat dient het eigenlijk? Het is eigenlijk een smartphone en een tablet bijeen.
2: Ja, eigenlijk kort samengevat, inderdaad dat. Nu, het is wel fijn hè, voor mensen die graag, wanneer ze op het vliegtuig zitten, een boek lezen en dan geen aparte tablet willen meenemen of die bijvoorbeeld heel veel video kijken. Dus er zijn wel een aantal voordelen, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze eerder voor zeer rijke mensen zullen zijn ofwel voor zakenmensen en zo. Hè.
0: Ja, maar ik vraag mij ook af, hoe krijg je het in je broek? Zoiets. Gaat het niet in je broek zijn? Maar ja, toch?
2: Ja, opgeplooid valt dat eigenlijk nog wel goed mee, want ik heb er eentje liggen van Google, die lijkt er eigenlijk wel heel erg op. Als je die dichtplooit, dan is die niet zoveel dikker dan een gewone smartphone, hoor.
0: Ja, maar zo vouwbare schermen en zo, ik bedoel, dat bestaat bij andere merken en zo smartphones, dat bestaat toch al? Waarom doen zij het nu pas, Apple?
2: Ja, wel, het heeft ook heel lang geduurd, jaren, voordat die toestellen eigenlijk goed genoeg waren. En meer dan een gimmick, hè. Dus nu zijn die inderdaad niet zoveel dikker dan een gewone smartphone. Die schermen zijn ook eigenlijk wel heel goed geworden. Die vouw in het midden is niet super opvallend niet meer. Dus nu is die technologie goed genoeg. 5 jaar geleden zou je nog kunnen zeggen, ja, het is heel top om mee te stoeven op café, maar om daar nu echt heel de dag mee rond te lopen. Maar dit is nu zo wel ongeveer het geval. Ja, je kan dat nu wel gaan doen, daar echt de hele dag mee rondlopen en echt als je smartphone gaan gebruiken die je dagelijks gebruikt.
3: Oké. Ja, de nieuwe vouwbare iPhone krijgt ook een nieuwe naam, maar ook dat blijft een goed bewaard geheim. Hè? Allee, toch op zijn Apples. Hè? Maar heb jij al een idee? Iets gehoord in de wandelgangen?
2: Er wordt wat gespeculeerd. Hè? Ja. Dus, ik ben gaan kijken naar zo de meest opgezochte zoektermen rond de vouwbare iPhone. Je kunt dat doen bij Google zo. En de meeste mensen denken toch dat het iPhone Ultra wordt. Dat wordt ook het meest gebruikt momenteel als naam. Want er wordt ook gezegd, ja, misschien iPhone Duo of zo. Maar dat vind ik eerlijk gezegd ook niet zo geweldig klinken. Nee. Ik vermoed ook dat het echt wel Ultra gaat worden.
0: Oké, goed. Maar ik ben heel benieuwd. Zou je hem zelf kopen? Ja? Yeah?
2: Goh, ik denk het niet. Ik heb eigenlijk ook gewoon al smartphones genoeg liggen. Maar die kan er echt niet meer bij. Maar een echt kopen, ja, ik wil hem altijd wel eens testen natuurlijk, hè, voor een paar weken.
0: Ja.
2: Dat is meestal mijn hobby zo wel een beetje. Dus dat zou ik wel willen doen, maar er echt mee rondlopen heel de dag. Maar ik heb trouwens stiekem ook gewoon een Android-telefoon als dagelijkse telefoon. Dus,
0: ja. Ah ja, je hebt een Amai. En dat voor een techbro zoals jij.
2: Ja, ik geef het toe. Maar daar kun je wel wat andere dingen mee dan met een iPhone. Ik zeg altijd, mensen die Android gebruiken, dat zijn mensen die vroeger met Lego speelden. En Playmobil, dat is zo wat meer iPhone. Amai, nu gaan jullie echt heel straffe reacties krijgen.
0: Oh ja, ik ben nu al benieuwd. Oh, amai, ik zie de teller al oplopen in de queue, sowieso. Zeg, ik heb nog één vraagje voor jou. Je hebt het zojuist al aangetikt. Maar goed, ja, ik kan ook niet meer terug, want ik heb het zojuist al even benoemd op antenne. Ik heb nog een multiple choice vraag voor jou. Je gaat het antwoord weten, maar toch...
3: Sorry. Kenneth.
0: Ja,
3: ik schaam me nu al.
0: Hoe lang kennen we elkaar al, Kenneth? Het is zo stom dat het nu pas komt, maar goed. Hoeveel kost het grapje, Kenneth? En het is multiple choice. Dus Kenneth A, kost het meer dan €50? Of Kenneth B, meer dan €100? Of Kenneth C, meer dan 1500? Of Kenneth D, meer dan 2000?
2: Je gaat lachen, maar ik kreeg net gehoord dat ik op antenne kwam een bericht van mijn beste maat. Die zegt, ze gaan iets met uw naam doen, ze gaan u pesten.
0: Oh. Doe het toch. Oh. Hey, bedankt dat we jou even mochten pesten en vooral mochten opbellen hiervoor. Kenneth, nu al excuses.
2: Jullie mogen dat altijd.
0: Oh, heerlijk. Hey, geniet morgen van de lounge, man. Salut, hè.
2: Tot later.
0: Yo, yo. Sorry, echt waar.
3: Schaam mij.
0: Ja, ik

0: Komden ook nog heel wat namen binnen in de Q-app van hoe die opvouwbare iPhone zou kunnen heten. En zo, mensen zeggen nog iFold. Lieselot zegt iBrol. Q-music. Winnen met... Wij gaan het morgen weten. Hè. Morgen rond een uur of zeven in de avond. Ja, goed. Straks is het tijd voor winnen met... En er staat momenteel €300 aan shoppingbudget op het spel. Dat is goed voor... ja, wat zal het zijn? 1/6 van zo'n, van zo'n openvouwbare iPhone. Ik moet enkel nog bepalen met welke letter we aan de slag gaan. We gaan een zware draai aan het rad geven.
1: Nee, okay. B. Wacht, B. Het is verder gedraaid.
0: Oké.
1: Het is B.
0: Oké. Okay. B dus. Zeker, hè? Ja. Oké, dus vandaag ga je winnen met een B. Dat is
2: dat
0: B
2: is
0: van...
2: B van Brol. Eyebrol.
0: Eyebrol. Ah ja.
2: Booty. Bubbelbad. Er zijn zoveel woorden met een B.
0: Borsten en billen.
2: Ja.
0: Ja, maar jij begon over...
2: Ah, Joren, ik ben het zat. Ik kan er niet...

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: God Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: God Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
5: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van den Nieuws.
6: Een goedenavond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Dat betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Je hoort de Christelijke Vakbond.
7: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
6: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. Dat duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout.
8: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test al af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook in de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
6: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Dat was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin, daarna ook bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een sprint van de Fransman Brian Coquard. Vito Brati kwam als 3e over de streep. Jordi Meus die sprintte naar een 4e plaats. En Wout van Aert die werd 6e. De Spanjaard Enric Mas die blijft wel leider in het klassement. En over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Dat speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens collega Jarno Berto is club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
9: Aston Villa vorig jaar 4e geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer €300 miljoen uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is €100 miljoen meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
6: Het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond bewolkt met regen, met minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en maxima tot 19 graden. En nog steeds een zeer stevige avondspits. 13 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Hasselt op de E313 tussen Rans en Herentals-West is dat ondertussen een uur, een half en 32 minuten dus bij. Richting de grens met Frankrijk op de E17 tussen Destelbergen en De Pinten nog een half uur. En op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Vilvoorde Koningslo en Jette ook 27 minuten. Ook op de Antwerpse ring verlies je wat tijd richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. 16 minuten tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West. En richting Gent verlies je 24 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan. Dan richting Antwerpen op de A12 gaat het traag tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 25 minuten bij. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West ook een kwartier. Richting Brugge op de E34 tussen de John F. Kennedy-laan en Nieuwburg 22 minuten. En ook 19 minuten bij op de E403 tussen Moorstelen en Lichtervelde. Dan op de A201 tussen de tunnel NAVO en Diem Industrie 17 minuten. En ook 16 minuten bij op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. Dan richting Gent tenslotte op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke ook 17 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan een kwartier.
5: Ciao vrienden!
2: Music. Joren en Naomi.
5: Dit uur gaan we een paar maanden vooruit in de tijd. Geen nood, het zal geen pijn doen. En zo meteen kan je 300 euro winnen met een B.

0: Je weet dat wij vrijgevig zijn in deze show. En dat is vandaag niet anders, want we geven 300 euro weg. Maar ik wil ook al iets verklappen dat we morgen zullen weggeven. Wat ga ik eerst doen?
1: Speel maar gewoon het spel.
2: Winnen met een B.
0: Ja hoor, de sfeer zit er goed in.
1: Maar je vraagt het mij. Ik zeg, doe maar lekker gewoon.
0: De letter B, die kan jou 300 euro opleveren. Allee, ik wou iets laten horen, maar het lukt niet. Het is niet erg. Wij gaan naar Dilara, 27 jaar, uit Genk.
3: Ja, hallo.
0: Hallo, ah, daar ben je, Dilara. Ja, ik wou even jouw gekrijs in de Q-app laten horen, want jij wilt heel graag winnen met een B.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is je favoriete woord met een B?
3: Ja, broek.
0: Broek?
1: Ja, broek.
0: Ja, en waarom broek?
3: Omdat ik best wel veel kledingstukken heb, dus veel broeken heb. Ik heb 30 stuks, dus dat is wel best veel.
0: En stel je wint die 300 euro om te gaan shoppen, ga je dan ook kleren mee kopen?
3: Ja, maar dan andere kledingstukken wel.
0: Heerlijk. Goed, wat heb je nog nodig? Wat hangt er nog niet in de kast?
3: Ik denk een regenjas.
0: Ja, maar dan, als je antwoord een regenjas is, dan heb je letterlijk alles. Wie heeft er nog een regenjas in de kast hangen? Heerlijk dit, oké. Hey, veel succes zometeen. Je kan niet passen, dus als je niet weet, blijven gokken, zoeken naar een woord en dan pas kunnen we verder. Goed?
3: Oké, goed.
0: Winnen met een B. Hier ga je in 3, 2, 1.
1: Een kleur.
3: Bruin.
1: Een meubelstuk.
3: Bank.
1: Een frituursnack.
3: Biefstuk.
1: Nee. Een frituursnack?
0: Ja,
1: nee.
0: Een frituursnack, ja.
1: Van de frituur.
0: Allee.
3: Frituursnack. Een boulet.
1: Ja. Ja, iets met wielen.
3: Iets met wielen. Een Bentley.
0: Aim high. Ja, een Bentley is dus zeker iets met wielen. Hadden we juist gekeurd, maar we zaten nog maar aan 4 op 10. Een frituursnack. Ben je niet zo'n frituurganger?
3: Nee, ik was even... Ja, ik wist het niet.
0: Ja, maar dat is niet erg. Je had nog... Wat had je gezegd? Een boulet had je gezegd, hè?
3: Ja, een boulet. Ja,
0: bitterballen, bamischijf, berenpoot, broodje kroket.
1: Broodje bakpauw.
3: Ja, allemaal.
0: Broodje bakpauw. Ja, dat kun je ook weer niet kopen, natuurlijk. Maar hey, toch bedankt om mee te spelen, Dilara.
3: Ja, dankjewel.
0: Hey, en fijne vrij... Amai, god, sorry, ik maak het alleen
1: maar... Salut, geniet van het weekend.
0: Geniet van het weekend. Oh, ja. Eindelijk weekend, zalig. Nee, fijne dinsdag, Dilara, sorry.
3: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Joren en Naomi.
1: Het is wel veel antwoorden.
2: Q-music.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: The Calling bij Q Music, wherever you will go. Zeg, ik zat dit weekend op restaurant met mijn oudjes, met mijn ouders. En weet je waar ik van schrok?
1: Nee.
0: Die zijn nu al bezig met de voorbereidingen van kerst en nieuw.
1: Ah.
0: Wat is begin september? Het was 5, 6, 7 september. Ik dacht, waar zijn we nu al mee bezig? Is dat niet wel overdreven om daar nu al mee bezig te zijn?
1: Goh, ik weet dat niet, want we hebben ook wel een systeem. Dan is het dit jaar, ja, het ene jaar dan deze vrienden en dan weer deze vrienden. En dan is het met de familie van deze kant van de familie. Dus ik snap het wel. En als je ook grote families hebt en zo, die moeten dat toch nu al plannen?
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik bedoel... Als je thuis doet, want het gaat, Ah, reserveren. Ah, daar heb ik helemaal nog niet over nagedacht.
1: Voilà, ja, je moet er vroeg bij zijn, denk ik.
0: Ja, maar ik regel het ook allemaal niet, hè.
1: Ja, maar of als je een huisje wilt huren of zo, en de Ardennen vieren.
0: Ja. Oh,
1: zalig. Dat moet je nu wel plannen, hè.
0: Bon, we moeten er zo meteen verder over. Maar eerst, ik wil je warm maken voor een leuke prijs die we morgen weggeven, dankzij onze goede vrienden van VTM2.
1: Ah, heb jij iets kunnen regelen?
0: Ja, ik heb iets kunnen regelen.
1: Hela.
0: Ik ben blij dat je mij kent, hè. Zometeen ga je nog blijer zijn. Na topic.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Humo
8: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... Het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams, wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
14: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
12: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
14: Ah, maar dan werken jullie niet met blokkledder.
12: Huh?
14: Yep, gaat heel lang mee.
15: Blokkledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokkledder.be. Je schrijft blokkladder.
16: Ramen, deuren, verandas.
17: Reinhards Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op

0: Zometeen blikken we al even vooruit op het einde van de show met de laatste nootjes. Maar ik wil ook al even vooruit blikken op de show van morgen. Want dan gaan we iets leuks doen in de show van morgen.
1: Alleen nog leuker dan vandaag, of
0: ja, wat? Dus ik kan bijna niet, maar toch. Morgen kan je tickets winnen voor een superleuk darts event. Namelijk de Blokletter Flanders Darts Trophy in Antwerp Expo. Dat is echt een top event. Hè. De internationale neusjes van de dartszalm die komen dan naar Antwerpen. Luke Littler zal er zijn, Luke Humphries. Onze eigenste Mike de Dekker is ook aanwezig.
1: Ja, ik ben er ook achter gekomen. Ik wist dat niet, maar dat is blijkbaar met verkleden.
0: Maar ja, jong.
1: En hoe moet hij dat dan zien? Is dat dan Aals Carnaval of Halloween of iets daartussen?
0: Nou, dat
1: of
0: is
1: gewoon
0: alles samen,
1: halen?
0: Alles samen en bier drinken en roepen.
1: Dus oké, het stikt allemaal niet meer.
0: Hey, hey. Oké. Je snapt de vibe wel. Zo bij kerstmis bijvoorbeeld, ook altijd kersteventen. Zo.
1: Amai, dat gaat niet in mijn hoofd.
0: Ja, en dan komt iedereen dan als kerstman verkleed bijvoorbeeld. Alleen niet nu, hè, want dat zou heel raar zijn. Enfin, het kan.
1: Het kan ook, ja. Ja. Speciaal.
0: Kan het allemaal live volgen op VTM2. Maar je kan er ook gewoon bij zijn.
1: Ja, want dus morgen maak je doorheen de show tot 3 keer toe kans op tickets voor de Flanders Darts Trophy.
0: Moeten wij dat samen eens niet doen?
1: Dartsen?
0: Nee, daar naartoe gaan.
1: Ah.
0: Zo, samen. Omdat je het toch nog niet kent. En dan zo nog
1: ja. Ja, maar ik heb wel een beetje schrik. Ik heb wel wat zenuwen daarvoor.
0: Jij bent ervoor gemaakt, denk ik.
1: Denk je dat?
0: Ja, ja, echt waar.
1: Waarom? Geef mij 1 goede reden.
0: Ik kan er u wel 10 geven.
1: Maar je gaat er geen 1 geven.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: We spreken dat verder nog af. Dit is nieuw bij Q. Alex Warren, Emerald Eye.

0: Calvin Harris en Dua Lipa. En Coralie. One Kiss. Het is 6:30, Paulien van het Nieuws. Heel wat cipiers die aan het staken waren, die moesten toch gaan werken.
1: Ja, in bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd. Dat melden de vakbonden. Het zou gaan om een 60-tal cipiers. Dat betekent dat mensen die aan het staken zijn dus toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen, maar ook tegen het personeelstekort. En de staking die duurt nog tot vrijdagavond 10:00. En er is ook hinder op verschillende Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn daardoor vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. Vanavond bewolkt met regen, minimaal straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en maximaal tot 19 graden.
2: En 10 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Hasselt gaat het nog altijd traag. Op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West 1 uur en 1 kwartier bijtellen daar. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook 13 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. Dan op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie 17 minuten bij. En richting de grens met Frankrijk. Op de E17 tussen Nestelbergen en Zwijnaarden ook 1 kwartier bij. Ook 1 kwartier bij richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook 11 minuten bij op de E34 tussen Oelegem en Ranst. Dan op de Brusselse ring. Op de binnenring gaat het traag tussen Beersel en de Bocht van Vorst 14 minuten. En ook op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: alweer een winnaar.
1: Nou ja, want ze is al hoeveel weken? 25 of zo? De nummer 1 van de Q-top 40, Shakira en Burna Boy en Die Die. Als je er een andere nummer 1 wilt, geef hartjes in de Q-app. Dat is een manier. Zeg, we zijn alweer bijna aan het einde van de show gekomen. Dus het is tijd voor de laatste nootjes.
2: Want wij laten jou de laatste nootjes van deze show horen. Dus de laatste paar seconden van het laatste nummer dat we gaan draaien. En dan is het aan jou om te raden welk nummer het is.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Oké, van welk nummer zijn dit? De laatste nootjes. Als je het weet, stuur titel en artiest in de Q-app.
3: Hot.
4: You're hot and you're cold.
3: Or cold.
1: Yes, we gaan de temperatuur opmeten rond een bepaald onderwerp. En vandaag is dat kerst en nieuwjaar nu al plannen. Mijn ouders die begonnen daar afgelopen weekend over van zullen we alles niet even kijken? Wat doe jij zo op 1 januari? Ja, uitkaterentje, want een domme vraag. Ik ben niet bellen. Maar dat is ook het enige moment dat ik nu al kan vastzetten, dan doe ik iets. Voor de rest is dat nog volledig vrij, want het is zo ver af.
2: Ja, maar hoe zijn de feestdagen dan gepland? Met jouw verloofde, haar familie en zo. Hebben jullie daar een systeem voor of moeten jullie dat nog allemaal uitdokteren?
1: Ik ben daar nu nog niet mee bezig. Ja, we zullen wel zien waar we belanden. Als we uitgenodigd... Dat is het goeie. We worden uitgenodigd en we kiezen het leukste feestje.
2: Oh, zeg, opportunist. Oké. De meningen van de luisteraars die zijn wel verdeeld. Linda uit Merelbeke bijvoorbeeld, die snapt er niets van. Ze zegt, mensen, alstublieft, kerst, we zijn nog zomer. Laat ons daarvan genieten, zeg. Mensen die nu al bezig zijn met kerst, die zijn niet goed in hun hoofd. Sorry, dit moest ik even kwijt. Het is goed, Linda.
1: Het is eruit, Linda. Hey.
2: En luisteraar Jelena uit Geraardsbergen, die heeft dan weer een totaal andere visie.
5: Niks te vroeg voor kerstmis. Kerstmis is de mooiste periode van het jaar. Ik ben daar nu ook al mee bezig, hoor.
1: Dat is het ook okay. Uit, ja.
2: Bij Megan uit Lichtervelde zijn er zelfs al namen getrokken voor de kerstcadeautjes.
1: Hé?
6: Huh? Ik had eigenlijk al kerstloodjes stress sinds half augustus of zo. Dus ik heb dat van vandaag. Hopla, erdoor geduwd. Iedereen kreeg een mailtje. Is er daar een extreme discussie over ontstaan? Over de gewijzigde datum. Omdat er enkelen een hele belangrijke memo gemist hadden. Dus dat de datum gewijzigd was naar een andere dag. Maar eigenlijk best dat dat allemaal vandaag gebeurd is. Want mijn broer die woont in Spanje en die komt dit jaar naar België. Kwestie dat hij weet op tijd wanneer dat hier moest zijn. He.
1: Ja.
2: Kijk, ja.
1: Ja, maar Megan, op tijd. Het is 8 september. Allee, jong.
2: Tickets en zo.
1: Maar ja... Je kunt dat ook een maand of een week op voorhand zelfs ook nog doen.
2: Ik weet dat niet, ja.
1: Bo, ben jij jouw kerst of nieuwjaar ook al aan het plannen? Zot? Of vind je dat nog veel te vroeg? Vind je het hot or cold, met andere woorden? Laat het weten in de Q-app en onderweg. Tones and I, your dance monkey.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
16: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je

0: sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.

0: DJ Licious en Milo drukken ons nog even met de neus op de feiten. Het is nog steeds zomer, lieve vrienden, forever young.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: En daarom hebben we het vandaag in Hot or Cold over kerst en nieuwjaar nu al plannen.
3: Ja, ze bestaan hoor, die mensen. Maar Stefanie uit Tongeren is er geen van. Ze zegt cold, dat vind ik nu veel te vroeg om nu al te plannen. Nathalie uit Hamme die zegt ook, maar echt ijskoud. Hallo, waar zijn we mee bezig? Sophie uit IZM die zegt, nog veel te vroeg voor kerst. Net terug uit Kreta. En ons hoofd zit nog helemaal bij de zon en strand. En heel veel verlangens om al terug te gaan. Geef mij nog maar wat zon, palmbomen en zee. Andy uit Mol daarentegen die zegt, zeker hot. Want voor je het weet is het al zover en dan moet je nog alles regelen. Zoals Rudy ook uit Wachtebeek, die is al volop in de regelmodus. Want hij zegt, team hot, hot, hot. Nu ook al promoties in het oog aan het houden, zodat december niet te duur uitvalt. Bijvoorbeeld zo, wijnen, 1 plus 1 met een wijnfestival. Ja, amai, hij heeft echt zijn shit together hoor, onze Rudy. Kurt uit Pittem die zegt, wij zetten volgend weekend al de kerstboom.
0: Mooi, Kurt.
3: Ja, ik zou het ook niet doen. Maar ik heb er wel begrip voor. Nou, leuk, als jij dat wilt. Lels uit Evergem die zegt, ik heb zelfs al kerstcadeautjes gekocht. Ik heb ook al een wishlist gemaakt voor wat ik wil voor kerst.
0: Maar dat kan toch nog veranderen?
3: Maar dat is eigenlijk omdat ik in november verjaar en dan kunnen ze dingen kopen daar op dat moment en de rest mogen ze dan als kerstcadeau kopen.
0: Een opportunist, dames en heren.
3: In dus daar ben ik wel al mee bezig.
0: Ik verjaar vroeger dan jij, ik ben er nog altijd niet mee bezig. Dit is Tanja uit Genk.
4: Hier is het eigenlijk een beetje van te moeten dat we de kerst al moeten plannen. Gewoon omdat mijn mam en ik, beide onze ouders, zijn gescheiden. Dus wij moeten sowieso al naar twee verschillende plaatsen komen met kerstmis. En dan is de dochter ook nog eens jarig op 28 december, wat tussen kerst en nieuw valt. Waardoor dat er dus heel veel gepland gaat moeten worden wanneer het gaat doorgaan.
0: Oh, maar je moet er ook maar alle zin in hebben natuurlijk. Hè. Dit is Bjorn uit Hameldachel.
5: Voor mij moet er geen kerstmis meer zijn. Ik hou van de zomer.
0: Duidelijk, duidelijk. Lien, 35 jaar uit Tienen. Dag Lien.
6: Hallo, Joran en Naomi.
7: Hallo.
0: Zeg, bij jou ligt er ook al van alles vast om kerst te vieren, hè? Vertel.
6: Ja, dat klopt. Wij vieren kerst altijd samen met onze goede vrienden. En dit jaar hebben we besloten om kerst te vieren in de Ardennen.
0: Oh, maar dat is wel gezellig, hè?
7: Zalig.
0: Dat is zo,
6: ja,
0: het plaatje.
6: Dit is de eerste keer.
0: Is dat oké, goed, want ben je er altijd zo op tijd bij? Nee dan?
6: Nee, eigenlijk niet. Soms is dat echt last minute of een maand ervoor. Zo, maar dit is echt de eerste keer dat we nu zeggen van dat gaan we doen.
3: Ja, en wat waren die keuze dan om het op verplaatsing te gaan vieren?
6: Ah wel, het weekend valt eigenlijk eens juist goed, hè? Want kerst is op vrijdag, dus dan heb je ook nog meestal zaterdag en zondag ook nog thuis. Dus we dachten, als we de 24e vertrekken en we komen het zondags terug, ideaal.
0: Is dat? Ik ben een keer aan het zien.
3: Ah, wel, want ik heb ook een planningsvraag voor jou eigenlijk, Joren. Want ik denk dat wij kerstavond samen gaan vieren.
0: Is dat?
3: Ik denk dat wij dan een show gaan maken.
0: Is dat? Waarom weet ik dat nog
3: donderdag.
0: Niet?
3: Ja, dat staat in mijn agenda alles.
0: Zijn jullie ook weer aan het plannen, hè? Wat is dat? Ah, is dat weer voor iets? Ah, echt waar, joh. Hey, bedankt wel voor de insight.
6: Dat is niks. Graag gedaan.
0: Zeg, geniet van deze herfstige, want het is wel gewoon een herfstige dinsdagavond.
6: Ja.
0: En bedankt voor je mening.
6: Ja, zeker en vast.
0: Salut, Eline. En fijne kerst. Doei.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot.
3: Ja, ik vind het goed.
0: Doe maar een even normaal, zeg.
3: Maar nee, laat ons een beetje voorpret hebben.
0: Ah ja?
3: Voorpret, ja.
0: Nu dan?
3: Dat bestaat, Joren. Ja. Zonder dat weer zo vies te maken.
0: Ah ja, maar nee, ik heb geen droom.
3: Er is echt iets serieus mis met u.
0: En daar kom je nu pas achter. Oké, we gaan even de slingers in de boom hangen, lieve vrienden. Niet zo dirty mind denken, Naomi.
3: Ik zei niks.
0: Dit zijn de Kaiser Chiefs.

0: Dit was het voorlaatste liedje van dit radioprogramma. Lucas en Steve en Love on Hold. Maar...
1: de laatste nootjes.
0: Wij zijn op zoek naar het laatste liedje. En dat kunnen we al herkennen door de laatste nootjes te beluisteren. Die klinken zo. Maar van welk nummer is dit? Wij gaan naar Finn, 11 jaar, uit Tienen. Dag Finn.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hey Joren en Naomi.
3: Dag Finn.
0: Heb je een leuke dinsdag gehad, Finn?
2: Ja, ça va wel.
0: Oh, school waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Oh, wat saai op school.
2: Ça va nog wel, so,
0: ja.
2: Eigenlijk.
0: Ja, een zeer diplomatisch geantwoord en dat voor een 11-jarige. Geweldig. Finn, welk nummer heb je herkend?
2: Ik heb het nummer Stick Season van Noah Kahan herkend.
0: Prachtig, dat klopt helemaal. Jij krijgt van mij zo meteen 9 seconden zendtijd om iets te vertellen. Heb je iets in petto?
2: Ja.
0: Oké. Ik tel af en dan ga je. Goed?
2: Ja.
0: Oké, klaar voor?
2: Ja.
0: 3, 2, 1, start!
2: Groetjes aan mijn mama, aan mijn broer, aan Emiel, aan oma, aan papa, aan Eamon en aan iedereen van mijn hele school. En mijn klassetularis, mevrouw Petrie.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Het is ruim 7 uur nieuws met Niels. Goedenavond.
13: Een goeie avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort de christelijke vakbond.
14: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
13: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is heel wat hinder op Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan ook voetbal, want Club Brugge is zo net begonnen aan de Champions League. Het speelt op dit moment thuis tegen het Engelse Aston Villa. Na een kwartier spelen ongeveer staat het daar 0-1 voor Aston Villa. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
12: Dankjewel, Niels. Ik moet er even eerst, ja, als je Jorre Lintse afgelopen zomer bent tegengekomen in Beach House, dan weet je dat hij heel groot is en ik absoluut niet. Dus ik moet even eerst de tafel van Q-Music nog naar beneden doen. Secondje, wacht. Wacht, ja. Want anders kom ik niet aan de knopjes. Voilà, alles oké nu. Even kijken op de weg. Er staan nog 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Hasselt. Daar moet je een half uur bij tellen. En dat tussen Ranst en Herentals-West. Op de E40 richting Brussel ook nog eens 20 minuten bij tellen. Dat komt daar door een ongeval. Je moet daar aanschuiven tussen Wetteren en Erpenmeren. Op de Brusselse binnenring dan 20 minuten tussen Beersel en Vorst. Op de buitenring ook 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de A201 12 minuten extra tussen Tunnel NAVO en Diegem Industrie. En tenslotte nog 1 file, die staat op de E313. En dat richting Antwerpen. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
15: Music.
16: Timo Pirella.
12: Ik zeg altijd, 2 Italianen is beter dan 1. We vieren het land van de pasta en de oprol. En muzikanten die zijn geboren met een gebroken hart.

geen idee of je afgelopen zomer op bezoek bent geweest in het Q Beach House in Oostende. Als dat wel het geval was en je hebt deze hit daar gehoord op het terras in het zonneke, dan krijg je nu waarschijnlijk ook niks dan goede gevoelens in je buik. Jonas Blue en Edge of Desire. Daarmee is het al 7:10. Een heel erg goede avond op deze dinsdag 8 september vandaag. Het is de 251ste dag van het jaar. En dat betekent omgerekend dat we ongeveer, nee eigenlijk niet eens ongeveer, exact op 68,77% van 2026 zitten. Het gaat vlotjes voorbij, hè? 68, maar mijn mond gaat nog niet vlotjes. 68% van het jaar al. Dat is toch crazy? Dat betekent dat het einde bijna in zicht is. Ik hoop dat jij een fijne dag hebt gehad vandaag. Bjorn uit Machelen, die begint eigenlijk nu pas aan zijn dinsdag. Hij zit de hele week met de nachtshift, laat hij weten. En dat betekent dus ook overdag gaan slapen. Dus Bjorn, goedemorgen bij deze. Ik weet niet of je dan ook een echt ontbijtje gaat eten op dit uur. Of toch eerder gewoon al een patat met worst of zo gaat doen. Je gaat in ieder geval een mooie dinsdagavond tegemoet. Met de beste muziek ook. Zometeen nog een schone nieuwe. Met ook een schone nieuwe hit. Eerst fluiten met Bruno Mars. Dit is de Lazy Song bij Q Music.

0: de hit waar al veel kindjes op hebben leren fluiten, denk ik. Zo van... Ja. Bruno Mars en The Lazy Song. Ja, ondertussen heel veel mensen die sturen in de Q-app dat ze ook gaan beginnen aan de nachtshift. Maar wat ik mij dan nog altijd afvraag... Eet je dan ontbijt in de avond? Of ga je gewoon avondeten eten in de avond? Want eigenlijk is de avond de ochtend. Toch, als je overdag hebt geslapen. Als jij het antwoord wel zou weten, mag je altijd even delen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wij doen het ondertussen met schone muziek. Dit is gloedje nieuw. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: voilà, ze.
1: Sanne heeft het antwoord. Sanne zegt, ik ben vandaag opgestaan rond 4 uur. Ik ga straks beginnen aan de nachtshift. En ik heb gewoon nog met mijn gezin avondmaal gegeten. En dan vannacht eet ik nog eens een keer warm. En dat is het eigenlijk voor mijn maaltijden van vandaag. Ah, dat is wel interessant om te weten. Dus niemand die de nachtshift doet, eet een ontbijt in de avond. Ik zou dat misschien wel nog overwegen, denk ik, zo'n croissantje of zo. Swat, daar gaat het niet over. Al ja, daar gaat het wel over, maar daar gaat het zo meteen niet meer over. Want vandaag in het nieuws... toch wel een heftige strijd in de Britse versie van Met Vier in Bed. Ja, net zoals bij de Verraders hier in België op televisie, is er ook vals gespeeld in de Britse versie van Met Vier in Bed. Ja, en het is eigenlijk echt zo wel op geniale wijze gedaan om de andere deelnemers een lesje te leren. Zometeen dus ook voor jou een gezonde les rechtvaardigheid.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together we go further.
15: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
16: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
15: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
16: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
15: Aha, oké.
17: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voordat het gebouw af is.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
21: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
24: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

idee of je naar televisie kijkt. Misschien niet in Vlaanderen, wel in de UK. Het zou zomaar kunnen. Ja, in de UK kan je net zoals bij ons kijken naar Met Vier in Bed. Dat is dan enkel wel in het Engels, allemaal niet in het Vlaams natuurlijk. Je kent het concept van Met Vier in Bed. Dus vier koppels met een eigen bed en breakfast. Die gaan bij elkaar logeren en die geven elkaar een beetje punten. Over van alles en nog wat. Nu, in de Britse versie moeten ze geen punten geven. Nee, dus de kandidaten die betalen met echt geld wat zij vinden dat die overnachting waard was. En wie dan op het einde van de week het meeste geld heeft verdiend, die wint. Hè? Zo duidelijk is dat. Nu, dat systeem heeft zijn voor- en nadelen. Afgelopen week zat er een koppel in dat de tactiek had om overal over te klagen. En dan ook extreem weinig geld te geven daardoor, omdat ze dan het zogezegd niet goed vonden. Zodat ze op het einde van de week zelf het meeste geld zouden krijgen en dan zouden winnen. Maar dat was natuurlijk buiten deelnemers Saban gerekend. Want die had die twee snoodaardsen al snel in het snotje. Dus wat doet Saban? Wel, hij besluit een andere tactiek te gebruiken. Hij besluit om een sympathiek koppel dat ook meedoet die week gigantisch veel extra geld te betalen voor die B&B. Dus zo, niet een beetje, maar echt meer dan het dubbele extra te betalen. Hij was blijkbaar van plan om meer dan 600 pond extra te geven, maar dat mocht dan niet van de productie. Zwat, dus dat moest hij even... Het was denk ik 300 pond extra of zo dat hij gegeven heeft. En dan tijdens de finale, die mensen die stonden daar met tranen in hun ogen zo ontroerd van amai, vond hij dat echt zo'n goede service bij ons? Oh, we zijn gepakt, we zijn geraakt. Fijn, fijn, fijn. En toen zei Saban ijskoud, goh, ja, zo goed vond ik nu eigenlijk ook wel niet. Ik heb gewoon een beetje extra geld betaald omdat ik weigerde die twee smeerlappen te laten winnen deze week. En dat zei hij dan allemaal, maar dan in het British, hè, met de British accent. Ik vind dat echt een fantastisch goede tactiek. Ik vind dat vooral heel mooi. Dat is een beetje vals spelen, maar dan voor het goede doel. Dat moeten we alleen maar aanmoedigen. Ja, Saban die eindigde wel laatste door zich zo op te stellen, maar dat maakt ook niet uit. Het was de ultieme wraakactie op televisie. Ik support hem.

0: Vierdaagse. 22 september dit jaar, denk ik. Het einde van de zomer. Het officiële einde van de zomer. Ah, 23 september pas zie ik zelfs. Astronomische zomer eindigt dan. Dat is er wel aan te voelen met Talk to You, Another and 54 Ultra. Zometeen dan gaan we nog eens lekker een trompet bovenhalen. Misschien wel een van de beste hits met een trompet erin ooit gemaakt. Het is ook heel zomers. Eerst nog even kijken op de weg. Er staat nog één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E40 richting Brussel. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Wetteren en Erpenmeren. Dat komt daar door een ongeval. Zometeen trompet, rettiketet. Eerst nog Samber.
1: Timo Pirela.

0: wist het waarschijnlijk ook al, want Dorothee die vertelt het vaak op de radio. Maar dit is dus het favoriete instrument van Dorothee Douwe van de ochtendshow bij Q-Music. De trompet maakt ook gewoon alles beter eigenlijk. Kungs, Cooking on Tree Burners uit 2016. En dat heerlijke This Girl bij Q-Music. Zeg een hele goede avond op deze dinsdag. We moeten toch even de sfeer een beetje omslaan, want een break-up, dat is natuurlijk nooit een fijn moment. Twee mensen die ongelukkig worden. Twee mensen die een nieuw leven moeten starten. Even zoeken, dat gaat allemaal niet vanzelf. Maar dan is mijn vraag, wat is het snelst dat jij ooit al over een break-up bent heen gekomen? Dat je dacht, oké, nu ben ik terug, oké. Je mag dat even delen in de Q-app. Waarom dat ik het vraag? Ah wel, omdat er zo meteen iemand aankomt die denk ik het record heeft. Die het snelst over een break-up is heen gekomen. Misschien doe jij beter, dus laat mij even weten.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je

0: nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Q.

boven het licht. Of ja, andersom in deze... In dit geval toch. Juste Jekstaljon en Turn the Lights Off. Zeg, wat is het snelste dat jij ooit al over een break-up bent gekomen? Ik vraag dat niet om de avond met de traantjes te eindigen vandaag. Nee, wel omdat ik denk dat er zo meteen iemand aankomt die het record heeft. Die het snelste ooit over een break-up is gekomen. Ondertussen heel veel reactie in de queue, dat maakt duidelijk iets los bij jou. En ik denk dat ik ook mijn stelling meteen al ga moeten bijschaven. Een berichtje van Amber bijvoorbeeld. Die zegt, ik was na een half uur al over mijn break-up. Toen ik erachter kwam dat hij al 3 maanden een ander had. En hij verdiende mijn tranen niet meer. Oh, je hebt helemaal gelijk, Amber. Luc uit Herent zegt, mijn ex was er na 24 uur over. Hij had mij gedumpt en is diezelfde avond nog naar een feestje gegaan waarbij hij een nieuwe partner heeft leren kennen en hij is er vandaag de dag nog altijd mee samen. Wouter uit Ole zegt ook gewoon, de volle 30 minuten, Timo. Ik wilde uitpakken met dit weetje, maar misschien dan toch niet, ja. Nu bij Q-Music Maroon 5 met de frontman Adam Levine, die de eerste hit van zijn toen nog nieuwe band schreef, de dag dat zijn vriendin Salu en de Kost zei na de break-up. Zijn ex verhuisde die dag zelfs nog naar de andere kant van het land. En dan is muziek natuurlijk dé manier om het van je af te schrijven. Luister maar eens goed naar de tekst. Dit is This Love, Maroon 5.

0: als je goed naar de tekst luistert, dan begrijp je het ineens een pak beter. Maroon 5 en This Love, 8 minuten voor 8 op je dinsdagavond. Misschien even wat leuk babynieuws. Ja, mochten Madonna en Lady Gaga ooit een kindje krijgen, mocht dat ooit kunnen, dan zou er waarschijnlijk dit uitkomen.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Goedenavond, 8 uur nieuws met Niels.
2: Goedenavond.
1: Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort collega Hannelore Simoens.
3: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al, zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher houdt voet bij stuk en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagen. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten gaat leveren aan Oekraïne. En Club Brugge is begonnen aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Het staat er aan het begin van de tweede helft 1-3 in het voordeel dus van Aston Villa. McGinn bracht Aston Villa na 11 minuten al op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Club. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. En nog het weer. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
2: Dankjewel Niels, er staan ook geen files meer.
4: Music. Timo Pirella.
2: Dus een hele goede avond. Je weet dat het tempo evenredig met het uur stevig de lucht in gaat. Zometeen gaan we zelfs in overdrive.

En toch, we gaan nog een Overdrive vanavond uit 2023. Offenbach en Overdrive. Een heel erg goede avond. Jorre Linssen die presenteert nog de hele week de avondspits bij Q samen met Naomi. Dus ook de komende twee weken zijn het nog jij en ik hier in de avond van Q. Maar ja, dat is ook plezant, hè, toch? We missen Jorre Linssen toch niet te veel, denk ik. Alias wat. Daarnet ging het nog over break-ups hier in de Q-app en op de radio. Nu over iets helemaal anders, want Stef uit Gingelom die stuurt een berichtje. Die zegt, hey Timo, ik ben mij aan het klaarmaken voor een eerste date en we gaan zo meteen naar een Italiaans restaurant. Oei, eerst en vooral een eerste date op een dinsdag. Speciale keuze, maar kijk, you do you, geen probleem. Maar ja, een Italiaans restaurant, is dat wel een goed idee? Natuurlijk, lekker eten, lekker drinken, dat sowieso, hè. Maar ja, als je dan zo pizza moet eten of spaghetti, dat is misschien een beetje onhandig. Dan kan je niet netjes eten. Hè? Dus misschien moet je dat alvast niet pakken, Stef uit Gingelom. Geen spaghetti, geen pizza. Hè, dat je zo niet moet slurpen aan die slierten. De Italiaanse keuken natuurlijk ook vaak met knoflook. Ook daarmee opletten, beste Stef. Eet niet te veel knoflook. Hè? Dan kan je die potentiële eerste kus misschien doen sneuvelen. Als ik dat hier allemaal zo opsom... Stef, misschien moet je het gewoon verzetten. Niet de avond, maar de locatie. Is een Italiaans restaurant wel de beste locatie voor een eerste date? Ik heb geen idee. Als je zelf een betere suggestie hebt, mag je hem vooral even laten komen in de Q-app. Zo'n ideale plek voor een eerste date met iemand die je waarschijnlijk nog nooit ontmoet hebt. Deel het even in die Q-app. Ooit komt...

denk dat je nog niet klaar bent voor wat er zo meteen gaat gebeuren bij Q. Yeah, yeah, yeah. Chris Brown komt eraan. Yeah, yeah, yeah. Met Yeah, Yeah, Yeah. Dat is voor zometeen. Eerst nog even terug naar Stef. Stef die laat net in de Q-app weten dat hij vanavond op date gaat. In een Italiaans restaurant. Het is de allereerste date die ze doen. Ik zeg, oei Stef, misschien moet je daar toch nog even over nadenken. Italiaans restaurant, hè. Spaghetti is, kan je niet heel proper eten. Pizza ook niet. Veel knoflook ook. Allee, ja, veel gevaarlijke dingen die kunnen mislopen op een eerste date. Gelukkig zijn er wel wat goede alternatieven. Lopke uit Genk die zegt, ja, ik ben niet zo'n goede babbelaar als ik zenuwachtig ben. Dus ik vraag altijd om iets te gaan drinken en dan naar de bioscoop te gaan. Dan hoef je nog niet te veel te babbelen en dan kan je wel elkaar zo al een beetje leren kennen. Dat is een goed idee, Lopke. Niels uit Melle, die gaat altijd bowlen, zegt hij. Ook leuk, kan je toch een beetje bezig zijn. Melanie, die gaat meestal gewoon iets drinken, zegt ze. Niet meteen iets gaan eten. Hou het simpel, keep it simple. En dan heb je ook nog Ronnie uit Antwerpen. Die wil me even onder mijn voeten geven. Ja, Ronnie, ik ben zelf ook Italiaans. Hij zegt toch nog even, Timo, Italiaans is meer dan pizza en spaghetti. Ze hebben ook lekkere vis- en vleesgerechten. Ja, maar dat is toch vaak met tomatensaus. Dat is toch gevaarlijk? Allee, ja. Of misschien spreek ik gewoon uit mijn eigen ervaring, omdat ik zelf heel onhandig ben. Stef, kijk, doe zelf wat je wil. Hè. Jij hebt het sowieso goed in handen en ik wens je heel veel succes vanavond. Zometeen Chris Brown, eerst Taylor Swift bij Q Music.

nummer waar jij misschien al tientallen keren op los bent gegaan op de feestjes natuurlijk. Chris Brown, Yeah, Yeah, Yeah. Ja, Tonight is the Night. Weet je hoe lang dat Chris Brown is bezig geweest aan dit nummer? In totaal? 15 minuten. Hij heeft de volledige tekst in 15 minuten geschreven. Het is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Hè. Hij heeft ja, ja, ja altijd 3 keer gezegd. Dat maakt het allemaal al een beetje makkelijker. Nu, er is een paar jaar geleden, al ja, tijdens het uitkomen van die hit in 2011, ook een klein incidentje geweest. Hij wilde het bijna uitbrengen, die Chris Brown. En plots hoorde DJ Calvin Harris dat nummer al voorbij komen, voordat het uitkwam. En die zegt van, tja, tja, dat nummer ken ik precies van ergens. Can you stay up for the weekend and blame God for looking too old? I'm not alone. Can you

Ja, dus Calvin Harris die was een beetje boos. Omdat hij vond dat het nieuwe liedje van Chris Brown heel erg hierop lijkt. Maar vooral qua tekst dan. Ah ja, maar kijk, ja. Wat dacht je daarvan? Wat dacht die Chris Brown eigenlijk? Oh, ik vind het heel grappig. Hij heeft het vooral ook heel goed opgelost, Chris Brown. Hij heeft Calvin Harris gewoon even toegevoegd aan de credits van dit nieuwe nummer. En ja, kijk, dan heeft Calvin Harris er ook gewoon wat centjes aan verdiend. En zo geschieden. Wij gaan door met mooie muziek van Olivia Dean. Dat is volledig creditvrij. Dit is zo easy.

reactie van Giel in de Q-app. Die vertrekt zo meteen op voetbalstage. Al ja, voetbaltraining zal dat denk ik dan zijn. Hij zegt stage, maar het zal toch wel een training zijn op een dinsdagavond. En hij moet daarvoor de snelweg op. Maar goed nieuws, Giel. Geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Q, Q, Q.

minuten over 8:30 op je dinsdagavond. En je zou het bijna vergeten, maar Club Brugge is begonnen aan zijn eerste Champions League wedstrijd. Al ja, vanavond wil ik dan zeggen. Hè. Want de match is ondertussen bijna gedaan. Ze zitten al in de 87ste minuut en het begint wel spannend te worden. 2-3, Aston Villa staat voor. Met nog 3 minuten op de klok ben ik heel benieuwd hoe dat gaat aflopen daar. Hey, als dat maar goed komt. Supporteren kan

0: Web Good Without. Ik denk, als ik me niet vergis, van het Eurovisie Songfestival, toch? Of ben ik fout? 2021 is het uitgebracht. Zeg, zometeen toch even een gevoelig onderwerp aansnijden op de radio. Ik dacht, het is bijna 9 uur op een dinsdagavond, hè? Dat is toch een uur om eens een gevoelig onderwerp aan te snijden. Geen idee of je het ook gelezen hebt. Het is eigenlijk echt niet om te lachen nog. Er is een man uit de UK overleden na een cosmetische ingreep die hij heeft laten doen in Thailand. Niet in het gezicht, niet in zijn spieren, niet aan zijn billen, niet aan zijn lippen. Kan je gokken welk onderdeel van zijn lichaam hij wel wilde upgraden? Ja, het is datgene waar jij nu aan denkt, inderdaad. Exact dat, ik zal het zo meteen even uitleggen.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Martin Garrix, Ed Sheeran. In de videoclip kan je ook zien dat het eigenlijk echt goede vrienden zijn. Hè? Ze hebben dat niet allemaal gefaked natuurlijk. Heel cool. Ja, zeg iets anders dan. Ik weet niet of je het ook gezien of gelezen hebt. Een man uit de UK die is gestorven na een cosmetische ingreep die hij heeft laten doen in Thailand. Niet om mee te lachen, maar ik wil het gewoon even vertellen. Omdat ik niet wist dat het bestond. Dus hij heeft geen cosmetische ingreep laten doen in zijn gezicht, maar aan zijn piet. Ja, dus de man heeft een penisvergroting laten uitvoeren om hem dikker te maken. Ze doen dat dan blijkbaar ook met een filler. Dus ik denk een beetje zoals ze met de lippen doen. En zo siliconen zal dat zijn dat ze spuiten, denk ik. Om het allemaal net iets groter te laten lijken. Maar tijdens de operatie is er dan het een en ander misgelopen. Is er heel veel verdoving toegediend. En is er een klonter siliconen in de man zijn longen terechtgekomen. Allee, ja, dat is niet om mee te lachen. Dat is echt niet om mee te lachen. Maar ik wist gewoon niet dat dat een ding was. Zo'n pietvergroting. Allee, ja, om het dan zomaar te zeggen. Dus ja, ik wil maar gewoon zeggen van, denk twee keer na als je zoiets zou laten doen. Anders ben je natuurlijk de lul. Ik zeg het maar. Verder met wat muziek. Dit is U2, City of Blinding Lights.

moet toch zo hard lachen, maar het mag eigenlijk niet. We mogen er niet mee lachen. Hè. Er komen heel veel reacties binnen op het verhaal dat ik jou daarnet vertelde over iemand die een pietvergroting heeft laten doen. En daar ook aan overleden is, dus echt niet om mee te lachen. Oh, maar er sturen gewoon heel veel luisteraars. Echt. Ja, ik ben al 3 minuten lang non-stop aan het lachen. Stuurt iemand, ik kan het niet zeggen. Ik kan het allemaal niet voorlezen. Nee, ik ga het niet zeggen. Iets met, veel met Pietje. En gejost en al, Zometeen iets helemaal anders. Iets over 4 op een rij. Eerst Lola Young.

0: Lajang en Messi. Vanochtend is er misschien iemand heel hard in de problemen gekomen door haar mond voorbij te praten op Q-Music.
1: Vier op een rij.
0: Ja, je weet natuurlijk, elke ochtend spelen Maarten en Dorothee vier op een rij in de ochtendshow. Dat is om 7:20. Dat is een leuk spelletje. Moet je gewoon zo associaties maken met woorden. En als je dan dezelfde associaties maakt als Dorothee, dan maak je kans, of ja, dan win je 1000 euro en een matras van Beterbed. Dus wel echt een hele coole prijs. Nu, vanochtend was er een hele leuke mevrouw aan de lijn. En die leuke mevrouw, ja, die was nogal aan het vertellen wat ze met dat geld zou doen, met die 1000 euro. En ze wilde graag... Allee, ja, ik ga het haar gewoon zelf laten vertellen.
2: Je wil er graag een diepvries mee kopen, maar heb je dan nu geen diepvries of is degene die je hebt gewoon aan vervanging toe?
3: Ja, degene die wij hebben, we hadden eigenlijk normaal gezien 2 diepvriezers. Maar we zijn met alle 2 op heel korte tijd en we zitten alle 2 begeven. Maar mijn man, die bakt graag en kookt ook nog heel graag. Dus hij doet dan bijvoorbeeld nasi goreng, maar dan is dat een portie of 10. Ja. Allemaal voor in een diepvriezer. Een stoverij, portie of 10, allemaal in een diepvriezer. En ja, nu kunnen we dat niet meer doen, hè.
4: Weet je wat ook een probleem is? Die toestellen, dat is vervelend. Maar ja, als dat zo het begeeft, alles wat erin zit uitkuisen, dat is ook een werk, hè. Ook niet handig.
3: Och, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ik weet niet wat ik dat mag zeggen, maar ik heb gewoon een put in de grond gegraven in mijn tuin. Een put ingegraven, ik heb alles ingesmeed, een put dicht. Ik was er vanaf.
5: Dat kan toch niet?
2: Ja.
0: Oh, ik ben eigenlijk ook wel zeker dat dat vrij illegaal is. Maar gewoon omdat ze zo leuk is, hoop ik toch dat ze het door de vingers gaan zien. Wat een tof vrouw.

0: Shepherd en Coming Home. Als je een vaste luisteraar bent op dit uur, dan weet je dat normaal gezien Joren Lintzen op deze plek zit. En die is geen fan van Lady Gaga. Dus die draait hij ook bijna nooit. Nu, ja, Joren Lintzen die presenteert de avondspits samen met Naomi. Dus ja, ik ga dat zo meteen wel doen. Ik vind dat eigenlijk nog best wel oké. Just Dance komt eraan. Eerst het nieuws van 9, dat krijg je van Niels.
1: Een goede avond. Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort collega Hannelore Simoens.
2: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al, zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
1: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten gaat leveren aan Oekraïne. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor club. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
0: Dankjewel Niels, er staat ook geen enkele file waar je moet aanschuiven.
3: Music. Timo Pirella.
0: Straks dus Lady Gaga, niet Lady Kaka deze keer. Eerst knallen met de Zoo-oe-oe van Shakira.

een van de beste DJ-duo's ter wereld en de beste band ter wereld. Dat kan niet misgaan natuurlijk. Chainsmokers, Coldplay en Something Just Like This. Ah, goedenavond, lieve vrienden. Het is al voorbij 9 uur op je dinsdagavond. Het is 8 september vandaag. Wat heeft jou bezig gehouden of waar ben je misschien nog mee bezig? Piet uit Lebbeke die is net thuis van zijn werk, laat hij weten. Hij eet zijn avondeten zoals elke dag met Q-Music erbij. Gezellig Piet, fijn dat we mee aan tafel mogen zitten. Gitte uit Mechelen die laat nog weten dat ze net naar de dansles gaat vertrekken. Oh, dat is fijn. Hij gaat nu pas naar de dansles, is al laat toch? 9 over 9. Maar goed zo, ja, gisteren hadden we het ook nog even over sporten in de avond in de show. Dat heeft mij dan ook geïnspireerd om na 10 uur, na de radioshow hier, ook nog even te gaan. En ik voel het wel vandaag, moet ik zeggen. Ik kan nog bitter weinig bewegen. Maar kijk, de spierpijn, dat is een beloning, zeggen ze altijd. Geen idee hoe die Joren Linssen dat eigenlijk doet. Die gaat elke dag tot zijn trouw volgende zomer gaan sporten. Heeft hij bekendgemaakt op de radio deze week? Of heeft hij toch aan zichzelf beloofd? Geen idee of hij dat gaat volhouden elke dag tot volgende zomer. Dat is toch wel heel pittig. Kijk, we hebben dat plaatje om dat te vieren. Je was je misschien al aan het afvragen, waar blijft die Lady Gaga dan? Ah, wel, hier is ze. Geen Lady Kaka, zoals Joren Linssen altijd zegt, wel gewoon Gaga. Dit is Just Dance.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

zo'n mooi moment, hè. Na de uithaal toch even de rustige piano van Meteor en zijn nooduitgang. Zometeen, voor de derde keer, een hit in Repeat of niet. Dan mag jij weer beslissen of die nieuwe hit door mag en of we die nog even gaan blijven repeaten op de radio. Of als je hem niet, dan, dan gooi je hem in de vuilbak. Hè. Dan komt hij nooit van zijn leven nog op Q-Music. Dus jij hebt het zometeen in handen. Maar ik moet zeggen, deze keer, de hit die er nu in zit in Repeat of niet, heeft ook weer echt een leuk verhaal met zich mee. Ik zou dat zometeen even naar jou willen vertellen. Het doet me een beetje denken aan een verhaal van 6 jaar geleden. Toen was er een Nederlandstalig liedje dat heel populair was. En dat werd toen plots bezongen door een wereldsterretje. Ik heb het over dit. Zet het in de conio. In de conio, conio. Ik weet niet of je het kent, conio, dat is een Nederlands rapliedje. En dat is dus bezongen door een wereldster. Ik weet niet of je de stem herkent. Drill, splash. Maar ja, het kan eigenlijk bijna niet dat je die niet herkent. Hè. Voilà, ik ga het je zo meteen volledig uitleggen. Eerst krijg je nog het prachtige liedje van Christina Aguilera. Zo van, you are beautiful. Eerst Jelly Roll en I'm good. Dat zijn pas goede vibes.

Dat is schoon, hè. Christina Aguilera en Beautiful. Daarmee is het 9:55 geworden. Niet gekomen, geworden. Repeat. Of niet? Ja, nee, ja, ik stap bij mijn hoofd al bij die hit die er zo meteen aankomt. Ik weet niet of je daar klaar voor bent. Het is de derde keer dat we hem spelen in Repeat of Niet. Sinds vanochtend is die gloednieuw. Ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, dat dit het beste moment in de dag is om naar dat liedje te luisteren. Dus jij hebt het nu in handen, hè. Jij zegt repeat of niet. Dat betekent, als jij hem zo meteen niet, gaat hij nooit nog op Q Music te horen zijn. Als jij zegt repeat, dan draaien we hem morgenochtend opnieuw. Als hij dan 10 op 10 krijgt, dan blijft hij in de Q-playlist zitten. Maar misschien eerst even laten kennismaken met die nieuwe hit. Het is een Roemeense producer, DJ Godja. Die bracht in maart van dit jaar een nummer uit. Heel kort, eigenlijk bijna enkel het refrein. Want hij heeft dat natuurlijk vooral voor TikTok gemaakt, hè. Het was wel lekker dansbaar, goed beatje. Jason Derulo die hoorde dat nummer en die denkt van tja, daar kan ik wel iets mee eigenlijk. Hij heeft dat al vaker gedaan, hè. Zo gezongen over beatjes die al bestaan. Hij heeft dan een berichtje gestuurd naar DJ Godja uit Roemenië. En die zei van, hey, leuk, kunnen we dat niet samen doen? Kunnen we dat niet een beetje langer maken en dan samen uitbrengen? Dit is het resultaat. En het enige wat jij nu moet doen in de Q-app is repeat of niet sturen. Laat maar deze kant op komen. Ondertussen ga ik hem je volledig laten horen.

vergis je niet, het is wel degelijk dinsdagavond, niet vrijdag. Je zou misschien beginnen twijfelen. Als je dit hoort, DJ Godja, Jason Derulo, Mi Chico. Repeat. Of niet. En daarover mag jij nu beslissen of die in de Q-playlist moet komen of totaal niet. Ja, het ding is, als er nu een meer niet dan repeat binnenkomt, hè, dan gaan we die dus in de vuilbak moeten gooien, die hit. Ik ben niet zo goed in tellen, dat kan ik je al zeggen, maar het is eigenlijk niet nodig om te tellen. Alhoewel, oeh, er komen er toch een paar nietjes binnen. Steffi zegt niet, Anne vindt het maar flauw. Allee, Anne. Ja, je kan het niet goed vinden, maar flauw is het toch niet? Allee. Je hebt ook Ellen, die zegt niet. Ik denk dat... En Eve. Eve zegt ook niet. Al de rest zegt repeat. En dat zijn er heel veel. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar ik zal eraan beginnen. Rebecca zegt repeat. Dan heb ik nog Anne-Lore. Ik heb Kenny. Ik heb Aisha. Ik heb Amanda. Ik heb Jessica. Die vond het al een hele lange tijd een supermelodie. Het is wel duidelijk. Je bent er nog niet meteen vanaf. Je hoort hem morgenochtend opnieuw bij Matthias van den Bulke. Team Mobiel.

ooit in een ver verleden heb ik nog DJ-les gevolgd. Dus niet DJ van Q-DJ, maar zo DJ van draaien op feestjes, DJ. En dat was toen op muziek van Oliver Heldens, die daarnet volgde Turn Me On. Een hele goede avond. Je bent terechtgekomen in de best wel late avond bij Q-Music. Het is bijna 9:40 geworden op je dinsdag. Veel verdrietige mensen in de Q-Web vanavond. Ik begrijp het ook wel. Marijke uit de Pinte is net op terugweg van Club Brugge. Ze is gaan kijken naar de match. Ai. Ja, Club Brugge heeft verloren. Ik denk dat het uiteindelijk 2-3 is geworden, als ik juist ben. Ja, het is 2-3 geworden. Aston Villa heeft gewonnen vanavond. En ook Michiel, die stuurt net al een berichtje. Michiel uit Langemarken, die is ook niet blij dat Club Brugge verloren heeft. Ja, kijk, bij die Champions League moeten we elkaar toch allemaal een beetje steunen voor welke club je ook bent. Dus ik denk dat we allemaal een beetje verdrietig mogen zijn vandaag. Nu, om dat goed te maken, misschien zometeen even een telefoonlijntje die we nog opengooien hier in de studio. Kunnen wij jou nog ergens bij helpen vanavond? Is er nog iets waarvan je denkt van, ah, het zou wel leuk zijn om nog even bij Q te bellen om mijn verhaal te doen? Of om iets te vragen? We hebben veel middelen hier, dus vraag maar raak. Je mag dat vooral even in de Q-app droppen. Dat mag in een gewoon berichtje of in een spraakberichtje. Dat kan ook gewoon. Laat maar komen. Ondertussen leuke muziek. Dit is Cat's Eye en Animal. Het is 9:40. Goedenavond.

0: Animal van Cat's Eye Back Your Music. Voilà. En dan ook nog een grote leeuw. Ik weet niet of we welke animal ze het hebben natuurlijk. 20 voor 10 op je dinsdagavond. Waar kunnen wij jou nog mee van dienst zijn? Berichtje van Stefanie. Onder andere, goedenavond Stefanie.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Zeg, jij gaat zondag eind deze week iets heel speciaals doen. Vertel eens.
1: Ja, ik ga voor mijn liefstallig vriendje proberen een hele mooie verjaardagscadeau te geven. En dan de familie uit te nodigen voor zijn 50ste verjaardag. We gaan het niet zomaar laten voorbijgaan. Mm-hmm. Maar ja, ik zit een beetje in de problemen met weerkeuze. Ik wil dat heel graag doen op ons mooi terras.
0: Ja.
1: Maar het weer is niet meer

0: Zoals het is geweest en ik vraag me eigen af of ik een tent moet voorzien of niet.
1: Ah ja, ja, we leven natuurlijk nog altijd in België, Stefanie, dus inderdaad, you never know. En jij wil dus graag dat ik jou in contact breng, en dan vraag je in je berichtje, met Weerman Frank van Bij de Ochtendshow.
0: Ja, heel graag, want ik zou graag willen dat hij even ter plaatse kan kijken op zijn weerkaarten voor volgende zondag, of ik in Kruiweken een tent, echt een tent, moet voorzien voor de zware regen. Is het maar een spatje regen?
1: Ja. Ah wel, Stefanie, goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, ja, die is natuurlijk al lang aan het slapen, die Weerman Frank, want die moet morgen weer voor de ochtendshow opstaan. Nu, gelukkig zit ik hier en ik heb het internet. Dus ik zal eens even... Het is in Kruijbeke te doen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Oké, wacht hoor. Geef me een secondje, hè, Stefanie. Het weer in Kruijbeke. Bij Zwijndrecht is dat, zie ik.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik heb keigoed nieuws, denk ik, Stefanie. Het gaat droog zijn, 21 graden en zelfs een klein zonneke.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ja, ja. Oh, maar wacht, wacht. Oh, ik ben een beetje te snel gegaan, want ik zag enkel het icoontje. Blijkbaar later op de dag toch ook kans op een beetje regen in Vlaanderen, staat er. Nu ja, Vlaanderen is groot. Ik zou een tent zetten.
0: Dat
1: gaat
0: toch wel.
1: Dat gaat het veiligste zijn. Misschien geen grote tent, hè. Gewoon een tent. Dan heb je toch iets.
0: Oké, ja, ja, ja. Inderdaad, ik was ook al zo aan het denken. Ik denk, ja, toch wel misschien iets voorzien.
1: Ah, voilà.
0: Ja,
1: kijk, hebben we die Weerman Frank eigenlijk helemaal niet nodig, hè, Stefanie? Zeg, wat ga je doen? Gaan jullie barbecuen?
0: Nee, het is allemaal met hapjes en drankjes om de gasten eigenlijk met kleine dingetjes toch wel de maag laten vullen.
1: Oh.
0: Vanaf half twee zoiets tot de late avond op een hele gezellige en culinaire manier.
1: Fantastisch. Ja. Dat klinkt nu echt als de perfecte zondag, Stefanie. Ik wens jou keiveel succes. Alvast een gelukkige verjaardag aan jouw lieve vriend. En maak er een hele fijne dag van.
0: Super, dankjewel.
1: Dat de weergoden je goedgezind zijn. Salutjes. Bye bye, Stefanie.
0: Dank u.

0: als je dan wil weten waar zo radio-dj's het over hebben, als ze de liedjes aan het spelen zijn op de radio, dan vragen ze dit aan elkaar. Zeg jij bam bam of bam bam? Wat zeg jij, Liam? Bam bam.
1: Nee, ik zeg ook wel bam bam, maar ik heb soms een eigen, omdat het is een Engelse titel, en dan zeggen ze soms ook Jamaican bam bam.
0: Dat zegt echt niemand, denk ik.
1: Ja, ik soms.
0: Bam bam. Zeg je dat echt soms?
1: Maar ja, per ongeluk dan, hè. Ja.
0: Oh, vind ik echt raar. Maar kijk, maakt niet uit.
1: Maar ik vind veel dingen aan u raar, Timo.
0: Allee, wacht. Even. Ik heb daar net gebeld met Stefanie op de radio.
1: Ik heb het gehoord, ja.
0: Ja, Stefanie had dus een weerman nodig. Mm-hmm. Weerman Frank, die slaapt al, denk ik, want die moet morgen bij de ochtendshow paraat staan. Nu, wat mensen misschien niet weten, enkel de mensen in de provincie Limburg, denk ik. Ik ben 3 jaar lang de stem geweest van het weerbericht op TV Limburg.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dus ik zei elke dag van hallo, beste kijkers.
1: Dus jij wist altijd het weer perfect in Limburg.
0: Ja, dus vandaar dat ik Stefanie ook een beetje kon verder helpen. Ik wilde het nu niet allemaal uitleggen aan haar.
1: Ja, ook nog weer. En ik wil jij Frank zijn job inpikken.
0: Oh, totaal niet. Nee. Want we hebben ook Jonas. Hè. Jonas doet dat ook goed. Hè.
1: Absoluut, zeker. Ook ballonvaarder. Hè. Als hij vliegt met de Q-luchtballon, is dat 9 van de 10 Jonas die daarmee zit.
0: Dat is echt
1: man van veel talent. Ja.
0: Absoluut. Nu ja, ik ben dus weerman geweest. Ik weet dat jij naast Q-Music nog een klein bijjobje doet.
1: Och. Ja, klein.
0: Oh. Oh, ja, ik weet het niet. Misschien moet je het even uitleggen voor de mensen die het ook nog niet weten.
1: Het is eenvoudig. Ik ben nieuwsanker bij Focus en WTV, dus de twee West-Vlaamse televisiezenders.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Ik vind dat heel cool. Ik vind dat vooral een beetje gek, omdat ik ken jou.
1: Wat wil ze daarmee zeggen?
0: Je bent toch totaal geen serieus persoon?
1: Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Maar ik vind dat wel heel leuk. Ik heb dat ook gestudeerd als journalistiek, dus ik vind het leuk dat ik de twee werelden kan combineren. En dan hier mijn minder serieuze kant en dan bij Focus en WTV mijn serieuzere kant.
0: Oké, okay, ja.
1: Die alles weer gevoed.
0: Ik ben Danny Verstraeten al een paar keer tegengekomen. Die mens is ook serieus buiten de nieuwsstudio. Dat ben jij dus totaal niet.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook Danny Verstraeten. Als je al zo lang een instituut bent, dan denk ik dat gewoon in u zit. Dat is net zoals Maarten, die was in het begin ook normaal. Maar sinds dat hij doet al zo lang die ochtendshow, hij is ook helemaal...
0: Maarten heeft ook nog ooit het nieuws gelezen. Hè? Weet je dat? Back to Music, super lang geleden.
1: Dorothee ook.
0: Voilà, dus dat belooft eigenlijk toch wel... Hè? Dat wil ik toch maar zeggen dan voor onze carrière die er nog aankomt. Die nog op ons staat te wachten, Jan.
1: Ja, moet ik geen plaatje draaien?
0: Ah, wel, het is misschien tijd, ja. Ik heb zo meteen nog Harry Styles. Nooit nieuwsanker geweest, dus eigenlijk... Allee, hè. Hij staat toch maar aan uw knieën. Harry, eerst Afrojack.

En zo is het bijna echt de late avond bij Q Music. Het is bijna 10 uur zometeen. Liam van Averbeke. En ik zie al dat hij zijn uur opent met mijn favoriete hit in de Q-hitlijst. Ja. Ah, ik ga het snel veranderen. Jongen, het is echt heel leuk. Zometeen na het nieuws van 10 uur van mij krijg je nog Carol G. En een titel die ik niet eens ga proberen uitspreken. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Ciao, ciao.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws horen van Niels.
1: Een goede avond. Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. En er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
2: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde ja, die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
0: En het weer nog. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten. Minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien. Maxima tot 19 graden.
3: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring staat de langste file. Richting Gent is het daar een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan op de ring 7 minuten erbij tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen zelf op de E17 22 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En richting de grens met Frankrijk op de E403 8 minuten. Dat komt daardoor een defect voertuig tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Per ongeluk een hit schrijven, je moet het maar kunnen. Je hoort het zometeen na deze Just a Little van

Rosalyn. En Snap, een hele fijne avond. Je luistert naar de Late Night Funky Music. En Manny, sorry als ik het verkeerd uitspreek, maar die stuurt in de Q-app. Goedenavond, Liam. Goedenavond. Wij zijn onderweg van het voetbal terug naar huis. Dan veronderstel ik dat dat van Club Brugge is. De match in de Champions League tegen Aston Villa. Ja, jammer maar helaas. Club is verloren natuurlijk. Maar goed, de volgende match kan zomaar beter zijn. Nog tot 12 uur deze nacht hou ik jouw gezelschap met de allerbeste muziek. En dat mag je letterlijk nemen, want bijvoorbeeld de sterkste stijger uit onze Q-top 40, die komt eraan. En dat is van de heren van Temper City. Al was het nummer wel helemaal niet gepland. Nee, ze doken in de studio en hadden die geboekt voor een paar uur, zoals het dan gaat. En tijdens die laatste 5 minuten in de studio komt de studiobaas zeggen: ah ja, maar mannetjes, de volgende artiesten die hebben afgezegd, dus als je wilt, mogen we nog wat langer blijven. En tijdens die extra time, zeg maar, schreven ze deze. En wat een hit is het ondertussen geworden. Dit is Self Aware van Temper City.

Dean Bennett en Marie Crybaby. Q Music. Ik zit thuis gelukkig niet met een crybaby. Ga ik nog even mee wachten, denk ik ook. Wel met een zieke, jammer genoeg. Ja, mijn vriendin is gesneuveld vannacht. Ze heeft een keelontsteking. Dus ik heb mijn dinsdagvoormiddag gespendeerd met kippensoep maken. Lekker vers wel. En ook een ritje naar de apotheek. En nu hoop ik vooral zo hard dat ik zelf ook niet ziek ga worden. Want anders, ja, zo presenteren met een verstopte neus. Dat is niet zo aangenaam voor u en zeker niet voor mij. Maar ja, dat is moeilijk natuurlijk, hè. Al ga ik vanavond ook jou wel besmetten met de Feel Good van Q Music. Ik heb daarvoor Will.i.am meegebracht. This is Love. Hoor je na deze berre.

Ik heb soep gemaakt voor mijn snotterende vriendin. Voorlopig wel nog geen akkoordsdromen, gelukkig, zoals Alex Warren en Fever Dream. Mike die zegt, troost u Liam, ik heb wel een crybaby thuis. Ik heb een hele nacht slaapliedjes staan zingen voor onze kleine Basiel. Oei, oei, oei, oei. Heel veel succes daarmee, Mike. Hopelijk heb jij betere plannen deze avond. Laat maar even weten in de Q-app. Hè. Waarom luister jij op dit uur nog naar de radio? En van waaruit? Ik hoop toch ook een klein beetje voor deze meneer, want dit is Calvin Harris.

0: Keys and Honey, Wiz DMC, Show Me a Love, Back Music. Het is 10:30 op de klok. Een hele fijne avond als je luistert vanuit de auto. Spit is dat nu misschien even je oren, want er zijn 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is dat op de E17, 25 minuten extra daar tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent, 22 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan nog 2 files, 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 7 minuten van Antwerpen-West tot aan de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plekken in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten mee.
1: Ah ja, nog 1 ding.
0: Goedenavond, dag Rebecca.
2: Hey Liam, hallo.
0: Jij bent nog bezig met iets, vertel eens.
2: Ja, ik ben nog keramiek tafelborden aan het maken. Kerst komt eraan, dus ik ben een race tegen de klok aan het doen.
0: Oh ja, kerst komt eraan, het is september hè, Rebecca.
2: Ja, maar die moeten lang drogen, die moeten dan 2 dagen in de oven, dus dat zal nog eventjes wachten dan, hè.
0: Ja, ja, dat snap ik wel, inderdaad. En je maakt dat zelf, die tapasborden?
2: Ja, ja, ja, ik heb een klein ateliertje bij mijn vriendin thuis, waar ik hier alles mag doen wat ik wil. Dus ik zit hier tot 's avonds laat, dus na de werkuren, cadeautjes te maken voor iedereen.
0: Amai, maar zo tof.
2: Ja.
0: En hoeveel werk je er zo aan eentje?
2: Oh, het maken zelf een kwartiertje, maar dan is het ja nog eens het laten drogen, glazuren nog een keer een uurtje.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat kan toch wel best wat tijd in.
0: En kunnen wij dat ergens kopen of zo, of is het echt alleen maar voor jezelf?
2: Nee, echt geschenkjes voor de familie en de vrienden.
0: Oké, en daarover gaat jouw 1 ding, want vertel eens Rebecca. Jij hebt voor jezelf een deadline deze avond.
2: Ja, ik wil zeker nog 6 borden maken vanavond.
0: Nog 6 borden? Je zegt een kwartiertje van eentje? Ja, dat wordt dan toch al een beetje doordoen, hè?
2: Grap, hè? Ja.
0: Oké, goed. Als het jou lukt, dat is de deal natuurlijk die ik maak met jou, dan krijg jij van mij de laatste woorden op de radio. Zo niet, dan is het aan mij om nog iets te zeveren. Maar ik wens je in ieder geval heel veel succes. Wij horen elkaar dan straks opnieuw iets voor 12 uur. Is dat goed?
2: Oké, tot dan. Doei.
0: Perfect, tot zo, Rebecca.

0: De sympathieke P, Aaron Blommaert met Tranen van Goud. Ik vroeg daarnet, met wat ben jij nog bezig deze avond? Wel, wat Rebecca uit Deinzen doet, dat weten we dus. Die is momenteel bezig met haar tapasplankjes. En als ze er nog 6 maakt voor 12 uur, dan krijgt zij de eer om de laatste woorden van deze dag te vertellen op de radio. Ik ben heel benieuwd of dat lukt. Je hoort het dus iets voor 12 uur hier bij Q. Dan is er ook nog Benjamin uit Laarn. Hij stuurt, hallo Liam, ik ben een morfinepomp aan het prepareren. Amai, in het woonzorgcentrum, terwijl ik naar jullie luister. En dat is voor heel de nacht. Oeh, een nachtshifter. Zo zijn er wel veel natuurlijk in de Q-app. Heel veel succes daar nog, Benjamin. En ook Davy uit Zolder heeft een berichtje gestuurd.
1: Onderweg naar huis van het werk. Groetjes.
0: Hey, veilig thuis daar. Zometeen ook nog iemand die onderweg is. Namelijk Stella Lefty met de trein richting Boston. Maar eerst nog deze Cyril en Stumbling In.

0: Dat kan jij over ja, exact 1 week is het, hè, scoren bij Q-Music met dit.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, want elke beller in de show, bij Maarten en Dorothee, die wint dat dus, hè. 20.000 euro bij IKEA. Gewoon, ja, ik zou zeggen, luister tussen 7 en 9, maar dat is niet genoeg. Hè. Je moet ook bellen. En met een beetje geluk kom je dan terecht in het callcenter. En als je dan op de radio zit, dan is die 20.000 euro, no matter what, sowieso van jou. Q-Music is een zotte radiozender, dat weet je. Dat weet ik ondertussen ook, na hier een paar jaar te werken. En het geluid, dat is waarschijnlijk het zotste radiospel ooit. Maar dit, elke beller wint, staat toch wel echt met stip op te wezen. Amai, niet normaal. En zometeen gaan we het hier in de show hebben over de kleine achtervoetige beestjes die na de zomerse temperaturen de warmte van je huis terug opzoeken. Ofwel de spinnen. Oh, ik ben er helemaal geen fan van. Maar eerst wel nog iets veel leukers, want de Q-topschijf die komt eraan. En nu Pitbull en Neo met Give Me Everything.
1: Q Music. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

En vandaag in het nieuws, de spinneninvasie is begonnen. Ja, nu het herfst weer opnieuw komt opdagen, heb je misschien ook af en toe last van die achtbenige vrienden in je huis. Gelukkig wel een paar tips van Martijn Peters, wetenschapsexpert. Die stonden vandaag in het laatste nieuws. En op nummer 1 zet hij citroenolie. Moest je dat in huis hebben tegen spinnen? Ja, smijt hem maar onmiddellijk buiten, want het doet helemaal niks blijkbaar. Mag je schrappen uit je lijstje. Wat dan weer wel werkt, zijn kastanjes en pepermuntolie. Ik wist niet dat dat laatste een ding was, maar het is dus een ding en het helpt tegen spinnen liever. Vooral om te gebruiken als een barrière. Hè. Dus dan strooi je een beetje pepermuntolie of kastanjes voor je deur en dan gaan die niet naar binnen lopen. Als ze dan al binnen zitten, dan is er eigenlijk maar één iets wat helpt. Dat is dan de ultieme tip, namelijk rode mieren. Ja, rode mieren en spinnen, dat is zoals water en vuur. Die kunnen elkaar niet zien, die komen niet overeen. Maar goed, als je dan moet kiezen tussen een nest rode mieren in je huis of een onschuldige huisspin, inderdaad, doe dan maar gewoon de huisspin.

Kygo en Max McNown, Take Me Back. Daarnet tips tegen spinnen. Stond in het laatste nieuws. Blijkbaar zouden rode mieren helpen. Maar ja, dat is niet handig natuurlijk, want dat zijn ook insecten. Joris uit Deftingen die heeft ook nog een tip doorgestuurd. Hij zegt of gewoon de spin doodmeppen en het is opgelost. Ja, dat is ook waar, Joris.

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200 en dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buijsen.
2: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen, die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
1: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op meerdere plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord. Onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz. En ook op het eiland Garg. Dat is strategisch erg belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar ook al eens aangevallen, toen door de VS. Maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niks bekend. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin dat we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: En dan nog het weer. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten. Minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien. Maxima tot 19 graden.
0: En 5 files nog onderweg. Richting Antwerpen op de E17 staat de langste file op dit moment. 23 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan, tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 8 minuten erbij. En dan nog eens 6 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel de laatste file op de E314. 6 minuten ook daar tussen Aarschot en Holsbeek. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
4: Music. Liam van Haverbeke.
0: Ja, goed nieuws hoor, als jij net als mij een klein hongertje hebt op dit moment, want ik heb hier iets heel interessants zien binnenkomen.

0: Bruno Mars, On My Soul. Goedenavond, lieve vrienden. Je luistert naar de Late Night Funky Music. Het is 8 over 11. Wat houdt jou bezig zo, ja, tijdens de endeldarm, zeg maar, hè, van deze dinsdag? De laatste loodjes. Ik heb hier net een interessant berichtje gezien in de Q-app van Melissa. Goedenavond, jij bent onderweg, of ja, je bent net thuis van de kookles.
1: Ja, ik kwam van de kookles.
0: Hoe moet ik dat interpreteren? Is het zo een kookles omdat je slecht bent in koken of net omdat je al goed bent en beter wilt worden?
1: Als hobby. Ja, mijn man voetbalt en ik zelf zocht een hobby. En ik heb altijd in de horeca gewerkt als ik jonger was. Dus vandaar dat ik voor koken heb gekozen.
0: En wat was de les van vandaag?
1: De cursus is koken voor vrienden. Dus het is van alles dat we gemaakt hebben, waaronder koekjes, kokkies met handenham en witloof hebben we gemaakt. Gemarineerde zalm met wortel, hemberkrem en krokante kneeltjes. En de koekjes waren dan al afspijt.
0: Amai, en die les duurt 8 uur, of wat?
1: Nee, die les begint rond 6:30 en is rond 10:15 gedaan.
0: Nou ja, dat is toch wel een lange periode, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: De restjes krijgt die dan ook mee naar huis?
1: Ja, inderdaad. Alles die in de les niet wordt opgegeten, mag dat niet mee naar huis.
0: Oh ja, dat is wel interessant. En hebben ze ook genoeg slachtoffers, Melissa, om dat allemaal op te eten?
1: Ja, ik heb thuis wel als slachtoffers zitten.
0: Ah ja, toen mee. Anders ging ik mij ook aanmelden als vrijwilliger. Maar ik kan me voorstellen dat er genoeg vrijwilligers zijn.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, Melissa, dan ga ik u na uw kookles rustig laten verder slapen of nog zelf een snackje eten. Merci om even aan de lijn te komen. Hè.
1: Ja, geen probleem. Goedenavond.
0: Ja, fijn avond.
1: Goedenavond,
0: Melissa.
1: Dag.

stel je voor, je rijdt op de snelweg, lekker op het gemakje, 120 op cruise control, je weet hoe het gaat. En ineens moet je keihard op de rem voor iemand die amper, wat is het, 27 km per uur bolt. En je kijkt, en nee, het is niet door een bejaarde in een stokoude Suzuki Swift of zo. Door wie dan wel? Ik vertel het je zo meteen, maar het is echt niet wat je denkt. Eerst de nummer 1 in je Q40.

We hebben het niet over een Ferrari, wel over andere auto's. Je hebt het ongetwijfeld ook al eens meegemaakt dat je achter iemand rijdt op de snelweg. En zo denkt hij jezelf van, amai, die heeft waarschijnlijk zijn rijbewijs nog in de cornflakes gevonden of zo. Wel, meestal is dat dan door iemand die niet heeft leren pinken. Of een vrachtwagen die dan 81 rijdt in de middelste rijstrook om de vrachtwagen die 80 per uur rijdt op de rechterrijstrook in te halen. Maar in het Engelse Manchester werd er ook heel traag gereden op de snelweg. Er stond een gigantische file door iets helemaal anders. Ja, de politie die kreeg daar een oproep binnen over een file op de M16. Niet door een ongeval, maar wel door 5 Lamborghinis. Ja, dat zijn bakken van miljoenen euro's die gigantisch snel kunnen rijden, ook gigantisch snel optrekken. En die reden dus alle drie naast elkaar, of ja toch, zo met 3 en dan 2 erachter, zo precies een pilotenopstelling. Enfin, die reden dus met 5 op 3 rijstroken, helemaal verspreid, aan, hou je vast, 27 kilometer per uur. Ze deden dat niet zomaar, ze deden dat voor een TikTok-video natuurlijk. Maar viraal zal de TikTok-video toch niet gaan, want de Britse politie die kon heel snel ingrijpen en die hebben alle 5 de Lambo's mooi op een takelwagen gezet zonder waarschuwing. Oh, gerechtigheid, heerlijk. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Humo, het tijdschrift, gaf deze man ooit 2 sterren. Tam Odell. Je hoort hem in de samenwerking met Lost Frequencies, Black Friday. Maar ja, niemand leest nog de Humo, dus hij zal er niet van wakker liggen. Bijna 11:30 ondertussen op de klok. En er zijn 3 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen, waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Richting Antwerpen is dat het geval op de E17. 27 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West daar. Op de Antwerpse ring richting Gent 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En dan richting Nederland ook nog 8 minuten tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar dus minder dan die 5 minuten. Hè?

0: klonken nog nooit zo sexy. Sorry van Becky G. Zometeen doen we weer van dit.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Ja, moest je nog niet kennen, elke avond krijg jij de kans tussen 10 en 12 uur in deze show om jouw uitstelgedrag definitief vaarwel te zeggen. Ik geef je namelijk de periode, dus de tijd van deze show, om een dingetje op je to-do-lijst af te werken. Nog één ding dus. En als jou dat lukt, dan krijg je van mij de laatste woorden op de radio voor deze dag. Vandaag was het de beurt aan Rebecca uit Deinze. Die maakt zelf tapasbordjes en zo. En ze wou er nog 6 afwerken voor de nieuwe dag. Ik ben heel benieuwd of het gelukt is. Je hoort het iets voor 12 uur. En nu hoor je nog David Guetta en

Maxime en Babette, Hoe dan ook, was ook een heerlijk moment deze zomer. Het Sunset-concert van Maxime aan het Q Beach House. Hij stond wel niet alleen op het podium van het Q Beach House toen. Ja, zijn band natuurlijk sowieso. Maar ik heb het over de opwarmers van dienst, weet je dat nog? Dat waren die gekke Noren van De Bauza. En die speelden daar toen een nummer op het podium. Een nummer dat ze nog niet kenden. Maar ondertussen gelukkig wel. Hun Lose Myself van De Bauza hoor je na De Raketten van Nicki Minaj. Dit is Starships. Welkom.

Zometeen, dan keren we terug naar de jaren 70. Ik heb een nummer uit de oude doos gehaald. Yeah, yeah. Voor alle duidelijkheid. Je luistert nog steeds naar Q-Music. Niet naar Joe of zo. Maar het is de remix van deze legendarische song van Boney M. Rasputin hoor je in de danshanden van Majestic zometeen. En daarna natuurlijk ja, nog één ding. Letterlijk dan, hè. Heel benieuwd of het Melissa gelukt is om haar to-do-lijst van vandaag af te werken. Als dat zo is, dan krijgt zij de laatste woorden van deze dinsdag 8 september op de Radio Cadeau. Eerste nummer dat terugkijkt naar een relatiebreuk, zonder bitterheid of zo. Het afscheid wordt zelfs een nieuw begin, zingt hij. En misschien zit er zelfs opnieuw liefde in. Dat zou mooi zijn. Breakup in Reverse van Teddy Swims.

0: Aya. Nog één ding.
1: Goedenavond, Rebecca uit Deinze.
2: Hey, Liam.
1: Jij had er net één missie, nog één ding wat je wou afvinken van je to-do-lijst voor 12 uur. Wat was dat?
2: Dat was nog 6 tapasborden maken.
1: 6 tapasborden maken? Ja, want jij maakt dus voor alle duidelijkheid tapasborden. En zo'n dingen uit, hoe heet dat weer? Keramiek?
2: Keramiek. Nee? Ja.
1: In je vrije tijd, heel mooie dingen. Je hebt een foto doorgestuurd in de Q-app. Maar 6, dat is best wel pittig toch, hè?
2: Ja, nu, ik was wel heel voorbereid. Hè. Ik had al een klei gekneed, die was al uitgerold. Dus ik moest nog enkel een beetje de vorm aanbrengen. Dus dat is gelukt.
1: Oké.
2: Ik ben er geraakt.
1: Je bent er geraakt, ik wou net vragen. Proficiat.
2: Ja, dankjewel.
1: Och, ja, ik ben de man van mijn woord natuurlijk, Rebecca. Ik had je beloofd dat jij de laatste woorden kreeg, als je dat effectief ging lukken. En het is gelukt. Heb je er een beetje kunnen over nadenken, wat je wil vertellen op de radio?
2: Ja, heel kort misschien wel.
1: Oké, dat is goed.
2: Ik heb al een liedje.
1: Ik ga de radio aan u laten. De laatste woorden van deze dinsdag 8 september komen van Rebecca uit Deinze.
2: Ik zou wel een fijne avond aan iedereen die nog luistert. En dan wil ik nog heel graag dankjewel zeggen aan Daisy, mijn vriendin wiens plekje ik mag gebruiken voor mijn atelier. En ik heb nog een jarige morgen vroeg, dus gelukkige verjaardag als allereerste aan Tony Verlinden uit Deinze.

0: Goedenavond, goeienacht. Het is middernacht. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie nacht.
0: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen. Dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort collega Hannelore Simoens.
2: We moeten er toch ook bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
0: Ja, het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En dan nog sport. Onze Belgian Cats die kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen het gastland. Duitsland is dat. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zo als groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien met maxima tot 19 graden.
3: En onderweg nog twee vertragingen. Heeft een werken met onderhoudswerken aan de Kennedy-tunnel, dus richting Antwerpen. Op de E17, 22 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring zelf richting Gent ook 22 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en die Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.